dat je rustig aan moest doen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

In Hellevoetsluis zijn vier mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen

huidartsen maakt zich zorgen over zogenaamde skincare routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.

0: 5 uur.
1: Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.

0: elke donderdagochtend met Tracy Chapman en Gloria Estefan en Hannelore Zwitserloot, want die hoor je met het nieuws van 6 uur. Goedemorgen.
1: Nou, mooi rijtje. Goedemorgen.
0: Toch? Ja.
1: Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs, zoals ketamine. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. En dan het Radio 10 weer. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op, want het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En weer lekker veel zon vandaag.
2: Nou, fijn, gelukkig, heerlijk. Radio 10 verkeer dan. Er zijn 2 vertragingen. De A1 Hengelo is naar Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland 5 minuten. En de A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Zevenaar 12 minuten.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
6: Kippie.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: Tracy Chapman en Fast Car bij Radio 10 op deze donderdag de 28e mei. Goed dat je erbij bent op deze ochtend. Ja, een Fast Car, dat kan Gordon ook wel gebruiken.
1: Nou, eigenlijk. Zeker, ja.

0: heeft zich verslapen.
1: Nou ja.
0: Nou, dat is de eerste keer eigenlijk dat dat gebeurt.
1: Toch, ja. Hij is wel eens een keertje niet, maar dan had dat andere redenen.
0: Ja, dat had andere redenen.
1: Verslapen is nu wel uniek, ja.
0: Nou ja, en we zaten ook allemaal een beetje zo te kijken van... Wat zou er nou gebeurd kunnen zijn? Want hij is aan het verhuizen op dit moment. Misschien in zijn nieuwe huis. En dat hij dan de route nog niet helemaal weet. Of dat hij niet precies in kan schatten hoe lang dat dan duurt. Had ook zomaar gekund.
1: Ander bed. Slaapt
0: wel of
1: anders.
0: Geen airconditioning. Het kan zomaar allemaal bij Gordon een reden zijn. Maar dat is het niet. Hij heeft zich gewoon verslapen.
1: Ja, het zou leuk zijn als we hem nog even kunnen bereiken.
0: Het zou leuk zijn, maar ik denk dat hij gewoon laagvliegend hier naartoe aan het rijden is. En heel snel aan het douchen is. Snel die havermout en die eieren naar binnen. Die elke ochtend naar binnen werkt.
1: Ja.
0: En dan is hij hier waarschijnlijk zometeen. Nou ja, we hopen het maar.
1: Ja, absoluut. Dat komt helemaal goed. We zien hem wel binnen
0: waaien. Hey, zometeen feit of fabel. En dat is dan dit keer met jou, Hannelore.
2: Ja. Nou, ik heb een verhaal. Mijn tante heeft lang geleden koning Willem-Alexander het paleis uitgesmokkeld voor een illegaal uitje. Is dat een feit of fabel?
0: Oh, nou, dat gaan we zo meteen horen.
1: Een raar verhaal dit.
2: Ja.
1: Klinkt nu al goed. Hoe precies? Dan ga je daaruit vertellen.
2: Ja.
1: En dan kun je dus kans maken om het op het drinkfles, als jij goed weet, te achterhalen of het een feit of een fabel is.
2: Yes.
1: Maar eerst Gloria Estefan en de Miami Sound Machine bij Radio 10.

0: heerlijk dit. Steppenwolf om de dag mee te beginnen. Born to be wild. Dat we een beetje inhaken op de avond die Gordon een beetje heeft gehad gisteravond.
1: Daar ben ik heel benieuwd naar. Want inderdaad, we zijn hier in de studio gezellig samen. Jan-Paul is er aan de loren. Maar er is nog een stoel leeg. De stoel van Gordon. Hij heeft zich geslapen. Maar hij hangt aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Gordon.
2: Nou, voor het eerst in al die tijd.
1: Dat ja, klopt. Nee. Ja, absoluut. Ja, voor het eerst. Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Praat ons
2: nee,
1: bij.
2: Nee, nou, het gaat Born to be Wild. Mijn leven is alles behalve wild. Nee, ik was gewoon zo moe. Ik zit nog steeds midden in verhuizen. Vandaag is de laatste dag. Dus ik zat ook al te denken, ik hoop dat ik even door kan slapen. Ik ben gewoon dwars door die wekker heen geslapen.
0: Nou, dat heb je wel gedaan, inderdaad.
1: Ja. Nou, je eieren staan al klaar in de studio. Je havermout staat klaar. Kom maar lekker snel hierheen. Maar je moet weer even meeluisteren, Gordon, naar Feit of Fabel. Hè? Want eigenlijk ben jij aan de beurt, maar Hannelore neemt het even van je over.
2: Ik heb er wel paraat, hoor, alles.
1: Heb je hem paraat?
3: Nee, we
1: gaan nu even naar Hannelore inderdaad. Want die heeft hem al een beetje vooraankondiging gedaan.
2: Okay,
1: Hannelore,
3: ga
1: je gang.
3: Ik heb lange tijd niet zoveel contact gehad met mijn tante. Dus de zus van mijn vader. Want zo gaat dat nou eenmaal in families. Hè. En ze is onlangs onverwacht overleden, helaas. Maar een paar maanden geleden was ik bij haar met mijn gezin op bezoek in Den Haag. En toen hoorde ik heel veel dingen die ik nog helemaal niet wist. Onder andere dat ze hofdame is geweest. Dus dat zij voor de koninklijke familie heeft gewerkt. En dat is best bijzonder, want normaal gesproken zijn dat altijd mensen van adel die dat doen. Maar ze deed dat dus, ze kreeg ook gewoon een salaris elke maand. Dat was echt een baan van haar. Ze had vooral een goede band met prins Bernhard. En die wilde dus inderdaad graag dat zij hofdame werd. En ze vertelde toen ik bij haar was dus ook dat ze koning Willem-Alexander heeft verzorgd, toen hij nog heel jong was. En ze had één verhaal wat ze toen vertelde, dat vond ik echt heel opmerkelijk. Ik had natuurlijk gehoopt meer verhalen hierover te horen. Ik vind het echt fascinerend. Maar ze vertelde dus die ene keer dat ik op bezoek was, dat Willem-Alexander heel graag naar de kermis wilde in Den Haag. Gewoon als een normaal jongetje, het was kermis in de stad en hij wilde daar ontzettend graag heen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Hè. Hij was 1 jaar of 7, dat kon niet. Er moet allemaal beveiliging mee. Dat wordt heel lang van tevoren gepland. Maar toen heeft zij hem dus stiekem meegenomen naar de kermis. Ze heeft hem meegesmokkeld daar het paleis uit. Zodat hij echt even kon genieten. Dat hij echt even een normaal kind kon zijn. Ja. Mocht natuurlijk helemaal niet. Er was volgens mij wel iemand van de beveiliging mee. Nou, uiteindelijk kwamen ze daarachter en moesten ze vrij snel toch wel weer naar huis. Dus dat was echt een illegale actie van mijn tante, die dus hofdame was. Die dus de koning, die nu koning is. Zij heeft dus prins Willem-Alexander illegaal meegesmokkeld naar de kermis in Den Haag.
0: En kost het haar baan?
3: Het heeft niet haar baan gekost.
0: Oké. Okay. Nee.
1: Oh, jij vraagt meteen al even door, Jan-Paul.
0: Oh, jij denkt meteen... Oh, jij hebt nog meer vragen.
2: Ik heb één vraagje. Mag ik ook meedoen?
1: Zeker, zeker. Nou, kom maar, Gordon, vanuit de auto.
2: Nou, ik zat te denken, heeft prins Bernhard ook aan jouw tante gezeten, vroeg ik me af.
3: Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik dus niet kunnen vragen meer. Ik dacht, dat doe ik even bij het volgende bezoekje.
1: Goeie vraag, Gordon.
0: Is het waar of niet? Laat het even weten via de app van Radio 10. En maak kans op de Radio 10 Dopper drinkfles.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden. Yazoo en Don't Go.
1: Feit of fabel?
2: Ja, Hannelore vertelde net dat haar tante als hofdame ooit koning Willem-Alexander, toen hij nog een klein jochie was, het paleis uit heeft gesmokkeld, zodat hij stiekem naar de kermis kon. Ja. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij aan, Paul?
0: Ja, nee, dat slaat nergens op. Dat kan toch niet? Dat valt toch op en zo. En er zijn hele strenge regels voor. En dan dat het niet je baan kost? Nee, dat kan niet. Ik geloof er niks van.
2: Nee. Gordon heeft overigens laten weten dat hij denkt dat het waar is. Ja, hij zit nu in de auto laagvliegend hier naartoe. Hij had zich een beetje verslapen. Dus hij kon elk moment binnenkomen. Maar die zegt dat het waar is. Ik denk dat het gedeeltelijk waar is. Maar ik denk dat het uiteindelijk niet waar is. Ik denk dat jouw tante wel hofdame was. Dat geloof ik wel. Maar ik denk dat ze niet onze koning uit het paleis heeft gesmokkeld. Dat vind ik heel ver gaan.
0: Dat gaat wel een beetje
2: ver. Nee, dat kan helemaal niet. Absoluut. Hey Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat denk jij? Is dit verhaal van Hannelore een feit? Of is dit gewoon bullshit?
0: Wil die linksaf slaan?
3: Een fabel.
2: Jij denkt dat het een fabel is. Waarom denk je dat?
3: Ja, omdat ze net zei van dat de tante was overleden. En daarna dat ze de tante gesproken had.
4: Nee. Ja. Nee. Ik heb haar gesproken en uiteindelijk vlak daarna is ze onverwacht overleden. Dus ik had nog wel meer verhalen willen horen. Maar dit verhaal heeft ze toen verteld, toen ik na heel lang haar niet gesproken te hebben op bezoek was.
0: Oké, maakt dat nog wat voor je uit, Peter? Blijf je bij dat het fabel is?
3: Nee, ik hou
2: erop. Jij denkt, Hannelore, praat maar raak. Ik denk dat het toch een fabel is. Goed, Hannelore, wat is dit verhaal? Is dit echt of is het gewoon helemaal niet waar?
4: Ja, nou ja, geloof het of niet, maar dit verhaal was dus volledig een feit.
0: Oh!
4: Ja.
2: Bijzonder, hè?
0: Wat een
2: bijzonder verhaal.
4: Ja.
0: Heeft dat niet in de nieuwsbladen of
4: maar
0: in de
4: zonderbladen
0: gestaan?
4: Ik wist dus überhaupt niet dat ze hofdame is geweest. Dat hoorde ik toen ook voor het eerst. Ja, en toen had ze meteen al dit verhaal. Ik dacht echt, wauw, wat een leven heeft die vrouw gehad. Maar ja, helaas heb ik er dus verder niet kunnen spreken.
2: Geweldig, ja. Geweldig. Wow. Eigenlijk zou ze dit opgeschreven moeten hebben en dan voor een boek of wat dan ook.
4: Ja, hè?
2: Nou, geweldig. Ja, Peter, helaas, het is een feit.
3: Jammer.
2: Dankjewel voor het meedoen. Fijne dag nog.
4: Doei.
2: Hoi. Doei. Zo meteen, Hannelore, het nieuws. Wat viel jou daarin op?
4: Er is een nieuw fenomeen, pizza vuilnisbakken. Je hoort zo waar die staan.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

0: www.nl/UB40.
1: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: This is Michael, de grootste Michael.

0: de Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl,

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Half 7, Radio 10 met Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow. Michael Jackson en ook de nieuwe single van Gordon en Replay. Die komen eraan en diezelfde Gordon is inmiddels de studio binnengevlogen.
5: Had je ook Gordon gezegd?
4: Ja, de Radio 10
5: weer. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op als de zon doorbreekt. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
6: Ja, heerlijk. Je bent wel lekker uitgeslapen nu, Gordon.
5: Ja, ik moet zeggen, ik voel het niet zo erg.
6: Nee, heerlijk, heerlijk.
4: Weer.
6: Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel 16 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp 15 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar 12 minuten.
4: Ja, sterk als je erin staat. Wij zijn gewoon bij je natuurlijk. En ook Hannelore, praat ons even bij wat betreft het nieuws.
7: Steeds meer mensen worden behandeld voor een verslaving aan online gokken of designerdrugs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Alcohol blijft de belangrijkste verslaving, vooral onder ouderen. Bij jongeren is dat cannabis.
5: Ik zag gisteren dat, wat jij het over had, die nachtkinderen over die drugs, ja. Dat ze die online kunnen bestellen via Snapchat ook.
7: Dat is een nieuwe documentaire.
6: En het gaat over hoeveel kinderen eigenlijk verslaafd zijn aan drugs, zonder dat we het weten.
5: Maar dat ze het allemaal zo kunnen bestellen en echt niet te geloven.
6: Ja, 1 op de 5 jongeren. Hè?
5: Ben ik nou zo'n boomer dat ik dan denk, waar ben je dan als ouders zijn? Maar daarvoor heb je volgens mij ook geen zicht op.
6: Ja, ouders hebben helemaal geen idee, want die zitten helemaal niet in die Snapchat van die kinderen. Nee. En die weten ook niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. Of je nou juist wel met kinderen erover moet praten, of het meer moet laten. Ja, het is ontzettend ongrijpbaar probleem. Ja.
7: De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld. Dat meldt de Telegraaf. De VVD wil dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd, dat er dan dus al kan worden ingegrepen. In Engeland bestaat zoiets al en er is ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. Nu is het vaak zo, als er nog niks is bewezen, vlucht vaak een vrouw met kinderen het huis uit. En dat willen ze dus gaan omdraaien nu. Dus voordat de pleger al dat is bewezen, dus dat hij iets strafbaars heeft gedaan, kan er al worden ingegrepen. Dat gaat zo'n verschil maken.
6: Ik vind dat heel belangrijk, want ik bedoel, een vrouw gaat niet zomaar met kinderen het huis uitvluchten.
5: Nee, dat lijkt mij. Fantastische zet dit.
6: Ja. Heel goed.
4: Maar is het niet heel moeilijk te bewijzen dan? Want dat is er nog een technisch.
7: Ja, dat is
4: gebeurd.
7: Dus het probleem. Maar ja, wat ook een probleem is op het moment dat het bijvoorbeeld een kind wordt mishandeld door een van de ouders, dan is toestemming van beide ouders nodig. Wil daar iets aan gedaan kunnen worden? Ja,
6: dus
7: dat
6: van
7: is
6: de
7: toch
6: ouder
7: bizar.
6: Die ook het misdrijf heeft gepleegd.
7: Ja. Dat is toch bizar als je dat realiseert. Ik bedoel, in godsnaam grijp eerder in.
5: Dan kunnen we ook een wet aannemen dat mensen met een verstandelijke beperking gewoon geen kinderen meer kunnen krijgen. Want dit is toch wat gebeurd is in dat Stadskanaal. Ja. Dat zijn mensen met een beperking. Dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurd is.
7: Ja, ze zijn er mee bezig in elk geval, dus dat is mooi. En in het Zeeuwse dorp Zoutelanden, daar zijn ze helemaal klaar met pizzadozen op het strand. Dat meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen. Maar die dozen die passen niet in de gewone vuilnisbak. En de gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet. Zodat de dozen niet in de natuur belanden. Nou, als het op 1 april was, zou je denken, dit is niet waar. Maar blijkbaar bestaat het nu.
6: Echt bizar. Ik ging dit weekend varen. En dan kom je op een gegeven moment. Dat dacht ik. Nou, maar we hebben een klein stukje nog gevaren. En dan kom je op een gegeven moment in Amsterdam. Kom je langs een stukje. Daar liggen allemaal jongeren. Allemaal langs de hele kant. Wij noemen dat de apenrots. Want er lopen allemaal mannen ook in ontbloot bovenlichaam. We waren met een aantal homoseksuele vrienden van ons. Die keken daar hun ogen uit.
4: En die hadden toch ook ontbloot bovenlijf?
6: Ja, maar die vonden dat heel prettig om naar te kijken. Dus we zijn daar heel langzaam langs gevaren. Op een gegeven moment kwamen wij teruggevaren. Waren al die jongeren weg, want het was 's avonds. En een puinhoop wat daar lag. Niet normaal. Het lag bezaaid met pizzadozen. Met blikjes, met glazen. Het was. Ik dacht echt, nou, wat is dat toch asociaal.
5: Waar is die pizza vuilnisbak, dacht jij?
6: Ja, precies.
7: Is aan het landen dus.
6: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Hè? Met daarin Johan Derksen die ongevraagd advies geeft aan Lale Gül.
4: En we gaan het even hebben over de WK-selectie.
6: Ook dat nog. Ja,

0: is dit een zomerrit. Toch?
1: Lekker, hè?
0: Ik krijg echt een zomerse gevoel hierbij.
2: Je hoofd zitten.
1: Gisteren de hele radiotour gedaan met de boys. Was wel weer om te gieren. Heerlijk.
2: Ik vind het zo leuk dat jullie ook echt... Jullie zijn gewoon echt beste vrienden.
1: Ja, we zijn echt broeders, noemen ze mij. Hey, broeder Gordon heet ik.
0: Ja, replay, hè. Me Love You was dat bij Radio 10.
2: Hey, wat hebben we gisteravond allemaal gemist op tv, Anne-Lore?
3: De WK-selectie van het Nederlands elftal is gisteren bekendgemaakt. Sportjournalist Frank Evenblij klaagde aan tafel bij Bo van Erven Dorens over de persconferentie van Ronald Koeman rondom die WK-selectie. En met name over de negativiteit van de aanwezige pers.
4: De sfeer was inderdaad alsof iedereen van tevoren een liter azijn had gedronken.
2: Heb je er zin in?
5: Ja, wel. Ja.
2: Ik vond je een beetje kribbig dit weekend. Over dat we niet positief zijn in Nederland en zo. En toen dacht
5: ja, maar dat heb ik al langer. Dat vond ik vroeger al toen ik zelf speelde.
2: Ja.
5: Het is wel iets erger geworden volgens mij nog. Maar vanaf vandaag gaat alles uit.
2: Je leest niks meer, kijkt niks meer.
5: Nee.
6: Ronald, is het ook niet saai om niks te lezen?
5: Nee, het is niet saai. Het leidt alleen maar af.
4: Oh. Even voor de goede orde. Dit is een zeer gerenommeerd journalist van de Volkskrant, Willem Vissers. En die stelt dan de vraag, is het niet saai om wat te lezen? Is dat nou een vraag die relevant is? Kunnen we wel iets positiever erin zitten?
1: Hij heeft zo gelijk.
2: Ja,
1: dat is waar. Het was al met de Louis van Gaal die periodes. Die had ook altijd aanvaring met de pers. Ik begrijp Ronald. Dat is gewoon een hele relaxte gast.
2: Ja. En als je dan het verschil ziet met... daar ging het ook over in RTL Tonight. Met Brazilië. Waar ze dan bijvoorbeeld allemaal... Dit wordt live uitgezonden. En massa's die helemaal kolkend... helemaal te gek. En live zien die voetballers ook... dat ze wel of niet in de selectie zitten. Hè? Dus bijvoorbeeld een Neymar, die ziet dat dan live op tv. Ik zit in de selectie. Yes!
1: Wow. Oh, dat had nog leuker
2: helemaal
1: geweest.
2: Uit hun dak. Nou ja, en dat is... Er is een spirit van, wij gaan dit gewoon winnen. Er is helemaal geen vraag. We gaan dit gewoon winnen.
1: Dat is zo een zure media
2: zure
1: in Nederland.
2: Zure zult.
1: Maar als je ook die vraagstelling hoort. Net wat die Frank even blijft zeggen. Vind je dat niet saai? Heb je dan... Nou, ik mag niet schelden op de raam. Heb je dan helemaal geen fatsoen... dat je een fatsoenlijke vraag stelt? Een leuke vraag. Hey, hoe is de spirit in de groep? Ja. Dat soort dingen. Dat je de positiviteit...
2: In ieder geval met een beetje een up-gevoel.
1: Ja, een up-gevoel.
2: Die wedstrijden.
1: En dan gaan ze allemaal zo'n soort geslagen honden... gaan ze die bus in. Moeten ze nog afwachten of er leuk over wordt geschreven.
2: Ja. Terwijl we allemaal zo'n zin erin hebben. Ja. We hebben zin in feest.
1: Ja, maar net zoals die chagrijnen bij VI... die zitten ook alleen maar te zeiken op het net. Nou, ik geloof er niet in. Nou ja, het is een waardeloos elftal. Het is dit, het is zus, het is zo.
2: Nou, VI komt zo meteen.
3: Daar
2: hebben we ook weer wat over. Maar dat komt straks.
3: Het leek afgelopen week wel tropisch warm. En morgen trekken we gewoon weer op sommige plekken in Nederland de 30 graden aan. Maar wat moet je nou doen om jezelf een beetje cool te houden? Bij RTL Tonight is Helene Snijders de gast. Zij is arts en heeft handige tips.
7: Je moet echt veel drinken en je moet de schaduw opzoeken. En je moet veel langzamer bewegen. En de gemeente en de overheid moeten ook wel wat doen. Die moeten ook wel zorgen dat onze gebouwen beter bestand gaan zijn tegen dit soort weer. En dat verzorgingshuizen ook een airco krijgen en dat soort dingen.
1: Geweldige tips.
3: Ja, maar dat langzaam bewegen. dat is iets, daar moet ik altijd wel aan wennen. Want ik was ook afgelopen weekend in Utrecht aan het shoppen in die hitte. Toen dacht ik echt, ik moet nou wat langzamer gaan lopen. Want ik kreeg het mijn partij warm daar. Dus die tip die kan ik zelf ook nog
0: gebruiken. Je rent door die winkelstraat heen.
3: Ja, joh, ik ben al klaar mee.
0: Het ene koopje naar het andere.
1: Ik vind het als arts een beetje kansloze tips.
2: Nou, ze zei er ook wel bij van, dit zijn een beetje open deuren. Maar het zijn toch nog heel veel mensen die dit dus niet doen.
1: Ja.
2: Dus
1: ik vind sowieso dat er in verzorgingshuizen een airco moet komen.
2: Ja, standaard.
1: Dat kan toch niet waar zijn dat die mensen nog echt doodlopen te zweten daar.
3: En de storm tussen Johan Derksen en Lale Gül lijkt nog steeds niet te zijn gaan liggen. Al meer dan een week maken de twee verwijten naar elkaar. En Johan heeft gisteravond in Vandaag Inside nog wat ongevraagd ouderlijk advies gegeven aan Lale.
8: Ik wil wel heel rustig met haar praten, want ze maakt foutjes. Mm. Ze maakt foutjes. Je moet, als je in dit wereldje wil overleven, moet je immuun zijn van vreugde en verdriet.
9: Ja.
8: En bij een draaien...
9: Laat ze maar lullen, zeg jij.
8: Ja, laat ze maar lullen. Ik zeg altijd, ik heb een scheid aan.
1: Ja.
2: Nou, dat is wat vind jij van dat advies?
1: Ja, ik weet niet wat zijn probleem is met haar. Ik bedoel, zij doet toch gewoon haar ding. Kijk, ik vind haar een hele leuke meid. Ik moet heel eerlijk zeggen.
2: Erom dat zij heeft een bikinifoto geplaatst tijdens een vakantie.
1: Dat mag toch?
2: Absoluut. En daar heeft zij dan, omdat zij daar een kwartier over gingen praten in het programma, van dat zij eigenlijk dat niet zou moeten doen in haar rol, heeft zij een foto geplaatst van Taliban. Dat zij dan met die foto's, met de foto van de mannen. Vandaag Taliban. Nou ja, en dat ze dat vinden dat zij een beetje doorslaat.
1: Dat vind ik uitlokken. Dat soort dingen vind ik ook een beetje dom.
2: Zij heeft dat als een grapje bedoeld.
1: Ja, oké. Okay, maar in Nederland, ja, net wat we zeggen, we hebben zure media in Nederland. Ja. Ik heb menig fout gemaakt. Maar wat ik niet zo slim vind van haar, is dat verhaal over dat seksspeeltje. Ik bedoel, dat had ze echt voor zich moeten houden.
2: Ja, jij vindt dat te ver
1: gaan. Dat vind ik echt te ver gaan.
9: Dat was dat ook alweer? Wat zei ze dan?
1: Ze had een buttplug binnengebracht en is operatief verwijderd.
3: Ja, dat was een soort feit of fabel. En dat bleek dus inderdaad een feit te zijn.
1: En dat had ze dus. Dat vond ik niet zo verstandig.
2: Ja, je vindt dat ze daarin te ver gaat.
1: Dat blijf je hele leven achtervolgen.
2: Ja, nou ja, de vraag is inderdaad of je dat zelf wil, of je daar zin in hebt. Maar ik vind op zich mag zij zelf. Ja, bepalen wat ze wel en niet plaatsen. Ook foto's in een bikini maakt het naar uit.
1: Ja, maar
2: wat ik
1: vrouw...
2: soms lastig vind. Ja, nee, onzin. Wat ik lastig vind. Waarom kun je niet en een knappe vrouw zijn en foto's in bikini plaatsen en intelligent zijn?
1: Nee, en
2: maatschappelijk relevante kwesties
1: maar als
2: aansnijden.
1: Als je intelligent bent, ga je niet over een buttplug praten.
2: Nou ja, dat is een misschien. Ja.
9: Het had wel een verhaal van jou kunnen zijn geweest.
3: Ja, ik wou net zeggen, wat zeg je nu over jezelf, Gordon? Ja.
1: Nee, ik ben nog nooit met een buttplug aan de slag.
3: Nee?
1: Nee.
3: Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, misschien kunnen we een anusdokter bellen.
9: Oké. Okay. Goed moment om even wat muziek te gaan draaien. Dit past dan toch wel weer bij die tropische temperaturen. Kaoma en de Lambada.

0: hits alle tijden, die hoor je bij Radio 10. Ik vind dat deze er ook wel bij past. Deze van Cliff Richard en daarvoor hoor je nog de Lambada. Die zijn normaal zomers natuurlijk.
1: 11:06, Radio 10.
0: Ja, jouw eigen samengestelde burger op de menukaart van het hamburgerrestaurant van Gordon in Amsterdam. Dat kan zomaar van jou zijn. Een van de vele items waar je op kan bieden in de speciale veiling voor Alpe d'Huez. En dan mag je ook je eigen naam bedenken.
2: Ja, ja, zeker.
0: Dat zetten jullie dan erop en zo. En de prijs? Hoe werkt dat?
2: Nou, dat bepalen wij.
0: Oh. Niet te betalen.
3: Maar je krijgt er ook een heel diner bij, hè?
2: Ja, oh ja, voor vier personen. Ja. Je kan nog bieden. En ik zie dat er al €500 is geboden. Dat is top.
0: Hartstikke mooi bedrag. Ja. En je hebt nog ruim een dag de tijd om dit te overbieden. Dus als je denkt van, hé, dat vind ik leuk en het is voor het goede doel. Kijk dan even op radio10.nl/doneer. En zometeen gaat er wat heel bijzonders worden toegevoegd aan diezelfde veiling.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Het heeft te maken met bruiloften en partijen.
0: Feestjes en zo.
3: Feestjes.
2: Dat is ik meestal. Of ik zeg ze af.
0: Wat het is, hoor je dadelijk.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
7: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
6: Wat is dat?
7: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
6: Wie heeft daar nou geen zin in?
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
5: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Feestje op de radio, Gordon en Vrouwtje op 10. En over feestjes en partijen gaan we dadelijk hebben. Heeft alles te maken met een nieuw item in de Alpe d'Huez veiling. Nu het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB wilden dat. Maar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen ervoor liggen. Zij vonden dat moslims zo te veel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Hij werkte daar als autohandelaar en werd in een afgelegen gebied aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Het gebeurde zondag, maar is nu pas bekend geworden. En asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer overnacht in een congreshal in Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen terecht. De burgemeester wil de politiek zo ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken.

0: Radio 10 weer. Veel zon vandaag en de dag begint fris, maar het warmt snel op. En het wordt 20 graden uiteindelijk in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Het Radio 10 verkeer, er zijn 19 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 18 minuten. De A27 Gorkum, Utrecht voor Lexmond, 19 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom, Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinoordtunnel, 38 minuten.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
7: Kippie.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: houdt.
1: Jij, dat is echt niet te geloven.
2: Ik kan een heel album opnemen met al dit soort nummers.
0: Vrouw, wat is jouw meest bijzondere feestje ooit?
2: Nou, ik heb wel eens een feestje gehad en moest ik aan denken. Het gaat over het onderwerp waar we het straks over hebben. Maar ik ben wel eens naar een verjaardag geweest. En die speelde zich letterlijk af tussen de doodskisten.
1: Nee.
2: Het was bij een begrafenisonderneming. En het was op een soort industrieterrein. En ik dacht, waar komen we nou toch aan? Het was heel ongezellig pand aan de buitenkant. En het bleek dus een begrafenisonderneming te zijn. De kisten stonden daar gewoon beneden. Opgesteld en opgestapeld op elkaar.
1: Maar wat vond diegene er leeg dan?
2: Het was gewoon een soort zaaltje. Een soort ruimte. En die was leeg. Daar stonden geen doodskisten. En daar hebben we gewoon staan housen.
1: En die doodskisten.
2: Gewoon een hele party going on.
1: En die doodskisten waren ook leeg.
2: En die doodskisten die waren wel leeg. Okay. Maar het was dus een hele onderneming. Het was zo bizar. Dat is heel gek.
0: Ik vraag dit omdat straks is bij ons Helle Huizing gaat gast. Zij is wedding en event planner. Niet voor een oom of tante van je thuis mag. Of voor bijvoorbeeld bij mij. Bij mij maakt ze nog kans. Maar voor de mensen met iets meer geld. En daar organiseert zij de meeste gekke bruiloften en feesten voor.
2: Ja, en het grappige is, Gordon, dat weet jij ook. Zij komt niet alleen. Zij komt met een hele knappe Italiaanse chef-kok.
0: Nou, dat hoop ik dan maar.
2: Ja, want die kan ook nog een sterrenmaaltijd bereiken. En zij gaat een veiling-item bekendmaken. En dat is wat ik bedoel. Dat heeft alles te maken dus met een feestje en een chef-kok erbij. En daarom zijn we op zoek naar jouw verhaal over een bijzonder opvallend of een te gek feest dat je is bijgebleven. Stuur even een berichtje met de app van Radio 10 of bel 0909 310 10. En Gordon, jij bent natuurlijk ook wel fan van een feestje, dat weten we allemaal. Heb jij een feest dat je wel eens is bijgebleven?
0: Nou ja, wel een feest mij is bijgebleven, dat is mijn feest. Toevallig las ik van de week dat er weer zo'n feest was gegeven, dat iemand twee kamelen gehuurd. Maar ik heb ooit een keer een kameel in mijn tuin gehad. En er konden mensen op gaan zitten en er konden ze rondjes om mijn huis lopen op die kameel.
2: Zielig voor die kameel.
0: Nou, ik had ook Shirma Rouse gevraagd om te zingen. En weet, Shirma is natuurlijk een flinke meid. En ze zegt, ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik ook even op die kameel? En toen zijn we naar die kameel gelopen. Die kameel ziet haar aankomen en die is weggelopen.
2: En die Shirma Rouse, die ziet er goed uit.
0: Ja, ze kan fantastisch zingen. Die meid.
2: En ze kan fantastisch goed zingen.
0: Maar die kameel hebben we nooit meer teruggevonden.
2: Jij hebt toch ook wel een extravagante, heftige feesten gegeven?
0: Ja, ik heb echt hele dikke feesten
2: in dat tuintje in Blarikum van je.
0: Ja, maar we willen ze.

0: Show van Radio 10. Welk feest is jou altijd blij gebleven? Laat het even weten via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10. Ja, er komen wel wat reacties binnen.
1: Ja, is wel hoor. Monique die zegt, ik was op een bruiloft waar de bruid 3 uur te laat kwam. Iedereen dacht dat het er gewoon bij hoorde.
2: Ja, en Bas die stuurt, onze vrienden organiseren een tuinfeestje met ons thema Beach Party. De

0: Mick de Veel, Demasiado Corazon.
1: Demasiado Corazon. Mijn gebroken, prachtige hart. Demasiado.
2: Zo'n mooie taal, hè? Ja,
1: heerlijk. Hey, ik word toch wel leuk gereageerd door onze luisteraar. Willy stuurt: mijn dochter trouwde terwijl ze een verjaardagsfeestje gaf. Zo bijzonder. Ze werd 30, hij 25. Het was fantastisch. Niemand die het wist.
2: Ja, welk bijzonder verhaal over een feest heb jij? Dat is wat we je net vroegen. En Robert zegt: mijn ouders waren 40 jaar getrouwd. Mijn moeder en vader hebben die dag helemaal overgedaan. Trouwpak, jurk, alles opnieuw aan. Speeches opnieuw.
1: Dit vind ik een leuk idee.
2: Ja. Geweldig.
1: Ja, en Dylan die ging naar een verkleedfeestje toe. Het carnavalsfeest, maar niemand bleek verkleed te zijn. Hij was de enige. Mijn mooiste feest was 2 jaar geleden. Toen werd ik 55. En dat was helemaal in de stijl van Bridgerton.
2: Oh, geweldig. 80
1: man diner bij me thuis, een strijkorkest, het personeel met lakaienkleding.
2: Oh nee, wat jammer dat we je nog niet kenden toen. Ja. Anders waren wij er ook allemaal bij geweest.
1: Dat had echt helemaal
0: top. Oh, wauw.
2: Oh, geweldig.
1: Aan de telefoon hebben we Anja. Goedemorgen, Anja.
3: Ja, goedemorgen, Gordon.
1: Wat leuk dat je belt. Wat was jouw meest bijzondere en memorabele feest?
3: Ik was nog heel jong. Ik was 15 of 16 jaar. Ik ging met mijn vriendin naar Marokko.
1: Ja, oh.
3: En toen kregen wij contact met de prins van Marokko.
1: Oh.
3: En toen werden we uitgenodigd voor een feest. En we zijn daar ook met hem wezen eten. We werden met de taxi opgehaald.
1: Oh,
3: en, geweldig. Ja, toen kregen we, op het feest was ook heel leuk. En het eten ook. En er waren allemaal bodyguards bij. Hij rookte ook. Dus de sigaret werd voor hem aangestoken. Dat weet ik ook nog.
2: Oh, wauw. Wat was er allemaal te zien dan? Beschrijf dat eens. Was er muziek? Was er een band? Was het in een kasteel? Een paleis?
3: Ja, in een soort paleis was het.
1: Oh, wow.
3: En dat was een hele aparte ervaring. En we hadden een hoop foto's gemaakt. Maar het vervelende was dat we die gingen ontwikkelen daar. En dat mag blijkbaar niet, toen. Oh. En die waren dus allemaal zwart. Die waren dus allemaal weg. Of ze hebben misbruik van gemaakt. Dat weet ik natuurlijk niet.
0: Hoe kom je in contact met een Marokkaanse prins?
1: Nou, dat weet ik wel, los dat.
3: Grindr.
2: Natuurlijk weet jij dat wel.
3: Superleuk. Ja, en we kregen toen ook een keer een ongeluk, want die taxi kwam ons ophalen. En ik denk, de volgende keer staat hij niet meer, maar hij kwam ons weer ophalen. Dus we waren echt we zijn niet één dag, maar we zijn meerdere dagen met hem weg geweest.
2: Oh, wauw. En er is niet iets gebeurd tussen jou en de Marokkaanse prins?
3: Nee, wel een vriendin van mij, die heeft wel een relatie toen heel even iets gehad met hem. Oh, ja, klopt. En daarom waren wij er ook bij. Ja, dat was echt heel stom. Ja,
1: ik vind het echt het verhaal van de dag.
2: Heerlijke herinnering. Dankjewel, Anja.
1: Dank je.
3: Ja, oké. Dag.
0: Bye. Nou, zometeen gaan we een bijzonder item toevoegen aan de veiling. Wat ook alles te maken heeft met feestjes en partijen.
2: Ja,
1: en de Italiaanse kok.
0: Ja, en ja.

0: Your Gone by 10. Zometeen het nieuws met Anne-Lore. Wat zit daar zoal in?
1: Huidartsen slaan steeds vaker alarm, want vooral veel tieners gaan massaal de fout in. Waarmee? Dat hoor je zo.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
11: Boost yourself.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Hey.

0: korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Voordat ik hier manager

0: soep.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Oranje fans opgepakt.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Goedemorgen, iets na 7:30, de Radio 10 ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. En de grootste hits aller tijden, Taylor, Dane en Bluff, die komen eraan.
4: En het Radio 10 weer, de dag start fris, maar zodra de zon doorbreekt, dan loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wordt het 20 graden in het noorden tot een zomerse 28 graden in het zuiden.
5: Radio 10 verkeer dan, er zijn 29 vertragingen. Dit zijn de drie grootste, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 21 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 1 uur. En de A50 Arnhem-Oss tussen de Takietesbrug en Maasbrug 19 minuten.
3: Sterk als je erin staat. Hannelore, praat ons even bij over het nieuws. Wat viel je op?
6: In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij zou op weg zijn geweest om een auto te verkopen en werd onderweg beschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De daders zijn weggekomen. Een bijzonder diner gisteravond in Amsterdam. Daar hebben bewoners van asielzoekerscentra gedineerd met Nederlanders. Het diner is een initiatief van de Amsterdamse vrijwilligersorganisatie Refugee Company. En naar het voortvloeiende restaurant A Beautiful Mess, waar statushouders werken. Er werd tijdens het diner geld ingezameld en de asielzoekers mochten natuurlijk gratis aanschuiven. Er waren zo'n 1500 gasten. Oh. De tafel was 600 meter lang. Het ziet er fantastisch uit.
4: Ik vind het wel echt een heel mooi idee. Ja. Hoe lang is Loosdrecht?
6: Nou ja, er waren dus inderdaad ook mensen uit Loosdrecht, dus buurtbewoners en asielzoekers, om ook een duidelijk signaal te geven. Even positief tegengeluid.
5: Ja. Nou, een vriendinnetje van mij die heeft als vrijwilliger bij een asielzoekerscentrum gewerkt in Zaandam. En die zei van, nou, als ik daar altijd binnenkom, het is zo'n bijzondere sfeer. Het is altijd echt gewoon heel fijn. En mensen krijgen daar ook Nederlandse les en zo. En die willen ook echt heel graag. Dus het is ook het grootste gedeelte van de mensen die daar zit. Zijn gewoon heel welwillend en heel vriendelijk en leuk. En dat is ook wel eens iets wat we misschien wat vaker mogen horen.
4: Nou ja, dit is heel leuk. Een mooi inzicht. Ja.
6: En huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt dan geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Zo'n routine kan wel 11 tot 12 stappen zijn. Ja, dat hoeft dus echt niet. En het kan zelfs heel fout uitpakken. Want bijna 90% van de dermatologen ziet vaak patiënten die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. En dat zijn vooral tieners.
5: Wij hebben allebei dochters.
6: Mijn dochter van 12, Olivia, die is elke keer ook bezig. Die zegt dan, nee mam, ik moet wel tijd hebben voor mijn skinroutine. En dan is ze in de weer en denk ik, wat smeert ze toch
4: van het gezichtje. 12 jaar. Maar dat komt ook door mensen als Nicki Tutorials, hè, die al die make-up dingen geven. En Kim Kardashian, dat we wel wezen.
6: Ja, er zijn heel veel op TikTok.
5: En het is natuurlijk gewoon ook een hele industrie. En er moet gewoon heel veel geld verdiend worden. En dit is een nieuw verdienmodel.
6: Dat is echt gevaarlijk. Ze zien ook steeds meer kinderen die echt ook bijvoorbeeld eczeem rond hun mond krijgen. Omdat ze gewoon met te veel kruis
5: Terwijl eigenlijk doe je die skincare routine om juist geen eczeem rond je mond.
6: Ja, en het is echt bedoeld ook voor de volwassen huid.
4: Ja. En ik weet wel hoe het voelt om een huidziekte te hebben. Ik heb zelf al jarenlang psoriasis. Heel veel mensen zeggen psoriasis, maar het is psoriasis. En dat is vreselijk. En ik ben er sinds een paar jaar eindelijk vanaf door een biological. Dat heet Skirisi. Biological is een biological, dus dat is een injectie. Oh. Die krijg ik elke 4-5 maanden. En dan is het helemaal schoon. En dat is echt een opluchting. Ja. Want het is zoiets vreselijks om iets op je huid te hebben wat cosmetisch, hè, wat er niet uitziet. Het is vreselijk om te zien.
5: Ja. Maar eigenlijk zouden we dus influencers moeten hebben die promoten dat je geen skincare routine meer hoeft te doen. En eigenlijk alleen maar één laagje crème.
4: Ik zou dan wel een voorstander willen zijn om de foreskin

0: meest bijzondere feestjes die je ooit hebt meegemaakt? En bij ons in de studio hebben we iemand die hier wel over mee kan praten.
1: Nou, nogal, ja. Helle Huizinga, die is namelijk weddingplanner en eventplanner. En zometeen gaat ze een veiling-item bekendmaken. Maar Hella, jij bent niet zomaar eventplanner. Hè? Wat voor soort feestjes organiseer jij allemaal?
2: Nou, wij geven eigenlijk feesten over de hele wereld. Van bruiloften tot verjaardagen, van babyshower tot kinderfeesten. In het hoogste segment.
0: Ja, oh, jij zei het al, hoogste segment. Dat zijn extreem rijke mensen die bij jou terechtkomen.
2: Nou, het zijn meestal wel de mensen die wat te besteden hebben, ja.
1: Ja, want wat? Waar begint een feest bij jou ongeveer? Noem eens een bedrag.
2: Nou, een huwelijk start vanaf €200.000 en kan oplopen tot in de miljoenen.
0: En meestal zijn dan een jaar gescheiden, dus dan kan je het aftrekken, kan je het aftrekken van de belasting. Kun je even uitleggen van hoe ziet dat dan uit? Waar begin je mee als eventplanner?
2: Nou ja, de locatie is natuurlijk het meest belangrijke. Ja. Waar gaan we heen met z'n allen? Is het in Nederland of in het buitenland? En vervolgens ga je een programma in elkaar zetten. Want meestal duurt het meerdere dagen. En elke dag is er een ander feest. Een welkomstfeest. Het trouwfeest bijvoorbeeld zelf of de verjaardag zelf.
0: Ceremonie.
2: En ja, afsluitfeest.
1: Ja, als je het over dit soort budgetten hebt, Hella, dan is the sky is the limit, toch? Dan komen er kamelen en weet ik veel allemaal niet.
0: Maar stel nou, ik bedoel, onze luisteraar, het is niet echt mensen die 2 ton per huwelijk hebben aan merendeel van de mensen. Wat zou nou een hele goede tip zijn voor mensen die zeg maar wat minder te besteden hebben, maar die dan toch een heel mooi huwelijksfeest kunnen hebben?
2: Nou, ik denk dat het voornamelijk draait om beleving en ervaring. Dus maak het speciaal en uniek. Dit kan zijn dat je op de naamkaartjes een heel klein dingetje schrijft voor elke gast die komt, iets persoonlijks. Dat je echt er een beleving van maakt voor de gasten. Ja. Het hoeft dus niet per se te maken te hebben met heel veel budget.
0: Nee. Maar is het niet zo, dat heb ik altijd, dat de locatie toch eigenlijk alles bepaalt?
2: Ja, de locatie is wel zeer bepalend. Want ga je het dan buiten doen of binnen doen? Is het een heel mooi kasteel, dan doe je het in dat thema. Is het in zaal boven de begrafenis ondernemen?
1: Kan ook, misschien uniek zijn.
0: Ik had dus voor mijn huwelijk, wat ik gepland had, of tenminste, had ik een kasteeltje gevonden in het zuidpuntje van, misschien ken je het wel, van Portugal. Bij Lissabon. Dat was een waanzinnige locatie.
1: Ja, het was uiteindelijk een verlaten kasteel. En zometeen ga jij een veiling-item bekendmaken, Hella, voor de Alpe d'Huez. Wij zijn heel erg benieuwd, dus blijf nog even zitten, want jij gaat er zometeen alles over vertellen. En geloof me, dit is uniek.
0: Ja, en je hebt een Italiaanse kok meegenomen, hè?
2: Ja.
0: En die heb je niet voor niks meegenomen.
2: Nee, hij is de allerbeste van Nederland.
0: Ja. Hij is knap ook.
2: Ja, zeker.
1: Heeft allemaal met het veiling-item te maken.
0: Ja. Wordt hij ook gefuild?
1: Ja, en je moet eraf blijven, Gordon. Even blijven zitten.
2: Wel bieden, hè, Gordon.
0: Grazie mille.

0: gast hier in de studio deze ochtend. Wedding en event planner Helle Huizinga. En ze gaat iets aanbieden voor onze veiling, voor het goede doel.
1: Alduzes veiling.
2: Ja, over een week is het al zover. Hè? Ja. Dan zitten wij met z'n allen in de vliegtuig richting de Alpe d'Huez. Dan komen 5000 deelnemers in actie tijdens deze Alpe d'Huez. En wij steunen deze actie en halen daarom geld op voor het goede doel. Ja,
3: via radio10.nl/doneer kun je het goede doel steunen en geld bieden op de tofste, gaafste veiling items. Nergens anders te koop, dus echt unieke dingen. En Helling Huizinga is de gast vandaag, onze wedding planner en event planner. Jij hebt iets heel bijzonders ook wat jij meebrengt voor de veiling, hè?
4: Ja, wij dragen heel graag ons steentje bij. En wij geven een heel mooi diner weg in samenwerking met Michael. Waar je met 12 personen een viergangen diner krijgt. Helemaal gesteld door mij. En het eten verzorgd door Michael.
3: Ja, Michael Cervino.
2: Michael Cervino. Jij bent de chef van dienst. Even je credentials. Wat kook jij? Wat is jouw specialiteit? Italiaans uiteraard.
5: Is natuurlijk al gezegd Italiaans. Maar wat we doen is eigenlijk altijd met de mensen kijken van... joh. Wat maakt Italiaans eten misschien voor jou persoonlijk mooi? Wat vind je zelf lekker? Ja. Ik denk net als dat Hella er een hele persoonlijke ervaring met styling van maakt. Doen wij dat met eten.
2: Ja.
5: Dus je krijgt eigenlijk een beetje een persoonlijk diner door de ogen van een Italiaan. Persoonlijke smaken.
2: Ja, lekker.
5: Persoonlijke smaken, je eigen reis door Italië, maar dan met eten.
3: Je hebt mooi gezegd, je eigen reis door Italië.
2: En als je dan een prijs eraan moet hangen.
3: Oh ja, goeie.
5: Ja, Hella en ik doen in de meeste gevallen wat grotere partijtjes samen. Maar we hebben toevallig recentelijk zoiets gedaan. En dan ga je wel richting de 20.000 euro.
3: Ja.
5: Als we het samen op deze manier exact doen. Dus met eten, wijnen, persoonlijke styling.
2: Nou, dus dat moest wel een beetje op geboden worden. Dus,
3: ja, maar dit is echt het topsegment. Hè? We hebben het hier niet over een kok uit de lokale pizzeria. We hebben het hier over iemand die dit echt gewoon...
2: Een kok.
5: Een pizza bakker.
3: Nee, Gordon. Hey, en hoe gaat het er verder uitzien? Wat kunnen mensen verwachten? Want je zei al, een lange tafel, mooi aangekleed, Hella.
4: Ja.
3: Maar dit is niet gewoon even een beetje een tafelstylen. We hebben het hier echt over topsegment. Wat maakt het dan zo uniek? En anders dan gewoon een thuisetentje?
4: Nou, ik denk wat Michael net al zei, het is een hele persoonlijke ervaring. We kunnen het helemaal personaliseren naar waarvoor het diner gegeven wordt. We zorgen voor heerlijk eten, mooie wijnen, mooie bloemen. Nou ja, echt een hele ervaring en beleving eromheen om aan jouw gasten te kunnen geven.
3: Sterrenrestaurant bij jou thuis, eigenlijk. Ja. Zo zou je het kunnen zien.
2: Of een locatie naar keuze, neem ik aan. Dat maakt er niet uit. Toch?
4: Correct.
2: Ja. Oké, nou wil je bieden? Ga dan naar de radio10.nl/doneer pagina. Daar kun je eigenlijk het veiling item al zien. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
3: Dank je wel, Michael Cervino en Hella Huizinga. Dank je wel.
4: Graag gedaan.

0: Radio 10. Je kunt nu naar radio10.nl/doneer gaan om te bieden op dat Italiaanse diner gestald door Hella Huizinga. En ook topchef Michael, die dat net alles over heeft verteld, hoe lekker dat kan zijn, zeg maar. En,
1: nou, er is al geboden, hè?
0: Er is al geboden.
1: €500 gewoon.
2: Nou, dat is ook heel erg omhoog.
1: Het moet omhoog.
2: Ja.
0: radio10.nl/doneer.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Prijsfavorieten van Albert.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: Jij gebruikt energie op jouw...

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
3: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studio Line Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom.

0: 20. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
5: Gordon en vrouwtje op 10 met zometeen het laatste shownieuws over onder andere Leontien Ruiters en haar dochter. Maar eerst het andere wereldnieuws en dat krijg je van Hannelore. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben er een stokje voor gestoken dat een hoofddoek werd bestempeld als slecht voor de emancipatie voor vrouwen. Oud-vicepremiers Agema en Keizer wilden dat vastleggen, maar dat kregen ze er niet door, meldt Investico. Moslims zouden erdoor worden geframed, dachten de ambtenaren. Het Pieterpad tussen Groningen en Limburg is er voortaan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Die kunnen voor het grootste deel dezelfde route afleggen, maar je komt dan geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. Het Pieterpad is zo de langste voor iedereen toegankelijke wandelroute in Europa. En kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Dan het radioteam weer. Veel zon vandaag en de dag begint fris, maar het warmt snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
7: Radioteam verkeer, er zijn 53 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek, 28 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Hooipolder en Werkendam, 25 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en de Maasbrug, 25 minuten.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou

0: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
1: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
2: Kippie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: Show van Radio 10, James Blunt hoorde je aan Stay the Night.
1: Tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Heerlijke shotje van Hannelore. Kom maar op.
2: Nou, schokkend ook.
3: Ja. Leontien Ruiters heeft zelf heftig nieuws gedeeld op Instagram. Op Ibiza hebben zij en haar dochter Jade Borsato een ernstig ongeluk gehad. Hun taxi knalde tegen een spookrijder aan die onder invloed de verkeerde kant op reed op een rotonde. Ze hebben hierbij meerdere verwondingen opgelopen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn Leontien en Jade weer thuis en ze vragen om rust en privacy.
1: Wat een heftig nieuws dit, hè? Gisteren kwam het ineens binnen en dan schrik je toch helemaal rot.
2: Ja, maar ik snap die laatste zin. Ze vragen om rust en privacy en dan ga je het op Instagram zetten.
3: Ja, ze zegt omdat ze bang is dat het verhaal anders een eigen leven gaat leiden. Daarom wilde ze het zelf bekendmaken, maar ze wil nu wel. Ja, ze heeft nu eigenlijk alles verteld dat het te vertellen is en later even.
1: Verder willen ze er niks meer over zeggen.
2: Maar ik ken die rotonde toevallig. Dat is vlakbij het vliegveld. De rijder daar echt heel veel maloten rond. Hè?
1: Ja, het is ook Ibiza, het is een party island. Ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die daar drugs gebruiken.
2: Ja, leven niet zeker daar. Ja. Ja.
3: Douwe Bob dan, die zei gisteren op social media al 17 jaar lang aan de antidepressiva te zitten. De zanger bouwde de afgelopen maanden af en er is nu helemaal vanaf. Dat zei hij dus gisteren zelf.
4: Het voelt heel goed, het voelt als een overwinning. Een persoonlijke, hele grote overwinning eigenlijk.
2: Nou, het begon natuurlijk met het stoppen met alcohol en drugs. Dat heeft hij natuurlijk fantastisch gedaan. Ik vind dat hij er geweldig uitziet.
1: Ja.
2: De afgelopen
1: jaren.
2: Maar
1: belangrijker nog, hij voelt zich dus ook echt heel goed. En hij voelt zich sterk genoeg om te stoppen met antidepressie.
2: En als je daarvan afkomt, dan is dat echt een overwinning. Dus we zijn trots op. En ook dat hij deelt.
1: Vind ik ook.
2: Ja, toch?
1: Maar dat merk je tegenwoordig steeds meer, vind ik, bij bekende mensen ook. Die hele persoonlijke niet zulke leuke dingen doen.
2: Ja, ik heb
1: dat is ook belangrijk.
2: Ik heb het ook een tijdje gebruikt, jaren geleden hoor, dan weliswaar. Voordat je daar dan dat afgebouwd hebt, dat is best wel heel, heel heftig.
3: Ja. Hoe is dat in combinatie met drank en drugs, die antidepressiva? Kan toch helemaal niet?
2: Nou, dat kan bijna gewoon niet. Nee, dat is een upper-downer. Ja. Dus ja, je verdooft het een met het ander. Dus.
3: Je kan trouwens nog bieden op een veilingitem van Douwe Bob via radio10.nl/doneer.
2: Okay.
3: En we hadden het gisteren al over de opmerkelijke oproep van voormalig acteur Marcel Musters, die onder andere kent van Gooise Vrouwen. Hij vroeg op Instagram aan iedereen om 1 eurotje te doneren. Want echt niet alle acteurs zijn rijk. En door een burn-out en hartproblemen kon hij lange tijd niet werken, maakte hij zelfs schulden. Maar er is nu goed nieuws, want hij geeft een update vanaf een tropische bestemming.
5: Goedemorgen Gordon en vrouwtje. Hier een update vanaf het strand.
6: Fanta, lemon, massage.
5: Wil iedereen bedanken die me uit de put heeft getrokken met een financiële bijdrage. Oh, wacht. Ik moet even afrekenen.
6: You can pay by cash, sir.
5: Thank you.
1: Doei.
3: Oké. Jongens, dit was niet echt.
1: Nee.
3: We hebben hem geprobeerd te bellen, maar hij was druk met van alles. Nee, maar we dachten, laten we even een grapje maken. Want jij, Gordon, jij hebt 50 euro naar me overgemaakt.
2: Nou, en hij gedoneerd. Ja, hij wilde gewoon niet. Hij wilde niet opleiden, dus ik wil mijn geld eigenlijk terug.
1: Nee, even serieus. Ik vind het tof dat hij dit heeft gedeeld.
3: Ja, en hij is nu schuldenvrij, dus dat is mooi.
1: Goed nieuws. Elke avond rond 11 uur, SBS6, shownieuws.

0: Vandaag 28 graden, morgen tikken we de 30 graden wel aan.
1: Maar het is ideaal weer voor Sex on the Beach, zou ik zeggen.
0: Zo is het.
2: Ranking the hits.
3: Maar dat is toch voor jou elke dag? Maakt er helemaal niet uit.
0: Dat moeten we er wel mee te maken.
3: Een klein beetje meer kippenvel. Kans op €250 heb je op dit moment. Tenminste, zometeen in Ranking the Hits natuurlijk. Moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Hé, en het is vandaag, dat weet jij waarschijnlijk wel, het is akkerbouwdag.
1: Ja, tuurlijk, schat. Ik stond vanochtend op met een akker. Nee.
3: Je komt je akkertje even te ploegen. Hey, en daarom vandaag een hit van de band The Farmer.
0: Wie kent ze niet?
1: Oh ja, deze kennen we.
3: Ja. Hij moet wel even graven weer inderdaad.
1: Ja, een akkertje.
3: Was dit een hit voor of na 1983? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij wel die Radio 10 thermosbeker.
0: Zat jij je akkertje te ploegen?
1: Ja.

0: Radio 10 met het weer ook met de grootste zomerhits aller tijden. Matthew Wilder, Break My Stride, hoorde je bij Radio 10 in de ochtendshow. Met Hannelore dadelijk. En het nieuws, wat zit erin?
1: Ja, je moet de komende tijd extra goed opletten op de weg. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
9: Lot, je bent op de radio, hè?
8: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
9: Over de vakantie geldt Supersale-weken?
8: Ja, dat wou ik dus zeggen.
9: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
10: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: wat hij anders doet.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Radio10.nl/Donneer. Daar vind je de veiling voor de Alpe d'Huez actie. Bied mee voor het goede doel. Hè. Bijvoorbeeld voor een geheel verzorgd Italiaans diner en feestavond. Gestald door Hella Huizinga. Hebben we zojuist toegevoegd op radio10.nl/Donneer.
14: Ja, het is Radio 10 weer. Droog en vrij zonnig vandaag. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden misschien wel 28. En het wordt misschien nog wel warmer en tropischer deze week.
15: Heerlijk. Radio 10 verkeer dan. Er zijn 55 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Lochem en Deventer 1 uur en 6 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Brugkateveer 2, 31 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Heteren, 36 minuten.
13: Inmiddels 2 minuten over 8:30. Gordon en vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Mijn naam is Jean-Paul en Hannelore, die hoor je met het nieuws.
16: Goedemorgen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko komt steeds dichterbij, want het kan op brede steun in de Tweede Kamer rekenen. Dat meldt de Telegraaf. Met de overeenkomst wordt het nu ook mogelijk om kleinere criminelen en verdachten van geweld of vermogensdelicten eenvoudiger uit te leveren tussen beide landen.
14: Ik denk dat heel veel mensen hierop hebben zitten wachten.
16: Dat denk ik
14: ook. Dat uiteindelijk gewoon een keer gaat gebeuren. Want het is natuurlijk onmogelijk geweest om dat te doen.
16: Ja, nou, de hele zware delicten, daar kunnen mensen wel voor worden uitgeleverd. Dat heeft te maken met VN-verdragen. Maar die kleinere niet. Dus ze zeggen ook dat de halve mokromafia daar zich schuilhoudt.
14: Ja, nou, en iedereen is ook bang dat Ali B gaat vluchten naar Marokko, hè? Dus zou ook nog iets kunnen zijn.
15: Maar echt, bedoel je dit serieus? Want die heeft zelf toch gezegd dat hij dat absoluut niet gaat doen.
14: Nou ja, dan gaan geruchten. Dat zou in dit geval dus...
16: Ja, hoe dan ook, er zitten daar mensen die eigenlijk hier in de cel moeten. En dat willen ze dus gaan aanpakken. Ja. De Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die komt half juni naar Nederland. TikTok-gebruikers kunnen daar dingen kopen zonder dat ze de TikTok-app verlaten. En de Consumentenbond denkt dat vooral jongeren zo te makkelijk impuls aankopen gaan doen en in de schulden kunnen belanden.
14: Ik heb er ook nog nooit
16: van gehoord, maar blijkbaar als je dus in TikTok zit met een paar kliks kan je dus allemaal dingen kopen en dan blijf je dus gewoon in TikTok. Dus ja, jongeren hebben dat misschien ook niet helemaal door.
14: Ik vind het Instagram al verschrikkelijk, want ik koop zoveel via die kliks op Instagram.
16: Ja, jij bent daar heel gevoelig voor.
15: Je wordt echt doorgelinkt en in één keer zit je in de
16: Ik zal voortaan zeggen in het berichten jongeren en worden.
15: En kijk, je moet wel 14 zijn om überhaupt geloof ik op TikTok te mogen. Dus daaronder wordt het lastig waarschijnlijk.
14: Ja. Ja. Hoe controleren ze dat je 14...
15: Ja, je moet een account aanmaken en dan moet je volgens mij... Ik weet ook niet precies hoe dat zit.
13: Ik hoop ook dat er zo'n veroudere app is of zo. Weet je wel? Dat je op die manier ook als ouder zijnde kan controleren... of je, wat je kind wel en niet kan via die app.
15: Ja.
16: En kijk uit voor zomergladheid als je de weg op gaat. Nu is er nog volop zon, maar volgende week gaat het in het hele land weer regenen. Een nat wegdek zorgt altijd voor minder grip. Maar na een langere periode van droog en warm weer, zoals nu, kan de eerste regen extra gevaarlijk zijn. Hoe komt dat? Nou, tijdens droge dagen hopen vuilstof, olieresten en rubberdeeltjes zich op het asfalt op. Gordon alweer gniffelen. Ja, Gordon. Zodra de eerste regendruppels vallen, dan ontstaat daardoor een glad laagje op de weg. En pas bij stevigere regen spoelt het vuil weer weg.
0: Waarom lach je? Ja,
15: dat is helemaal niet grappig.
16: Olieresten, rubberdeeltjes.
0: Ja. Oh,
16: Gordon denkt er aan de voortuin.

0: In de ochtendshow hoor je inmiddels 9:10 geweest.
1: Ranking the hits.
2: Ja, dan spelen we vandaag met Anna. En die is op dit moment de kinderen naar school aan het brengen. Het is een tweeling. Goedemorgen, Anna.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hi. Hey, komen ze dan niet te laat door ons?
3: Een beetje, maar dat maakt niet uit.
4: Ja, deze kans laat je niet ontnemen natuurlijk.
3: Dat bedoel ik, hoe vaak krijg je die kans?
2: Ja, nou, ja, je krijgt hem nu volop bij ons. €250 valt er te winnen, Anna. Wat ga je doen als je het geld bij elkaar sprokkelt?
3: Ah, dan ga ik iets lekkers voor de tweeling kopen. Wat lekkers, soepjes.
2: Nou, dan kan je een hoop snoepjes verkopen. Ja. Een hoop zakken snoep.
4: Nou, laten we snel beginnen.
2: Laten we snel beginnen. Je hoorde net al dit nummer. Ja, van The Farm is dit nummer. En was het een hit voor of na 1983?
3: Erna.
2: Heel goed.
4: Ja.
2: Ja, uit 1991 was deze hit. €50 heb je al binnen. Je kunt €250 winnen. Maak je een fout, dan lig je uit het spel. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 dopperdrinkfles. Anna, voor €100 was dit een hit voor of na 1991?
4: Bette Midler.
3: Voor of na
4: 1991? Nee,
3: voor.
4: Ja, dat is goed. Ik zeg maar gelijk ja, want anders ga je bedenken. €100 in je pocket voor de tweeling.
2: Ja, hartstikke goed.
4: Stop of doorgaan?
3: Oei. Ik stop.
4: Nou, het mag.
2: Het mag gewoon helemaal. Ja, lekker hoor, €100.
4: Ja.
3: Nou,
2: dan kan je nog een snoep verkopen. Nou, hartstikke lekker, Anna. Hele fijne dag. Hele fijne
3: jullie
2: dag.
3: Ook, dankjewel.
2: En doe de groeten aan de juf of de meester.
3: Ja, en doe de groetjes even aan Elise Koops. Moet ik even doorgeven.
2: Oh, nou, bij deze gedaan.
4: Dankjewel.
2: Oh, doei, fijne dag.
4: Bye.
3: Doei, Anna. Jullie ook.

0: Radio 10 en natuurlijk Queen and Somebody to Love. Nou, mocht je nog wat vakantiegeld over hebben deze maand, zou je dat natuurlijk kunnen doneren aan het goede doel.
1: Ja, want via radio10.nl/doneren kun je een kijkje nemen op onze veiling. Daarmee ook gelijk de Alpe d'Huez steunen. Zo kan je bijvoorbeeld nog bieden op het dartshirt van één van de beste Nederlandse darters ooit. Een shirt van darter Michael van Gerven.
2: Ja, hartstikke leuk. Vet, ja. Toch? Ja, zometeen de Martijn Kokman gezellig met de Guilty Pleasure Party. Met deze heerlijke meezingers.
3: Zometeen op Radio 10.

0: Ja, wel even goed je wekker zitten. Hè. Tot morgen.
1: Bye.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: En ook extra goedkoop. Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
1: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op kijk.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Rozer!
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
19: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Koeling alarm! Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
22: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
23: Martin, wat zal ik eens doen met Neil Diamond?
24: Draaien.
23: Hij komt eraan.
24: Top.
23: Eerst Hannelore met het laatste... Laatste nieuws. Alsof er een luchtalarm afgaat. Ja.
25: Goedemorgen. Ja. 8 op de 10 mensen die vanwege kanker bestraling krijgen... houden daar bijkomende klachten aan over. Dat blijkt uit onderzoek. Van die groep klaagt meer dan de helft over vermoeidheid. Maar er zijn ook mensen die door bestraling huidproblemen krijgen... of zelfs pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Apps waarin vrouwen hun menstruatiecyclus bijhouden verkopen gevoelige gezondheidsinformatie. Dat stelt Bits of Freedom. Een van die apps zou Flow zijn. Meer dan 200.000 vrouwen gebruiken die en houden bijvoorbeeld bij wanneer ze krampen hebben. Daardoor worden profielen steeds scherper en advertenties persoonlijker. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet. Dat zeggen experts na onderzoek van het tv-programma Zembla. De 100 miljoen die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Want van de meeste projecten is het effect totaal onduidelijk. En steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting. Dat meldt het 1 Vandaag Jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen nu zoiets. Ongeveer een kwart zet ook door. En ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk. Van hen maakt 1 op de 10 er werk van. En dan het radioteam weer. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken. En het wordt 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
23: 50 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. A10 richting de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Een vertraging van 48 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2-29. En de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en Heteren. Een auto met pannen daar. Vertraging 1/2 uur.
0: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
24: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
26: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: beste guilty pleasures.
1: Martijn, lekker nummertje!
0: In de Radio 10 Guilty Pleasure Party.
2: Martijn Kolkman, Radio 10.

vanmorgen morgen nog lekker tropisch weer is, kunnen ze natuurlijk niet ontbreken in de Guilty Pleasure Party. Baila mee hoorde je. Goedemorgen, 10 minuten over 9, Martijn hier. En baila mee, dat betekent zoveel als dans voor mij. Nou, dans lekker voor jezelf. Je kan je wel wat ingrediënten geven. Bijvoorbeeld DJ Goddess Fallen in Love. En die DJ hoor je zometeen, Usher. Komt een ode aan Julia. Maar dat zijn dit keer wel niet Nick en Simon. Maar wie het wel zijn, hoor je zometeen. Maar eerst de man die het afgelopen Songfestival nog op de planken stond. En dan gaat het in dit geval om Boy George. Die was te zien in een gastrol voor de act van San Marino. Ja, was fantastisch. Het land vloog wel uit in de eerste halve finale, maar de hele Eurovisie-ervaring was fantastisch. Ik had het voor geen goud willen missen, zei Boy. Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar goed, zeg dat niet tijdens het WK als de vlag in je zanger natuurlijk. Dit is Boy George en Airbnb.

Pleasure Party op Radio 10 met Young Hearts Run Free. Het is donderdagmorgen. Het is tijd voor een liedje speciaal voor 18.023 vrouwen in Nederland. Maar ook voor iedereen die van een van die vrouwen houdt. Volgens de laatste cijfers staan er namelijk zoveel Julia's in Nederland. En één daarvan is de Julia natuurlijk van Nick en Simon. En die andere is de Julia van Henk Westbroek. Met wie hij in maart van dit jaar na 50 jaar trouwde. Jazeker, het is nooit te laat om er een ringetje omheen te doen. En ook niet om te trouwen natuurlijk. In maart gaven ze elkaar het jawoord. En jaren geleden bezegelde hij de liefde al met dit liedje. Zelfs je naam is mooi. Dit is Henk Westbroek, Radio 10.

0: Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus?
8: Aldi. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
14: De vriendelijke specialist DA.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Prijsfavorieten van Albert.

0: En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Vandaag zonnige periode, maar ook een paar wolkenvelden. Weinig wind, 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Flitsmeister, nog 28 vertragingen worden er gemeld op de A-wegen. En dit zijn de drie langste. De A2 richting Den Bosch tussen Deil en Kerkdriel, 28 minuten. A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor de Schinkelbrug, 49 minuten. En dat komt door een ongeluk. En de A28, Amersfoort-Zwolle, voor Zwolle-Zuid, een vertraging van een half uur.

Ja, dit past toch lekker bij het weer van vandaag. Het lijkt wel zomer met Lou Bega, Mambo No. 5 op Radio 10. En daarvoor uit Rotterdam, IJsselmonde, Anita Meijer met Why Tell Me Why in de Guilty Pleasure Party. Zometeen een liedje over de stad met meer grachten dan in Venetië.

over de stad met meer grachten dan Venetië. Amsterdam, het is echt waar. Waar Venetië 38 kilometer aan kanalen heeft, heeft Amsterdam meer dan 100 kilometer aan grachten. En daarnaast heeft Amsterdam ook aanzienlijk meer bruggen. Wat ze wel gemeen hebben, is dat ze allebei onder de voet worden gelopen door toeristen. Guilty Pleasures, elke morgen tussen 9 en 10 op Radio 10 met zometeen Billy Joel, The Longest Time. Maar eerst Ultimate Chaos, dit is Casanova.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ja, voordat ik hier manager werd,

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Nou, is leuk voor ze. Wij testen die speakers vanmorgen. Met zometeen Starship en ook Bob Marley en de Wailers komen eraan. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen experts na onderzoek. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet. Dat zeggen experts na onderzoek van het programma Zembla. De 100 miljoen euro die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Van de meeste projecten is het effect namelijk totaal onduidelijk. En toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het te halen van de diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer zorgen bij een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. Oh, zo spannend, hè? Goed, het weer. Op de hoge bewolking na wordt het een droge, zonnige dag. 20 tot 28 graden. Morgen nog ietsje warmer, maar dan in de avond kans op een flinke onweersbui.
8: Hier krijgen we allemaal een dikke radio.
9: 10.
8: Ja, precies. Dat is vroeger. 10 is voor de meeste, je krijgt er 9,5. Dat is ook zo lullig, zo goed gestudeerd.
9: Ja.
8: 11 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 ligt in Den Bosch tussen Deilen en Martinus-Nijhoffbrug. 14 minuten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Een ongeluk. Half uur vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Kater 4-2. Een vertraging van een kwartier.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

Radio 10 en daarvoor Starship. And we build this city on rock and roll. Een hele goede morgen, 12 minuten over 10. Martijn hier, donderdag de 28e van mei. Wat gaat het stellen? Vakantiegeld is alweer bijna op, de 28e van mei. En over één week is het zover. Het komt al snel dichterbij. Dan zien we namelijk de top van de horizon. Daar zien wij in Grote Berg. Over 7 dagen gaan duizenden deelnemers namelijk de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Zo ook mijn collega's van Radio 10. En jij kan ook je steentje bijdragen. Ga naar radio10.nl/doneer. Daar is een online veiling en dan kun je bieden op unieke items.

voor heel veel mensen heel herkenbaar, hè? Maybe tomorrow. Ja, we stellen het wel even uit tot morgen. Uitstelgedrag. Ja. Dat levert bij mij thuis ook wel eens behoorlijke spanning op. Dat ik dingen niet opruim en dat ik denk, het komt volgende week wel. Ja, zolder opruimen zeg je, volgend weekend ga ik er even naar kijken en dan is het mooi weer en dan gebeurt het niet. Of je vakantie voor de komende zomer boeken. Ja, morgen of je salarisverhoging vragen bij je baas. En dat je denkt, na 2 weken, nog steeds niet gedaan. Maar gelukkig is er een oplossing voor mensen met uitstelgedrag. Is namelijk, breek je taken in meerdere kleine taken. Dus bijvoorbeeld voor het opruimen van de zolder. Taak 1 is dan even inventariseren wat er mag blijven en wat er weg moet. 2 is pak een oude zak en breng wat weg moet naar de stort. En 3 als laatste dan lekker stofzuigen. Dan heb je het weer gehad. Overzichtelijk om het klusje helemaal te klaren. Ik zou zo zeggen een gratis tip van Martijn om het komende weekend weer lekker aan de bak te kunnen gaan. Maybe Tomorrow hoorde je van UB14 op Radio 10. En dit is Your Song van Elton John.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
1: normaal meer. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
1: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
0: Dus nog meer vakantie voor je geld.
1: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Jij

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
3: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Met zometeen een zangeres die op haar knieën moest om iets voor elkaar te krijgen. Maar eerst, die ging ook wel eens op haar knieën. Wham!

0: Ja, dit heeft heel wat voet in de aarde gehad om dit voor elkaar te krijgen voor Madonna. Ze moest letterlijk op haar knieën en smeken of ze de sample van ABBA mocht gebruiken. Want Björn en Benny van ABBA zeiden in eerste instantie: nee hoor Madonna, dat gaan we niet doen. Maar ze is niet voor één gat te vangen en ze stuurde haar persoonlijke assistenten met het nummer en een handgeschreven brief naar Stockholm om de twee mannen van ABBA te overtuigen. En dat werkte het zelfs zo dat Benny heeft de brief thuis ingelijst hangen. Die hij van Madonna heeft gekregen. Hang up hoorde je op Radio 10. Met zometeen de man die boos wordt als je ananas op een pizza doet. Iets wat ik persoonlijk echt wel heel erg lekker vind. Nico, nieuwslezer? Ananas op de pizza?
1: Nee.
0: Oh, nou, ik heb er voor mij meer over. Of wanneer je een cappuccino bestelt na 11 uur 's morgens. En hij geeft je ook echt een pats op de neus als je ketchup doet bij de spaghetti. Ook dat is wel heel erg lekker op zijn tijd. Maar goed, een echte Italiaan komt eraan. Zometeen Eros Ramazzotti op Radio 10. Maar eerst ruim baan voor de Dire Straits. Dit is Celtics of Swing.

0: Muzika van Eros Ramazzotti op Radio 10.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Over een week gaan er duizenden mensen de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Radio 10-collega's zijn er ook bij, onder andere van de ochtend. En Nicola Ruijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je kunt zelf je steentje bijdragen, namelijk via de
2: veiling
0: voor Alpe d'Huez. Ja. En de Alpe d'Huez is de actie natuurlijk. Radio10.nl/doneer. Nico, heb je een kleine update voor alle veiling-items waarop je kan bieden?
2: Maar ja, er staat er eentje die ik zelf echt wel heel graag zou willen hebben. Dat is de tuin makeover door Ivo Putman, die is van de grote tuinverbouwing. Staat op €650, is veel geld, maar voor zoiets helemaal niet.
0: Nou, voor een tuintje niet hoor.
2: Nee, daarom. Nee, voor iets minder geld een gezeerd en gedragen wedstrijdshirt van Michael van Gerwen, de darter, €102. Of een limited edition Douwe Bob spijkerjas voor slechts 21. Dus daar, het is allemaal best te halen, joh.
0: Dat bot, dan let je wel op de kleintjes als je dan €21 biedt. Maar goed, radio10.nl/doneer.
3: Elke dag.
0: Nicola, wat heb je zometeen voor de hele natie in petto om 11 uur?
2: Nou, je moet niet gek opkijken als jij komende zomer overal roze raketten ziet.
0: Nou, wat leuk. Het geeft wel kleur aan de dag.
2: Ja.
0: Hoe het zit, hoor je zometeen. Maar eerst Can't Stop the Feeling. Dit is Justin Timberlake op Radio.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
7: This is Michael, de grootste Michael.

0: Michael.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het zijn nu de dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
4: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Een heerlijke zonnige donderdag is het. Met zometeen uit de speakers. Rockset met de Luke en ook de Backstreet Boys zijn onderweg. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt de regeringscommissie Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. Daarom wil ze dat een nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt, volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van maar liefst €270.000. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder verschillende nepnamen stiekem flink op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. In Nuenen zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd, kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Ja, niet schrik als je komende zomer overal roze raketten ziet. In het vriesvak wel te verstaan, want na het Amsterdam 750 ijsje vorig jaar komt ijsmaker Ola nu met de Pride-raket. Ja, de keuze voor knalroze lag volgens voor de hand en stuurde ook. En het kwam ook vanwege de gebruikte ingrediënten. Framboos met een vluchtje citroen om het zoete er een beetje af te halen. Het past bij de zomer, fris, maar niet te zoet. En pink lemonade is nu de trend, zeggen de ijsmakers die het kunnen weten. Mocht je dat raketje willen, je herkent hem niet meteen in het vriesvak. Op de verpakking staat een regenboog.
3: Wat leuk dat ze dat doen. Echt leuk.
4: Ja, toch?
3: Heerlijk om in mijn mond te stoppen nu al.
4: Oké. Het Radio 10 weer. Het is ijsweer. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. 20 tot 28 graden. Morgen dan wel nog iets warmer, maar in de avond kans op een flinke bui.
3: Flitsmeister met 9 vertragingen gemeld. Dit zijn de 3 langste. De A4 Den Haag-Amsterdam voor het Ringvaartaqueduct 19 minuten. Onze dagelijkse knuffelfile, de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12 minuten. En de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein voor de Van Brienenoordbrug op de hoofdrijbaan. Vertraging van een half uur.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin,
6: mooi wonen.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Marlies is helemaal blij. Heerlijk, Martijn de Backstreet Boys.
1: Nou, mooi.
0: Zo, de Sherpa's hebben hun ezeltjes weer volgeladen. De Spikes zitten inderdaad onder de schoenen. Mooi. Ga namelijk een reis maken langs de toppen van de hitlijst op zoek naar de mooiste en beste nummer 1 hits ooit gemaakt. Met zometeen de soundtrack van een film waar je nog nooit van hebt gehoord. Hoe dat zit, leg het zo meteen allemaal even uit. Maar eerst, de Four Tops, vooral groot in de jaren 60, maar ook in de jaren 80 waren ze nog relevant. Je zou het bijna vergeten, maar ook zij stonden op het podium tijdens Live Aid, wat werd gehouden in 1985. Volgens de Four Tops hadden ze na die show opeens allemaal nieuwe jonge fans. Hoe zou het kunnen? I Can't Help Myself stond op nummer 1 in 1965 en is vandaag de eerste in...

Ken je Ben Stiller en Danny DeVito nog? Ja, toch? Beide speelden ze samen in de film Reality Bites. En ik zou het heel knap vinden als je dat nog weet, want die film flopte namelijk gigantisch. De enige reden dat we het nu nog over hebben is namelijk de soundtrack. Daarop stond namelijk de nummer 1 die je net hoorde. Baby, I Love Your Way van Big Mountain. Was vandaag de tweede in 4x1 met elke dag 4 nummer 1 is achter elkaar op Radio 10. En dit nummer kwam origineel uit in 1985, stond toen niet op de eerste plaats. Kreeg een tweede leven dankzij de Netflix-serie Stranger Things. En het gebeurde in 2022. Ze stond alsnog op nummer 1. En vandaag is ze de derde in 4x1 op Radio 10. Kate Bush, dit is Running.

0: geweest, maar was vandaag de laatste in 4x1. En zometeen is de ochtend alweer voorbij en is de tijd voor...
1: Alles mag op 10.
0: Alles mag op donderdag met ja, onze eigen kruidenboter, onze aioli, Jeroen Nieuwenhuizen. Hij maakt alles lekkerder samen met jou. Hij draait namelijk een uur lang jouw muziek in Alles mag op donderdag. Dus de vraag is heel simpel. Wat wil je horen zometeen na 12 uur? Laat het weten via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En heb je een liedje met extra veel pit, dan kun je die aanvragen voor de Bammerammer om de lunch zometeen om 12 uur mee te beginnen.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
15: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Een heerlijke lentedag, maximaal 28 graden vandaag met de Beach Boys. Zometeen Earth, Wind and Fire, maar eerst History. Dit is My Thai.

0: mijn programma's morgens beginnen met een liedje, met een lijst met allemaal liedjes en leuke teksten waar we het over kunnen hebben, heeft Jeroen een leeg A4'tje zometeen na 12 uur. Het is namelijk Alles Mag op donderdag en jij bepaalt wat er zometeen gedraaid wordt na 12 uur. De eerste na 12 is de Bammerammer. Dat is een liedje met extra veel pit om de lunch lekker te beginnen. En als je die aanvraagt, Jeroen, dan krijg je daarvoor terug de
1: Bammerammer broodtrommel, hè.
0: En verder moet het uur natuurlijk gevuld worden met allemaal lekkere liedjes. En kijk daar buiten, het zonnetje schijnt.
1: Hè. Daarom, vrolijke dingetjes, hè. Kom op.
0: Via de Radio 10-app kun je dat nu insturen. Je kan het ook inspreken, zodat Jeroen alleen maar op play hoeft te drukken.
1: Nou, het is wel zo leuk om het samen te maken. Dus als je stem erbij kan, welkom.
0: Inderdaad, pak de app van Radio 10 erbij. Die kun je gratis downloaden op je smartphone. En laat weten wat Jeroen zo meteen voor jou of misschien een collega of een familielid kan opzetten na 12 uur.

Nou, lekker wiebelen hoor, met dat zand tussen je tenen op deze warme dag. De Beach Boys met Kokomo op Radio 10. En zometeen wordt het lekker bewegen en wiebelen. Misschien wel op jouw favoriete liedjes bij Jeroen in Alles Mag op donderdag. Vraag je favorieten aan, hè? Vergeet het niet en doe dat via de gratis app van Radio 10. Spreek het in of type het in en wellicht jezelf zometeen terughoort na 12 uur op Radio 10. Faya con Dios, hoi na Somieu, dit is Multicolor.

0: prijs van Nederland.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Het is niet normaal meer.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl.

0: ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
4: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Zometeen een uur lang alles mag op donderdag. Doe lekker mee met de gratis app van Radio 10. Wat gaan we draaien is de vraag. Nu het nieuws, Nicolas Ruis.
12: Goedemiddag. De Groningse congreshal waar al dagen asielzoekers uit Ter Apel slapen... heeft vannacht zo'n 130 mensen opgevangen. Dat is iets minder dan de vorige nacht. 10 mensen bleven achter in Ter Apel en sliepen buiten op het gras. Ze hopen zo hun plekje te behouden. De komende nachten kunnen mensen voor wie in Ter Apel geen plek is... naar Warfum om daar te slapen. De Tweede Kamer is woest dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt erkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de twee kinderen uit Stadskanaal. Zij willen dat minister Sterk meteen actie onderneemt. Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen... zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijk kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er helemaal niks tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger gaat maken. En de politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen, vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden de onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. Tijdens het weer. Op wat hoge bewolking na is het een droge en zonnige dag vandaag met 20 tot 28 graden. Morgen nog ietsje warmer, maar dan in de avondkant op een flinke bui.
11: Dank je, dan zijn er vertragingen natuurlijk bij de grens met Duitsland. A1 Hengelo, Osnabrück voor de Nederlandse grens 11 minuten. En de A12 voor Arnhem-Oberhausen bij Duitsland een kwartier.
13: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou... en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
13: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Vertrouwd sinds 1999.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: Deze donderdagmiddag gaan we beginnen met Vincent. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je bent aan het werk bij het gordijnatelier.
1: Klopt.
0: Ja, en welke gordijnen verduisteren nou het beste je slaapkamer? Zullen veel mensen zich afvragen op dit moment.
1: Daar verduisteren de gordijnen.
0: Ja, nou, dat, hè, je verwacht het niet. Juist, nou, fijn, zijn we klaar. Benieuwd, Vincent, wat je gaat eten. Zo, nou, ik dat

0: Ja, wat wordt de lunch?
1: Nou, dat moet ik eigenlijk nog verzinnen. Ik ga zo lekker naar de supermarkt toe. Mm-hmm. Waarschijnlijk zo kant-en-klaar broodje.
0: En wat heb je dan het liefst?
1: Ik denk eigenlijk gewoon simpel een broodje kaas.
0: Ja, kaas is de basis, Vincent. Zo stook. We zijn Nederlanders.
1: Ja,
0: toch? Ja. Nou, en wat zorgs erbij op de radio, hè?
1: Zeker.
0: Ja, wat gaan we draaien?
1: Bij Lando.
0: Ja,

0: Drumroos Live, Chile op Radio 10. En die kwam van Leslie. En daarvoor hadden we Bailando Paradiso. Aangevraagd door Vincent. Ja, in het gordijnatelier. Ja. Ik moest meteen denken aan die sketch van André van Duin vroeger. Hallo, ik ben een klant. Heb u ook iets om de slaapkamer te verduisteren? Ja. Heb u daar gordijnen voor? Ja, verduisterende gordijnen. Dank u wel. Goed, goedemiddag. De 28e van mei, zegt wie ben ik. Ja, fijn, dan weet ik dat ook weer. Wat hebben we allemaal? In Amerika is een oud-medewerker van de CIA opgepakt die ruim 300 goudstaven in huis had.
1: Zo.
0: Er lagen ook tientallen dure horloges en voor 2 miljoen aan cash. Die man werd betrapt toen zijn baas wilde weten waar alles dat hij via zijn werk had aangevraagd was gebleven. De ex-CIA-man is aangeklaagd voor het stelen van overheidsgeld nu. Dus jij gaat naar je baas en zegt... Zeg, 300 goudstaafjes, kan ik je even meenemen? Want ze is even belangrijk, heb ik even nodig. En 2 miljoen cash graag.
1: Ja, geef. Mooi rood.
0: Oh, tuurlijk, hier, neem maar mee. En,
1: 40 miljoen, hè, was het waard. Best netjes.
0: Dat toch alweer. En natuurlijk, het is warm, ook voor de beestjes van de kinderboerderij. Maar het is dus niet de bedoeling dat je als bezoeker die dieren iets te drinken geeft. Dat laten vrijwilligers van een kinderboerderij die dan weten. Het gaat namelijk vaak mis. Zo ook vorige week toen een vader en een kindje een lammetje drinkjoghurt gaven. Lief bedoeld natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar een drinkjoghurt zit over het algemeen allemaal spulletjes die lammetjes echt niet kunnen hebben. En dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat je dat niet moet doen. En ze krijgen echt wel genoeg te drinken met
1: Ja.
0: Daar zorgen al die medewerkers van de kinderboerderijtjes wel voor. Alpe d'Huez komt steeds dichterbij. Nog 1 week tot duizenden deelnemers de Alp gaan beklimmen. En op die manier wordt geld opgehaald voor onderzoek tegen kanker. Wil je ook meehelpen? Kijk dan eens op radio10.nl. Daar vind je meer info. En dan kun je ook bieden op onze fijne veiling-items. Er staan hele leuke dingetjes op. Kan wat voor jou zijn. Ik was gisteren weer eventjes met Erik de Zwart op pad op de Amstertram.
1: Ja, op de tram,
0: het is die speciale tram. En dat ging in het kader van een derde deel van 60 jaar tot 40. Dat zijn van die boeken.
1: Ja.
0: Een inleiding voor mogen schrijven. Was wel leuk. Ilse de Lange was er ook bij.
1: Zo.
0: En Ricky van Rondé.
1: Hey joh,
0: dat natuurlijk Erik zelf. Want we hebben op die tram gereden en ook wat lunch gekregen. Nou, dat is echt heel erg chic. Echt,
1: oh, echt ook?
0: Ja, en dan rij je gewoon lekker door Amsterdam heen. Hè? Door al die mooie dingen waar toeristen goud voor over hebben om daar te mogen zijn. Dan kom jij dan gewoon lekker voor dus iets minder dan goud. Ook in te zitten in die tram. Dus regel dat voor jezelf. Bied op onder andere dat ding. En zij zo voor meer dingen. Radio10.nl. Zorg dat we een mega opbrengst kunnen scoren.
2: Ja, right?
0: Ja, weten we nou wel. Goed. Goed, wat gaan wij draaien? Tot 1 uur. Alle kans natuurlijk om aan te vragen in...
2: Alles mag op donderdag.
0: Jan!
3: Hey, met Jan. Ik wilde graag voor Alles Mag. Peter Fox met House am Zee.
0: Oh,
3: we gaan met een lekkere vriendengroep vanmiddag naar het werk, naar de moezel. Hé, hey, wat fijn. Nou ja, is wel geen zee.
0: Nee.
3: Maar het is een rivier, maar komt close in op.
0: Nou zeg.
3: Hey. Hoi hoi.
0: Yo, hey Johnny.
4: Hey, goedemiddag Jeroen. Ik zou graag van André van Duin, als de zon schijnt, willen horen.
0: Stappen wij.
4: Lekker met dit weertje.
0: Zeker.

0: lekker in het water liggen vandaag. Peter Fox had een house aan zee. Dankzij hun. Ja, lekker hoor. Hier in...
1: Alles mag, alles mag. Alles mag op donderdag.
0: Juist hem, kom maar door via de app, hè. Hey Corina.
2: Hey, goedemiddag. Ik zou graag met dit mooie weer Kiero van Goeie Jazias willen horen.
0: Lekker.
2: Dankjewel.
0: Doen we zo meteen even. Hey Dickie.
3: Hallo, met Dickie hier. Ja. Zou je voor alles mag, the real thing met Can You Feel the Force draaien? Alvast bedankt.

0: hikeschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies. Verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
10: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Oranje.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
5: Kippie.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2+3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. Prijsfavorieten van

0: Santa Hebbers en Parachute. Aangevraagd door Niels en de vorige keer Julio Iglesias. Die kwam van Corina. En dat in...
1: Alles mag op donderdag.
0: Hey Henk.
2: Een fantastisch mooie dansplaat. Patrick Hernandez, Born to be Alive. Mag niet missen in de dance classics ever. Goed, Henk.
0: Jo, die doen we zo meteen.
3: Dag, Gerrit Scholz hier vanuit de zonnige Nederland deze keer. Dag, ik heb een hele lekkere. Wij hebben al een keer gedraaid, maar dat geeft nooit. De Golden Earring met Long Blonde Animal.
0: Doen we zo, Gerard.
4: Met het zonnetje op de bakken. Tony Esposito, Papa Chico. Kun je dit even opgooien? Dank u.

0: Born to be alive, Patrick Hernandez. Aangevraagd door Henk en de voorraad nog de Golden Earring. Long Blonde Animal Live voor Gerard. Ja, zo'n uurtje vliegt weer voorbij natuurlijk. Morgen, de vrijdageditie, altijd extra vol en vrolijk natuurlijk. Dus is je plaatje niet gedraaid vandaag, dan bewaren we dat gewoon voor morgen. En als je morgen zin hebt om mee te doen, dan ben je weer van harte welkom. De laatste voor vandaag, Franklin.
1: Hey, radioteam. Ik wil graag Daft Punk One More Time horen, alsjeblieft.

0: 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen, live your dreams.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. Dereizen, live your dreams.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus...
7: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Reese, All Saints en McGregor.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Ja, zometeen hier de top 4000 quiz. Kun je leuke dingen mee verdienen. En natuurlijk ook gaan voor de eer, hè? Wat weet jij van de popmuziek? Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
16: Goedemiddag. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen veel partijen. Volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen de instanties gewoon lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die in Nederland aankomen mogen niet zomaar worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om die telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er nou precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoekt naar buiten gebracht. Volgens de getuigen had hij daarvoor een rugzak bij zich. En KPN en Ziggo gaan hun prijzen verhogen, maar de Consumentenbond vindt de manier waarop oneerlijk. Bij KPN gaat het maandabonnement met €1 omhoog en daar krijgen klanten ongevraagd extra internetbeveiliging voor. Bij Ziggo worden ineens extra sportzenders van ESPN toegevoegd. De Consumentenbond vindt dat ze dat niet zomaar mogen doen. Radioteam weer. Op wat hoge bewolking na is het droog en zonnig vandaag met 20 tot 28 graden. Morgen dan wordt het gewoon nog iets warmer, maar in de avond kans op zware onweersbuien.
15: Oké, dankjewel. Even snel naar de weg kijken. 3 vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor echt 21 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden 16. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht Science Park een kwartier.
10: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Gotta, I'm Freed From Desire. Nou, shirt uit een zwaai had ook gemogen, hoor. Het is te lekker weer, hoor, hè, dus daar gaan we weer.
1: De Top 4000 quiz.
0: Ja, zo meteen vier vragen over platen uit onze Top 4000. Die zenden we altijd aan het eind van het jaar uit, mocht je voor het eerst Radio 10 luisteren. En ja, daar staat echt werkelijk van alles in. Allerlei decennia, allerlei soorten muziek. En wat weet jij daarvan? Ben je een beetje ontwikkeld op muziekgebied, dan kun je lekker meespelen zometeen. En we hebben een oefenvraag voor je om die eerst maar eens even te beantwoorden via de gratis Radio 10 app. Dan weten wij twee dingen. Eén, dat je het kunt. En twee, dat je het ook wil. Dus let op, over ongeveer een minuutje of zes gaan we spelen. Geef dan nu antwoord op deze vraag om mee te doen. In welke maand regent het volgens Guns N' Roses? Want ik heb ze alweer gehoord door de mensen. Och, het is zo warm. Och, het is zo slecht voor de taart. Het is zo droog.
2: Ja, straks regent het en is het weer te nat. Maar goed,
0: ja, precies. Maar goed, in welke maand regent het volgens Guns N' Roses vooral? In de Top 4000, laat dat eens even weten via de app van Radio 10. En dan kunnen we zometeen jou verwelkomen op dit glibberende groene podium om te gaan spelen voor de prijzen

0: Coldplay en BTS en My Universe hier op Radio 10. Maar het tijd is voor de quiz.
1: De top 4000 quiz.
0: En zij gaat ervoor, Nina. Goedemiddag, Nina. Hallo, Nina. Goedemiddag.
2: Hoor je mij?
0: Ja, zeker. Ik hoor jou. Welkom, welkom. Fijn dat je erbij bent. Wij hebben voor jou zometeen 4 vragen over plaatjes uit de top 4000. En ik ben benieuwd hoe ver je komt.
2: Ja, ik ook.
0: Nou, je luistert ook echt van alles door elkaar, hè? Dat is een beetje je muzieksmaak.
2: Ja, ik van pop tot klassiek, rock. Maar het is maar net welke vraag je krijgt, hè?
0: Dus, ja, dat is natuurlijk ook zo, ja. Kijk, ik zeg altijd, there's a song for every occasion. Hè, soms heb je zin in dit, soms heb je zin in dat. En in die top 4000 is het niet anders. Ik ga zo meteen mijn hand in de grabbelton doen en halen 4 vragen eruit. De oefenvraag wist je wel te beantwoorden. Uit de categorie rock is dat dan natuurlijk. Welke maand regent het volgens Guns N' Roses?
2: In november
0: natuurlijk. Ja. Wat een classic is dat ook. Nou, ik wens jou veel plezier en succes. Als je alles goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, kijken we naar hoeveel vragen je wel goed beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je dan ook.
2: Oké, top.
1: Vraag 1.
0: Het is vandaag internationale hamburgerdag. Hou je ervan?
2: Jazeker. Ja.
0: Het gaat niet over de inwoners van Hamburg in dit geval. Het gaat echt over dat spul wat Nicola Ruijs heel graag elke dag eet.
3: Ja.
0: Ja. De hamburgers, hè. Waar zijn ze vandaag? Het is van hamburgerdag, man.
3: Is vandaag?
0: Ja.
3: Oh, dan heb ik dit aan. Oh, wat stom.
0: Bij een hamburger hoort natuurlijk een goede klotter ketchup. En in de top 4000 staat de Ketchup Song. En wie scoorde een notering met die titel? De Ketchup Song met dat dansje erbij natuurlijk, hè.
2: Last Ketchup?
0: Ja! Ja, dat is goed. Ja, ja. Last Ketchup, zeker.
2: Nou,
0: dat is
1: vraag 2.
0: Vandaag is de 82e verjaardag van Gladys Knight. De soulzangeres staat ook een aantal keer solo in de lijst, maar ook met haar band. En hoe heet die band? Is dat A, de Pieps, B, de Pips, C, de Pups of D, de Poeps?
3: Ja, welke zou het zijn?
2: De Pips, volgens mij.
0: De Pips, volgens jou. Ja, nou, hartstikke idee.
1: Vraag 3.
0: We krijgen een intro te horen. Ik wil van jou weten, hoe heet deze nederpopklassieker?

0: Ja, het is van Toontje Lager, mag ik erbij zeggen, van de inkoppige jury hiernaast. Maar hoe heet dat nummertje ook alweer?
1: Ik weet het echt niet meer.
0: Nee.
1: Het is lang geleden.
0: Ja, ja.
1: Winnet of zo, ze winnen het. Ik weet het niet meer.
0: Nee. Ja, dat wordt volgens mij wel gezongen ongeveer. Maar de titel moest zijn Net als in de film.
2: Ik wil het.
1: Oh ja, net als in de film.
0: Kunnen we niet goed rekenen, dus dat is helaas jammer. We hebben nog een vraag, kijk eens.
3: Vraag 4.
0: Ja hoor. Vandaag, precies 9 jaar geleden, dat iets gebeurde, Nico.
2: Ja, dat weten we natuurlijk allemaal nog. Hè. We stonden echt helemaal te trillen en te springen, nu nog steeds. Het was namelijk 9 jaar geleden dus, dat een Nederlander een van de 3 grote wielerrondes won. Dat was Tom Dumoulin en de Giro d'Italia. Dat was dus de ronde van Italië.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, hij won daar de roze trui. Al was het wel spannend toen hij tijdens een etappe een sanitaire noodstop moest maken. Omdat hij een beetje last had van zijn maag. Naast de kant van de weg, net buiten het zicht van de camera, deed hij zijn broekje naar beneden en een nummer 2 in het gras.
0: Ah.
2: Ja, en ondanks dat tijdverlies wist hij de roze trui toch binnen te slepen. In het peloton staat een sanitaire noodstop. Inmiddels bekend als een Dumoulinnetje doen.
0: Even lekker. Ja, goed. Nou, in de top 4000 staat ook een bicycle race. En voor welke band was dat een hit? Je kent de band 100%. Weet ik zeker.
2: Ja.
0: Ja. Bicycle race. Bicycle.
1: Oh ja, Queen.
0: Ja, natuurlijk was dat Queen. Gefeliciteerd, je hebt nog 3 van de 4. Goed, Nina.
1: Dat is nog niet verwacht.
0: Nou, lekker hoor. Hoef je niet voor te schamen. De Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet en de Babarabba broodrommel voor een lekker dagje weg is van jou.
1: Dankjewel.
0: En leuk dat je meedeed.
1: Ja, vond ik ook.
0: Maak er een fijne dag nog vandaag, hè.
1: Goeie uitzending.
0: Doei. Dit is Paco.

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting. Zullen we?
13: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
18: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Yes, zometeen hier. Dikke tienen om uit te delen. Doe lekker mee, maar eerst...

0: Ja, doe maar. Spreken of typen. Via de app van Radio 10 is het gratis en makkelijk. En we staan voor je klaar. En we zijn aan de vroege kant, dus we hebben lekker veel tijd om je berichtjes te ontvangen. Dus begin maar eens lekker straks met typen. Of spreek het even in, dat kan ook. Wie verdient er vandaag een plekje op dat podium? Wie moet er even genoemd worden omdat hij iets goeds heeft gedaan? Omdat hij even bedankt moet worden? Hij of zij natuurlijk. Is dat iemand die je goed kent? Dat kan. Het kan ook zijn dat je onbekende eventjes wil benoemen omdat hij iets fantastisch heeft gedaan. We houden ervan om het een beetje positief te eindigen deze show. Dus geef maar door via de F-Radio 10 wie zo'n dikke 10 verdient. Wie moeten wij noemen zometeen op de radio? Kort berichtje volstaat. Hè? De naam van de persoon, de reden waarom het is en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes. Tik het in, spreek het in en stuur het zo snel mogelijk op. Nicola, wie heb jij bedacht vandaag?
1: Nou, ik wilde.

0: Die hebben een probleem opgelost waarvan wij gewone stervelingen niet eens wisten dat bestond. Nou. Want wat is nou heerlijk als je gewoon op het strand bent geweest, je zit een beetje in de duinen, je gaat niet naar een restaurantje, maar je hebt wel trek. Pizzaatje halen natuurlijk. Hè.
1: Pizzaatje Billy.
0: Lekker pizzaatje, die wordt dan gebracht in zo'n grote vierkante doos.
1: Er komt zo'n brommertje het strand op rijden, helemaal door het strand heen met dikke bandjes.
0: Dat doen ze, fatbikes en zo, met spikes. Maar goed, je weet het, dan ga je lekker eten van die grote doos. En dan wil je hem weggooien, dan past hij niet in de vuilnisbak.
1: Ach, wat een ellende ook, hè.
0: Oh. Weet je wat deze slimmerikken hebben gedaan?
1: Nou.
0: Die hebben een vuilnisbak neergezet waar die wel in past.
1: Een vierkante vuilnisbak.
0: Ja! Ja, het is er eentje. Het is zo'n soort. Een beetje een stellage met tralies. En die is precies vierkant. Als je hem erin gooit, dan doet hij zoiets bop. Dat ze zo opstapelen. Nou, hey.
1: Dan hebben ze toch wel een heel groot pizzaverbruik daar, zou je zeggen.
0: Nou, je ziet foto's. Er zit behoorlijk wat in, inderdaad. Dus, ja. Schijnt dat mensen het daar vaak doen.
1: Nou, dat is dan opgelost bij deze. Ja, je zou natuurlijk ook kunnen opteren voor een ronde pizzadoos. Hé.
0: Hey.
1: Ja.
0: Het
1: zal wel duur zijn om te maken, weet ik veel.
0: Ik bel ze nu. Ja.
1: Goed, bij deze dus.

0: Kijk, Adriana zegt een dikke team voor mijn lieve papa Bert Kraaikamp. Hij heeft me geholpen met een nieuwe douchekop.
1: Hey.
0: Ellie, mijn man Henk verdient echt een dikke team. Hij was gisteren een gezellig dagje uit. Ik was gisteren een gezellig dagje uit met vriendinnen. Heeft hij alle huishoudelijke klussen en boodschappen gedaan?
1: Nee, maar dat is top.
0: Hey, zo kan het ook, hè?
1: Ja, luister goed, zo kan het ook.
0: Erik zegt, de parkeerwachter die me net liet gaan met een waarschuwing verdient ook een team.
1: Zeker.
0: Zo kan het ook.
1: Ja.
0: Pauline zegt, een hele dikke team voor mijn buurtjes Annelies en Rinus, die mij een week op vakantie hebben gestuurd en een nieuwe vloer hebben gelegd in mijn gang, keuken en woonkamer. Een hele klus, maar super lief. Zo kan het ook.
1: Dus ook, buren.
0: Ja.
1: Gaan we even door nog, of niet?
0: Nou, even kijken wat Ingrid zegt.
2: Goedemiddag. Ik wil graag een dikke team geven aan mijn schoonzus Yvonne. Want zij heeft vanochtend in haar eentje de catering gedaan op de verjaardag van mijn schoonmoeder, haar moeder dus. En ik zou vanmiddag komen helpen. Maar ze appte vanochtend dat de grootste groep al geweest is. Dus we hebben een makkie vanmiddag. Dus ik wil eventjes een dikke tien geven voor al het werk wat zij vanochtend al heeft verzet. Groetjes, Ingrid.
0: Ja, Ingrid. Dankjewel. Mick.
3: Hi, Jeroen. Ik wil graag een dikke tien geven aan mijn collega Jamie. Omdat hij sinds een tijdje zo'n prachtige Franse krulsnor heeft. En het staat hem fantastisch. Groetjes, Mick.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken. Morgen ziet die snor trouwens alleen maar snorder. Hè? Dan is het vette vrijdag. En dan kan je hem zo lekker omhoog houden. Maar dan gaat het goed. Gerry, hallo.
4: Hallo, Gerry. Ja. Evening. Ik wil graag een dikke tien geven aan mijn wijfie.
0: Oh.
4: Marina. Omdat ze alles zo goed regelt. We gaan naar K3 in Antwerpen.
0: Oh, leuk.
4: En ik ben een kater.
0: Ah.
4: Een dikke tien voor Marina. Love you, schatje.
0: Nou, veel plezier daar, jongen. Geniet ervan. Het kan maar niet meer, hè. Dus je moet het nu pakken. Ja.

0: de prijs van Nederland.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
25: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
2: Kippie.
3: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bijzonder goedemiddag. Na de dikke tiener van Nieuwenhuis is het tijd voor de dikke hits van Diergaarde. Bon Jovi hoor je zo. Eerst het nieuws met Nicola Ruis.
6: Goedemiddag. Bij een steekincident in de buurt van een AZC in Groningen is iemand gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is en waarom er is gestoken, dat weet de politie niet. De hulpdiensten waren er snel bij en kort na die steekpartij is er een verdachte aangehouden. Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het Hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De EU gaat proberen nog meer dosis te krijgen, zodat we klaar zijn voor nieuwe besmettingen. Het middel komt uit Japan. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen veel partijen. Maar volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt het gewoon lang totdat die cultuurverandering binnen de instanties is doorgevoerd. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. En de politie in Den Haag heeft een inwoner van de stad aangehouden die op het stadhuis had geroepen dat hij een bom bij zich had. Daarop werd het gebouw ontruimd en het gebied eromheen afgezet. Onderhandelaars gingen met de man in gesprek. Hij is bij de politie bekend als iemand met onbegrepen gedrag. De Radio 10 weer nog. Op wat hoge bewolking na is het een droge en zonnige dag met 20 tot 28 graden. Morgen nog ietsje warmer, maar dan aan de avond kans op een flinke bui.
5: Hartelijk dank.

0: Breda voor Werkendam. 18 minuten vertraging.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: Ja, we gaan zeker dat.
1: Radio 10, Altuzes.
0: Over een week gaat het gebeuren. Volgende week donderdag nemen duizenden Nederlanders deel aan Alpe d'Huez. Ze gaan de berg op.

0: aan de dinsdag bekendgemaakt. Tot die tijd kun je nog steeds bieden op de gekke items die je kunt vinden op radio10.nl/doneer.
1: Altuzes veiling.
0: Ja, daar zijn zojuist weer twee waanzinnig nieuwe objecten aan toegevoegd. Namelijk, let op, een gesigneerd Persip Bandung shirt van Eliano Reinders en van zijn broer Tiziani. Een gesigneerd Manchester City shirt. Ja, sinds gisteren is bekend geworden dat Tiziani ook zal gaan schitteren in oranje deze zomer op het WK voetbal in Amerika. Dus dat shirt, dat wil je hebben.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
13: Oranje.

0: een strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Edwin Diergaarden.
6: Met een grote hit uit de top 4000 zo. Na een strandfeestje met zoekmachine. En dat zorgt voor wat verwarring. Bij Genesis.

voor. En ook een van de meest indrukwekkende duetten ooit. Barbara Streisand, Kris Kristofferson en Judy Garland gingen ze voor. En dan heb ik het natuurlijk over Lady Gaga en Bradley Cooper. Uit de 2018 versie van A Star Is Born is dit

kan eigenlijk prima op zo'n dag als deze, weet je wel. Om vervolgens weer een paar versnellingen in de terug te gaan. En even rustig aan te worden, ja, zeker. Chumbawamba, ze bestaan al niet meer sinds 2012. Maar de geest van Chumbawamba zwerft nog steeds vrolijk rond hier bij Radio 10 door de Tap Thumping. En dit is Spandau Ballet met True.

0: anders doet.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is DA van Jumbo.
8: Jij daar?
9: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
8: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Koeling alle.

0: www.jobby40.nl/jobby40.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
7: Kippie.
8: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
13: Het is 3 uur, een mooi moment om de ramen open te gooien, zodat de rest van de buurt ook kan meegenieten zometeen van Shakira, Bryan Adams en Gloria Gaynor. Na het nieuws, wat krijg je van Martijn Nijhuis?
14: De acties in het openbaar vervoer gaan door, omdat de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Catshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. De bezuinigingen blijven boven de markt hangen, zei FNV-voorman Spekman. Daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen een PVV'er die voor de provincie Noord-Holland werkt. Hij zou dik een jaar geleden met opzet tegen een demonstrant zijn aangereden van Extinction Rebellion. Daarna ging hij er vandoor. Het OM vindt dat hij gestraft moet worden voor gevaarlijk rijgedrag en eist ook dat hij een jaar niet mag autorijden. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. Dat doen ze op betere bedden dan in de noodopvang die de afgelopen dagen werd gebruikt. Die bedden waren te hard en te smal. Daarom gaat het Rode Kruis betere bedden neerzetten met een gordijntje. In Rotterdam is een proef begonnen met geluidscamera's om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over onder meer hard optrekkende auto's en knalpijpen. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing en voorlopig geen boete. Met die geluidscamera's heeft Rotterdam een primeur. Het radioteam weer. Het is zonnig, sluierwolken ook, 22 tot 27 graden. Morgen dan wordt het opnieuw zonnig en warm, maximaal 30 tot 33 graden. Is daar bovenbij gesteld, later wel kans op een flinke onweersbui.
13: Dankjewel, Martijn. Joep. En poepoe, ja. 10 files op dit moment, dit zijn de 3 langste. De A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens, 10 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen voor Geldermalsen, een kwartier door pech onderweg. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Boksmeer. Daar is een ongeluk gebeurd en heb je 21 minuten extra reistijd.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: gratis vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
13: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
12: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
13: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Begin jaren 70 rijdt een Schotse rockband kriskras door Groot-Brittannië. Kleine zalen, lange, zware nachten voor weinig geld. Maar stoppen? Geen denk aan. Daarvoor vinden ze optreden veel te leuk. De band maakt stevige rock, geïnspireerd door groepen als Deep Purple en Led Zeppelin. Alleen een grote hit blijft uit. Dan duikt er opeens een oud nummer op, een ballad die al jaren eerder eens is opgenomen door de Everly Brothers. Mooi liedje, maar niet echt wereldschokkend. Toch besluiten ze te proberen. Best opvallend, want tussen al dat stevige gitaarwerk klinkt ineens een heel gevoelig liefdesliedje. In de studio valt alles op zijn plek. Vooral die rauwe stem geeft het nummer iets extra's. Niet te glad, niet perfect, en juist daarom werkt het. In korte tijd groeit het uit tot dé plaat waarmee de band wereldwijd doorbreekt. En zo verandert het leven van kleine clubs en eindeloze nachten in volle concertzalen en internationaal succes. Voor Nazareth.
1: De Doorbraak.

0: op je radio.
1: Zo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Hallo.
1: Ja, we zijn druk bezig. Ja, we gaan iets heel leuks doen. Maar nee, ik weet niet of ik daar al over mag praten.
2: Jawel, joh.
1: Nee, we zijn bezig met een podcast. En wat er dan in gaat gebeuren... Ik weet dat de hele redactie nu gaat stuiteren als ik dat ga zeggen. Maar dat heeft met ethische naaitjes te maken.
0: Maar je moet dat toch een beetje promoten, zo'n
1: podcast?
0: Ja,
1: dat ga ik binnenkort doen als ik zeker weet dat ik het mag promoten. Laat ik wel vertellen dat wij straks na 4 uur een geweldige show hebben. We hebben de meeste muziek in de middagshow. We gaan de top 4000 in 40 seconden doen. Jan Versteeg komt even langs. Hij is presentator van Bondgenoten. En hij heeft een heel bijzonder veiling-item... voor de Alpe d'Huez. En dat gaat hij op de site zetten. En Joep van het Hek, die ga ik straks even bellen... want hij heeft een nieuw boekje uitgebracht. En dat gaat over zijn vrienden die hij allemaal verliest... omdat hij wat ouder wordt. Ja,
0: ja. Dat is wel een heel veel ouder worden, hè?
1: Er is van tevoren tegen me verteld dat het niet heel treurig is. Er kan ook heel veel gelachen worden.
0: Ja.
1: Dus, nou ja,
0: dat is Joep.
2: Dat is Joep.
0: Ja,
1: dat is Joep. Lachen. Ja, bij hem is altijd een lach en een traan, toch?
0: Exactement.
1: Absoluut.
0: Zometeen na 4 in een nieuwe Gijs op 10... terwijl je onderweg bent naar huis... Word je geassisteerd in de file of waar je ook rijdt?

0: laagste prijs van Nederland.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
4: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
7: Kippie.
8: This is Michael, de grootste Michael.

0: Kiesmichael.nl.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Gijs. Het gesprek om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen is mislukt. De vakbonden hebben van het kabinet niet gekregen wat ze eisten.
7: AOW van tafel plus de WW Via moet ook helemaal van tafel. Daar hebben ze geen overtuigend ja op gezegd. Maar ze hebben gezegd, daar kunnen we geen ja op zeggen.
6: Ja, dus komt de volgende maand een grote OV-staking in de ochtendspits. Premier Jette hoopt dat het toch weer goed komt.
8: De deur hier staat altijd open en ik hoop dat werkgevers en werknemers ook snel weer met ons willen doorpraten.
6: Ja, volgens het kabinet snappen de bonden ook dat het met de uitkeringen op dit moment niet goed gaat. Rijsa Blommestein van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommestein gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze allochtonen aanwees als zondebok. De man die vanmorgen een bommelding deed in het stadhuis van Den Haag had niks in zijn rugzak, zegt de politie tegen Hart van Nederland.
9: Uit onderzoek is gebleken dat hij geen bom bij zich had. Daar is onderzoek naar gedaan door onze specialisten die kennis hebben van explosieven. Dus de rugtas bleek leeg te zijn.
6: Ja, het was een verwarde man uit Den Haag die is meegenomen. In de Duitse plaats Witten over de grens bij Venlo zijn apen ontsnapt uit een opvang.
10: Oh.
6: Ja, ze zijn niet gevaarlijk, maar er wordt natuurlijk wel naar ze gezocht. Eentje is inmiddels gevangen. Een ander is gezien op een begraafplaats, maar die loopt nog vrij rond. En een grote verrassing op Roland Garros. De nummer 1 tennisser van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij werd uitgeschakeld door de Argentijn Francesco Cerundolo. Het leek een makkelijke middag te worden voor Sinner. Hij stond 2 sets voor. Hij werd uiteindelijk dus toch ingemaakt.
5: Hij is niet helemaal fit, hè? Zijn gezondheid laat een beetje achter en hij is niet helemaal fit begonnen aan deze toernooi.
6: Hij zou dit natuurlijk veel beter doen, laten we eerlijk zijn.
5: Ja, zeker.
6: Het Radio 10 weer vanavond nog vrij lang zonnig. Vannacht 11 graden in het noorden tot 18 in de Randstad. Morgen weer flink wat zon. Ook wolkenvelden en zeer warm. Maximaal, het is naar boven bijgesteld, 30 tot 33 graden. Later
5: ongelooflijk.
6: Stijgt wel de kans op een flinke onweersbui.
5: Trouwens, een dubbelspel met ons. Dat zou wel leuk zijn, toch?
6: Ja, kunnen mensen nog eens lachen.
5: Ja, precies. Ja, dat is niet alleen maar heel serieus op de tennisbaan. Goed, dankjewel Martijn. Gaan we meteen even naar Robin van der Gie om te kijken waar het allemaal stilstaat. Qua files dan. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Al op 52 plekken. Op de A5 richting Amsterdam bijvoorbeeld heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Raasdorp en de A10. Op de A12 Arnhem-Den Haag sta je een kwartier stil tussen Driebergen en de Meern. En op de A50 Arnhem-Os heb je ook een kwartier file tussen knooppunt de Valburg en Ravenstein.
5: Oké. Okay. Nou, heel veel sterkte en zorg dat je veilig thuis komt. Dat is het belangrijk. Wij blijven sowieso bij. Hè. Dat doen we elke maandag tot en met vrijdag. Tenminste, ja, elke werkdag. En we doen dat onder andere met muziek van 5. Keep on moving. Bandolero, Paris Latino. Dat is een lange tijd geleden. Nou, die ga ik ook zo voor je draaien. En ik heb Cabaret van Henry van Loon. Allemaal binnen een paar minuten.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
18: Van Albert Heijn.
0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuis-in, mooi wonen.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
21: Radio 10.
22: Gijs Staverman.
21: Gijs op 10.
23: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
24: Met hetzelfde gemak. Gooi je Gijs in.

0: Zeker. En daarom moet je me even naar huis toe lopen, want anders dan durf ik het niet. Walk Me Home van Pink. Goedemiddag, wees welkom. Wham, I'm your man. Dat zeg je dan, hè? Ja, als een vrouw dat aan je vraagt, dan ben je natuurlijk hartstikke beleefd. Nou, wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Het is Gijs op 10. Het is alweer 12 minuten over 4. Het gaat ongelooflijk snel. En het is alweer donderdag. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew. Oh. Zitten wij lekker bij, nou, misschien op het terras. Want ik kan me niet voorstellen dat je nu al lekker de file induikt. En misschien ben je nog helemaal niet klaar met werken. Nou, dan wachten we op het terras op je en dan rijden we straks met je mee op de achterbank. En ondanks dat het een stralende dag is, vind je als vrouw vandaag het misschien niet zo'n fijne dag. Het kan namelijk zijn dat je ongesteld bent. Tegenwoordig zijn er gelukkig allemaal menstruatie-apps. En daardoor leer je wanneer je ongesteld wordt en wat je vruchtbare dagen zijn. Dat is super handig. Maar die apps blijken vaak veel intieme gegevens te verzamelen. Zonder dat gebruikers weten wat er nou precies met die data gebeurt. Bits of Freedom waarschuwt.

0: daarom nu voor de risico's. Sommige apps die vragen namelijk niet alleen of je ongesteld bent, maar ook of je seksueel actief bent. Of je wel eens onbeschermde seks hebt. En of je ook masturbeert. Nou, ga dat maar eens aan iemand vertellen als vrouw. Mannen zullen ook nooit toegeven dat ze masturberen. Nee, zelfs niet als vrouwen zeker weten dat hun man dat wel doet.
1: Als jij als vrouw, vriendin of partner in ieder geval beneden op de bank zit en jouw man of vriend is boven aan het douchen. Ja, en maar heel lang aan het douchen. Ik bedoel, ja, dan hoef jij niet beneden op de bank te gaan zitten prakkezeren van, nou, waar zou die nou aan het doen zijn, zeg? Die doucht lang, hoe kan dat nou? Och, misschien neemt hij wel een maskertje van de rituals, dat kan, hè? Dat het daarom zo lang duurt, dat kan. Maar ja, het water loopt nog. Hij zal toch geen slinger aan de pimpiemaat geven zijn? Jawel, altijd.

0: Dat gebeurt dan weer in de jazzwereld en de klassieke wereld. Dat zijn ook allemaal 5 leden. 5 bestaat ook uit 5 leden, maar dat is een popgroep. Dat is een jongensband en daarom noemen ze zichzelf 5. Keep on moving. En Bandolero, dat is een tijd geleden dat je die gehoord hebt. Paris Latino, het zat in Stavermans Disco. En straks meer platen die je niet gehoord hebt in het vergepenietje, die mag je zelf samenstellen. Dus daar moet je maar even over nadenken. En straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, het Fries Museum stelt een tentoonstelling uit. Gek verhaal, zou zijn uit angst voor diefstal.
0: Oh jee.
1: En als je een airco wil kopen, dan heb je vette pech. Maar als je geen airco hebt, dan hoef je toch niet in de hitte te liggen.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Hoor je zo.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine voedingssupplementen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
13: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
17: Kippie.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
21: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Goedemiddag, ook vanavond zon, vannacht 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw een beetje zon en wat wolken bij maximaal 30 tot 33 graden. Sorry hoor, dat had ik niet helemaal verwacht. 33 graden, laat kans op een flinke bui. Nou, dat is wel heel fijn voor de tuin. Wat niet fijn is om in de file te staan. En Robin van der Gier, die weet wat stilstaat. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A5 richting Amsterdam. Daar sta je tussen IJmuiden en de A10 een half uur stil. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Velzen en Uitgeest een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn al dicht. En op de A12 Arnhem-Den Haag sta je 20 minuten vast tussen Driebergen en Woerden.
23: Nou, super vervelend. Heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je met onder andere Jan Versteeg. Hij is bij ons in de studio. Hier is in de
25: house.
23: Goedemiddag. Goedemiddag. Bruce Springsteen, die is niet in de house, maar wel op cd. En Olivia Dean, die ga ik zo voor je draaien. Maar eerst. Want het is alweer 1 minuut over 4:30. Het gaat zo snel. Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
0: Goedemiddag Gijs. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt een tentoonstelling uit omdat er signalen zijn dat de kostbare objecten niet veilig zouden zijn. Huh? Klinkt een beetje als het Drents Museum. Misschien zijn ze bang dat er iets gestolen wordt.
23: Ja, maar daar was de beveiliging dus niet helemaal in orde.
0: Nou ja, hoe dat hier zit weten we niet, want de directeur wil er verder niks over zeggen.
23: Oh.
0: Matthijs van Nieuwkerk komt terug op televisie. Samen met soulzangeres Sherman Rouse gaat hij langs plekken in Amerika een belangrijke rol speelt in het leven van Aretha Franklin.
23: Sorry dat we door je heen praten, maar we vinden het een applausje waard.
0: Zat hier toch, maakt niks uit, joh. Ze maken dus een programma over Aretha Franklin en gaan in Amerika rondreizen langs belangrijke plekken.
23: Superleuk.
0: Jarenlang was hij natuurlijk niet op tv vanwege beschuldigingen van wangedrag tegen redacteuren. Maar vanaf eind volgend jaar is hij dus terug bij SBS6. Tennistoernooi op Roland Garros is een grote naam kwijt. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld. Hij kan al na 2 rondjes naar huis. Hij werd uitgeschakeld door een Argentijn. Het lijkt erop dat Sinner last kreeg van de hitte in Parijs.
23: Oh, dat is wel... is het zo warm dan? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou ja,
23: als het hier 33 graden is, zal het daar ook wel warm.
0: Tennissers zijn meestal niet hele grote aanstellers, toch?
23: Nee, dat is wel waar. Daar heb je ook wel weer gelijk.
0: Speaking of which, succes als je nog een airco wil kopen.
23: Oh.
0: Door de hitte zijn ze bijna overal uitverkocht.
23: Martijn. Hier is het levend geweten van Nederland. Ja, die loopt hier rond.
2: Ja, kijk, ik ben niet zo goed met warmte, maar ik weet wel dat je een airco koopt na de zomer. Of dus in de winter eigenlijk.
23: Hetzelfde met een tuinmaaier. Heb ik helemaal verkeerd gedaan.
0: Ja, ik heb al 3 nachten wakker gelegen van de hitte, dus ik was daar wel klaar mee. Maar de airco's waren dus bijna nergens meer te koop. Ik ben in de bouwmarkt geweest, in weet ik veel, online winkels.
23: Maar misschien zal ik het even, Janne, bij de Gamma. Hebben ze daar nog wat?
5: Je huis lekker cool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
23: Precies. Als de nood hoog is, is de redding daarbij.
0: Want de Gamma had ze niet meer. Sorry.
5: Dat is verleden tijd. Ja, nee, bakken vol.
0: Ze wilden hem wel van me bestellen, maar moest ik even 2 weken wachten. Gelukkig had ze nog wel 2 bij de karwei. Maar wat nou als je...
5: Zelfde moederbedrijf.
0: Ja, toch? Als je nou geen airco hebt.
23: Ja.
0: Nou, dan gebruik je gewoon 2 ventilators, zegt een arts uit India op Instagram.
6: One fan in your bedroom window facing outside. Other fan on another room open window facing inwards.
0: Nou, helder verhaal. Dus 1 ventilator richting het openstaande raam zitten.
23: Weet je zeker dat hij uit India komt?
0: Ja, zeker.
5: Dat hoor je niet, hè?
0: Nee,
23: dat hoor je niet, nee.
0: Nou, dus dan zet je 1 ventilator gewoon naar het open raam, wat heel gek klinkt, want dan duw je de warme lucht naar buiten. De andere kamer ook een ventilator en dan ontstaat er een koude luchtstroom.
6: Circulating air, cool air in your house. Have a good night.
0: Nou, dit is echt een topper. Als je maar 1 ventilator hebt, dan kun je ook een pan gebruiken. Water erin in de vriezer en daarna zet je die ijspan voor de ventilator.
6: Cool air all over you all night long. Mwah.
0: Ja, heerlijk. Dat is een hartstikke goede tip toch, jongens?
23: Ik ga toch liever naar de Gamma binnenkomen.
5: Heel goed idee.
23: Beter, toch?

0: The Man I Need. Ik geloof dat het nu al 2 miljard streams zijn.
1: Radio 10 support de Alpe 6.
0: Het is echt ongelooflijk. Ondertussen ben ik even aan het zorgen dat mijn koptelefoon lekker zit. En ik ben mijn koffer ook al langzaam aan het inpakken. Want volgende week vertrekken we met Radio 10 naar Alpe d'Huez. We willen natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. En daarom zijn we een veiling begonnen via radio10.nl/doneer. En daar komt weer een heel tof item bij.
1: Alpe d'Huez, veiling.
0: Ja! Op dit moment is er 1 realityprogramma waar heel Nederland naar kijkt. De Bondgenoten op SBS6. Elke avond kijken we naar bondjes en ruzies op tv. De man die alles in goede banen leidt is vriend van de show. En opperbondgenoot Jan Versteeg! In de house. 7 dagen per week ben jij er, hè? Dat vertelde je net.
2: Ja, 6-7 dagen per week, ja.
0: En is de rust al een beetje teruggekeerd in het huis? Want jij hebt dit natuurlijk vol meegemaakt.
2: Ja, ja, nou, er gebeurt eigenlijk altijd wat in het huis. Dus rust is er nooit. Maar je moet ook beseffen, als je in een kleine gemeenschap zit waar je niet uit kunt, dan kan het kleinste irritatie iets heel groots worden.
0: Ik heb het hier even voor mensen die niet weten wat er aan de hand is.
2: Ja.
0: Robert.
2: Ja.
0: Robert moest weg. Robert die heeft een woedeuitbarsting gehad.
2: Ja, Robert had, dat hangt een beetje midden, een liefde gevonden in het huis, Roxy.
0: En heeft had?
2: Nou ja, daar kom ik op.
0: Oh, okay.
2: Die ging even niet zo goed, maar inmiddels zijn ze weer echt on speaking terms.
0: Mm-hmm.
2: En zij kregen enorm ruzie en dat heeft hij geuit door een deur een klap te geven.
0: Okay.
2: Had hij meer last van dan de deur, kan ik je vertellen.
0: Maar ik dacht, het is een decordeur, dat valt eigenlijk wel mee.
2: Nee, wordt gebouwd door de beste mensen. Ja. Wim Vroegen, die zet daar prachtige hardhouten deuren in.
0: Ja, stevige deur. Was dat?
2: Ja.
0: En hij heeft dus met zijn vuist in de deur geslagen.
2: Ja.
0: Daar is een gat in ontstaan.
2: Nee hoor, zo goed zijn de deuren.
0: Zo duur zijn de deuren.
2: De dure.
0: En, maar nou, veel mensen die vragen zich af of het nou zijn eigen keuze was om weg te gaan.
2: Nou, hij gaat niet per direct, hij gaat het eind van deze cyclus weg. Dus hij maakt de cyclus gewoon af. En hij heeft besloten dat zijn tijd erop zit. Je kunt op een aantal manieren de loods uit. Je kunt weggestemd worden. Als je helemaal onderaan eindigt, moet er iemand uit je team weg. Mm-hmm. Je kunt winnen, dan moet je ook gaan. Maar je kunt ook zeggen op een gegeven moment, nou jongens, ik heb hier lang genoeg gezeten. Mijn initiële periode zit erop, want mensen tekenen in voor minimaal 3 maanden.
0: Ja.
2: En dan kun je gewoon zeggen, volgens mij is het tijd om te gaan.
0: En wat was hij? Een geit of een vos of een slang? Of een leeuw,
2: ook allemaal dieren noemen. Geiten hebben helemaal.
0: Jouw vos heb je wel, toch?
2: Ja, vos heb je wel. Hij is op dit moment een slang, maar iedere cyclus kun je iemand anders zijn.
0: Ja, oké, goed. Dan door naar de Alp. Jij hebt meerdere keren de Alp d'Huez 6 beklommen.
2: Zeker, ja.
0: Per fiets, lopend?
2: Per fiets. Ik heb 2 keer meegedaan en 2 keer ben ik 3 keer omhoog geweest.
0: 3 keer omhoog?
2: Ja.
0: Wauw.
2: Wat is jouw plan?
0: Ik heb het 1 keer gedaan.
2: Oké.
0: En ik ben 1 keer met horten en stoten om.
2: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, ik heb het gewoon gedaan.
2: Het gaat om het goede doel.
0: Het gaat om het goede doel. Maar jij bent iets sportiever dan ik ben.
2: Ik sport wel graag. Ja. Vind ik leuk.
0: Ja. En hoe pittig is het als je dit moet uitleggen aan mensen?
2: Nou, je denkt, 13 kilometer fietsen. Nou,
0: ja, dat valt best mee.
2: Dat kan ik wel, maar 13 kilometer fietsen tegen een stijgingshoek van 12% is niet leuk.
0: Nee, en die bochtjes, de bochtjes blijven maar komen. Het zijn 22 bochten zijn er.
2: Ja, nou, in ieder geval te veel bochten. En dan denk je maar even, nou zullen we toch wel bijna zijn, dan ben je nog niet op de helft.
0: Nee.
2: Maar ik kan niet genoeg benadrukken, en jij weet het ook als je daar bent geweest, wat daar gebeurt op die berg, de fietsen mensen die iemand hebben verloren, of die zelfs ziek zijn geweest, die hebben allemaal spandoeken hangen van mensen die er niet meer zijn, daar voel je wel het meest van. Ja, dit is zo belangrijk. Het
0: meest bijzondere in de bochtjes, er zijn altijd kleine lampjes of kaarsjes en die worden aangestoken juist om mensen te blijven herinneren.
2: Ja.
0: Veel posters, veel namen erop en zo. En wij zijn erbij volgende week. We gaan live radio maken. En je bent niet met lege handen gekomen, je hebt iets meegenomen.
2: Ja, ik heb
0: meegenomen?
2: Van het programma De Bondgenoten, volgens mij noemde je het net al even.
0: Ja,
2: heb ik meegenomen de koffer. Alle bewoners krijgen een koffer als ze naar binnen gaan. En het mooie is, hier staan de handtekeningen op van alle bewoners die op dit moment in de lood zitten.
0: Dus Robert staat er nog bij?
2: Ja, even met zijn andere hand moeten schrijven, maar zijn handtekening staat er wel op. En die koffer die wordt geveild. En ik moet zeggen, het is er nooit eerder gebeurd in 2,5 jaar Bondgenoten dat we iets geveild hebben of dat je dat kon krijgen.
0: Nee, dat is echt heel bijzonder.
2: Misschien is het ook wel de laatste keer ooit. Dus ik zou willen zeggen, als je het bent tegen de strijd tegen kanker, en het zou raar zijn als je het niet bent, als dat wel zo is, als je dat nu denkt, moet je even wat vragen aan jezelf stellen. En als je dit wilt hebben, dan zou ik er snel bij zijn met bieden, want ik denk dat het heel hard gaat.
0: Ja, het is geweldig. Je kan bieden op radioteam.nl/doneer.
2: Ja.
0: En ik vind het hartstikke tof dat je dat... want je bent heel druk met een ander programma ben je bezig.
2: Ja, ik ben ook 5 dagen vast nu aan het draaien. Dus
0: worden mensen echt vastgeketend dan?
2: Nee, we zeggen ze zitten vast, maar ze lopen gewoon rond. Ja, ze zitten echt vast. Ja, ja. Okay. Dag en nacht, dus ze moeten ook samen naar de
0: race. Toch gekke dingen op televisie de laatste tijd, toch?
2: Ja, nou, ik ben vrij vroeg in mijn carrière ook presentator geweest bij Spuiten en Slikken. Ik vind dit nog wel daaronder zitten, want ik gebruik geen drugs op televisie meer.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat is wel heel fijn. Oké, nog één keer even de koffer.
2: Wat vind je dat hij op moet brengen, minimaal, Gijs?
0: Oh, dat vind ik wel een gewetensvraag.
2: Dat vind ik wel goed. Laten we...
0: Ja, voor echte fans.
3: Ja, mijn kinderen hebben het geld niet, maar die zouden hier wel een paar honderd euro voor over hebben, minstens.
2: Een paar honderd euro?
0: Ik denk bijna 1000 euro. Zou
2: nou, leg ik nu vast 500 euro neer voor deze koffer. Als hij daaronder blijft, dan koop ik hem.
0: Oké, dus bij deze... Ja. Jij wil hem gewoon zelf hebben, hè?
2: Nou ja, het erg is dus, mijn handtekening staat er niet op, dus het is niet mijn koffer.
0: Nee.
2: Dus hij kan niet bij mij thuis eindigen. Maar als het niet 500 euro opbrengt, dan zou ik een schande vinden, dus dan koop ik hem.
0: 500 is het openingsbod. Radioteam.nl/doneer. Dankjewel, Jan.
2: Nee, jongens, dank je.

0: verschillende bewegingjes maken. En dat is ook niet helemaal gelukt. Dus ik weet ook niet zo goed of dat dansen ooit nog een keertje met mij gaat lukken. Ik denk het eigenlijk niet, toch?
1: Nee, daar is te laat voor.
0: Madonna en Vogue en The Beach Boys, Surfing USA. En daarvoor een geweldig gesigneerde bondgenotenkoffer aangeboden door Jan Versteeg. Je kunt erop bieden via radioteam.nl/doneer. En straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de Consumentenbond wil praten met Ziggo en KPN over hun prijsverhogingen. En op steeds meer scholen vieren ze het einde van de examens met een prom. Een eindbal dus, net als in Amerika, maar dan op zijn Nederlands. En dat is, laten we zeggen, een beetje anders.
0: Natuurlijk.
2: Radio 10. Grijs op 10. Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Oranje

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Een nieuwe grill op ons terras.
7: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Ja, goedemiddag. Het is 5 uur exact. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
20: Goedemiddag Gijs. KPN en Ziggo gooien hun prijzen omhoog. En daar wordt over geklaagd bij de Consumentenbond. Bijvoorbeeld over de €2,50 die je bij Ziggo moet betalen voor extra sportzenders. Of je die nou wil of niet. De Consumentenbond is bang dat KPN en Ziggo hun monopoliepositie misbruiken. En wil het daarom over in gesprek. Slecht nieuws voor mensen die zich verheugen op een tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden over zilveren topstukken. Die wordt met een paar maanden uitgesteld, want er zijn signalen dat het zilver niet veilig is. Leeuwarden is mogelijk extra voorzichtig vanwege de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Tennisser Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. De Italiaan vloog er in de tweede ronde uit. Maar Sinner verloor misschien ook wel van de weersomstandigheden. Hij stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is 31 graden in Parijs en op de beschutte baan waarschijnlijk nog warmer. En op steeds meer scholen in Nederland hebben ze een prom, een eindbal na de examens dus, maar dan op zijn Nederlands. Ze kwamen in de Gelderse plaats Lo, de meeste pubers niet aan in een limousine.
0: Mijn vrienden van ons hebben zo'n mooie caravan en die komen alleen maar vandaag.
21: Oh, dikke chondeer.
22: Je zou gelijk dat je met de trekker zou gaan.
21: Ja, ja, ja, ik wel.
20: Ja, dus je gaat naar het eindbal.
19: Veel mooier om met je eindexamen met een John Deere te gaan.
20: Als met een caravan, maar ook een politieauto hoorde je. Ook lekker Nederlands. Iedereen trekt aan waar hij zin in heeft, is te zien bij Omroep Gelderland. Dus niet zoals in Amerika een baljurk en een smoking, maar een korte broek.
0: Dat is
20: een
0: broek alleen kwijt, maar ja, dat is gevonden.
22: Waar zijn jullie net de schoenen?
23: Ik heb geen geld.
20: Ja, nou, we kregen gewoon een glaasje cola en dat was het oprotten, maar het is veel leuker toch?
19: Zeker.
20: Het Radio 10 weer, ook vanavond nog zon. Vannacht 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking en ja, heel warm. Maximaal 30 tot misschien wel 33 graden. Later op de dag wel kans op een flinke onweersbui.
19: Ik voel ook een beetje teleurstelling. Ik vind dat jouw kinderen wel in een mooie lange jurk en een smoking. Dat vind ik bij mijn kinderen
20: zo inlopen, ja.
19: Ja, toch? Zeker, ja. Ja, jouw zoon in een lange jurk en dan jouw dochter in een smoking.
20: Ja, precies.
19: Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van der Gie. Want die weet immers waar het allemaal stilstaat. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Vooral veel vertraging rond Amsterdam. Op de A5 richting Amsterdam sta je tussen knooppunt Raasdorp en A10. Een uur stil door een ongeluk op de A10 West. Daar heb je richting Koenplein tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de Koentunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A9 richting Alkmaar, daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds 3 kwartier file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot.
19: Nou, heel vervelend. Zorg dat je veilig thuis komt. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven sowieso lekker bij. We gaan straks top 4040 seconden spelen. Ik ga met Joep van het Hek even bellen. Ja, hij heeft allemaal te maken met zijn dode vrienden. Ja, supergezellig. En we gaan de werkdag afsluiten. Dat doe ik met Ricky Martin en Un, Dos, Tres, Maria.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
28: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
29: Zoveel money!
28: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
30: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
31: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: tegenwoordig helemaal met zijn neus in de kunst zit. Joep van het Hek. Joep, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja. Fijne aankondiging, toch? Dat is toch
1: ja,
0: altijd lekker.
1: Heel keurig, heel, en allemaal waar. Allemaal waar.
0: Vertrokken vrienden. Wat maakt iemand volgens jou een goede vriend eigenlijk?
1: Ja, dat weet je dus niet zo goed. Maar wat ik in dat boekje heb geschreven, gaat wel over 5 hele goede vrienden. Mm-hmm. En het zijn allemaal 5 jongens die er niet meer zijn. Ja. En het kwam van de uitgeverij. De uitgeverij heet Thomas Rapp. Ja. Thomas Rapp is in 1999 overleden. Mm-hmm. En hij was mijn uitgever. En vanaf de dag dat hij mijn uitgever was, werd hij meteen, eigenlijk binnen een uur, een van mijn beste vrienden. En het kwam dat we allebei heel erg van Piet Keizer hielden, de voetballer.
0: Dat moet op je vriendenlijst staan, als het
1: ja,
0: ware.
1: Dat weet ik niet. Maar we kregen even een gesprekje over Ajax. En toen viel de naam Piet Keizer. En toen wist hij er heel veel van. En ik wist er ook vrij veel van. Mm-hmm. En dat was een soort, En hij werd mijn uitgever. En hij werd veel meer dan mijn uitgever. En zijn kinderen pasten op. Mijn kinderen die toen klein waren. Ja. De gezinnen. We deelden. Het werd ontzettend grappig.
0: Ja.
1: En zijn dood was echt voor mij een ongelooflijk verdrietige toestand.
0: Dat snap ik.
1: En ja, en omdat het, ja, maar hij was machteloos. Hij had prostaatkanker. En heel langzamerhand verdween hij van de wereld. Maar wel weer op een heel bijzondere manier. Wat? Omdat hij zelf ontkende dat hij ziek was.
0: Oh.
1: Dus hij zei altijd, hoe gaat het? Ja, prima eigenlijk wel. Dus,
0: terwijl hij al heel ziek was.
1: Ja, terwijl iedereen. Dus wij wisten. Ik wist via zijn vrouw en ik wist via zijn kinderen dat het niet goed afliep.
0: Nee.
1: En toen zei hij: nee hoor, nee, het gaat prima. En, nog 1 kuurtje en dan is het. Ja, dan is het eigenlijk wel. Maar het was niet zo.
0: Nee.
1: En dat maakte de vriendschap ook wel weer zo grappig.
0: Ja.
1: Met iemand die gewoon niet dood wil gaan.
0: Nee, omdat hij het leven te mooi vindt, denk ik.
1: Ja,
0: dan
1: te
0: toch?
1: Mooi. En hij was zielsgelukkig met zijn uitgeverij, met zijn familie, met zijn gezin.
0: Ja, nou, even over Thomas Rapp, want jouw uitgever en vriend Thomas Rapp die suggereerde, want ik haal nu even 2 opvallende stukjes uit het boek. Die suggereerde om boekjes te verkopen, want jouw eerste boekje verkocht niet zo goed. 25 exemplaren, geloof ik, was het, was het toen?
1: Ja, dat overdrijf ik nog. Ja.
0: Oh, het waren de 11 dan, blijkbaar. Thomas Rapp die had dan gesuggereerd om ze te verkopen naar je voorstelling, maar daar was jij tegen.
1: Ja, dat was ik heel erg. Daar ben ik altijd tegen geweest. En ik begrijp heel goed dat jonge talenten die net beginnen en hun eerste cd'tjes hebben, mm-hmm. dat die in de hal gaan verkopen. Maar ik heb altijd het gevoel gehad van cd'tjes in de cd-winkel en boeken in de boekhandel. En jij treedt op. En ik vind dat zo middenstanderig om dan. Ja, het was ook niet het idee van Thomas. Thomas zat toen bij een andere uitgeverij.
0: Ja.
1: Hij was een zogenaamde imprint.
0: Okay.
1: En die hadden dat gesuggereerd. Ik zei, nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: En en dat was hij het eigenlijk ook wel meteen mee eens. En is ook later bij die grote uitgeverij weggegaan. Ja,
0: ja. Maar Thomas Rapp is altijd jouw uitgever gebleven ook?
1: Ja, nog steeds. Ja, okay. Daar ga ik ook niet meer weg.
0: Nee. Nee. Maar jullie hebben nooit een schriftelijk contract met elkaar gehad, hè?
1: Nee, we hadden, dat was heel, vlak voor zijn dood heeft hij zijn uitgeverij verkocht. Ja. Naar de bezig voorbij.
0: Mm-hmm.
1: En nu ga ik iets heel patserig zeggen. Maar toen hadden wij op dat moment van mij alleen 3 miljoen boeken verkocht. En toen zei de bezig voorbij heel terecht.
0: Ja, het is wel een beetje patserig.
1: Maar die zei heel terecht, contracten. En toen keken wij elkaar aan. En Thomas en ik hadden dus geen enkel contract over geen enkel boek.
0: Maar, maar wat betekent dat dan? Jullie hadden gewoon een mondelinge afspraak en that's it.
1: Ja, en hij betaalde gewoon keurig per boekje. Dus er kwamen allemaal keurige afrekeningen. Dat ging allemaal heel goed.
0: Jeetje.
1: Er was niks aan de hand. Maar we hadden nooit een contract. En Hans was mijn manager en die kende Thomas ook heel goed.
0: Ja.
1: En wat is deze afspraak? Van er moet een fotootje gemaakt worden en je moet even daar naartoe. Je moet even met Gijs Staverman gaan lullen over een nieuw boekje.
0: Tuurlijk.
1: Dat soort dingen. Maar verder over een contract of over geld. hadden we het eigenlijk nooit.
0: Ja. Nou ja, het is vriendschap in zijn puurste vorm, denk ik, toch?
1: Ja, dat absoluut. Absoluut. Ja,
0: of het is krankzinnig, maar ik denk dat het eerste is.
1: Met die andere vier mannen in dit boek was dat precies hetzelfde. We hadden net, ik heb met geen van allen ooit een contract of een...
0: Wat zou hij ervan gevonden hebben als ik jou uitnodig voor vrijdagmiddag? Voor de vrijdagmiddagborrel hier in de studio. Had hij dat een goed idee gevonden?
1: Dat ik dan iets was komen vertellen?
0: Ja, dan kom je binnenkort hier een keertje vertellen. Zou hij dat leuk gevonden hebben, of niet?
1: Ja hoor, als het gewoon over werk gaat. Ja, als het,
0: dan nodig ik je bij deze uit.
1: Oké. Vrijdagmiddag schrijf ik altijd mijn column.
0: Ja.
1: En die lever ik om 4 uur in. En tot 4 uur ben ik onbereikbaar.
0: Nou, maar om 4 uur begint ons programma, dus dat komt heel goed uit.
1: Dan beloof ik je nu dat ik een keer langs kom.
0: Nou dat spreken we dan bij deze af. Het boek Vertrokken Vrienden van Joep van het Hek, het ligt nu in de winkel. Dankjewel Joep.

0: Binnenkort een keertje langs op vrijdagmiddag. Dat heeft hij net persoonlijk blad. Weet je wat me nou heel grappig lijkt? Dat we gewoon een ijsemmer vol met Buckler hierin gaan zetten. We even kijken of die Buckler nog ergens kunnen vinden. Dat lijkt me heel gezellig. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Op verschillende stranden worden maatregelen genomen vanwege overlast. En het muziekprogramma voor kinderen komt terug. De Kids Top 20.
0: Oh.
1: Met een nieuwe presentatrice die niet bestaat.
0: Oh.
1: Hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus...
10: Aldi. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis-in, mooi wonen.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou,

0: sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een

0: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Ja, goedemiddag. Ook vanavond veel zon. Vannacht 11 tot 18 graden. Morgen wat wolken, ook veel zon. Maximaal 30 tot 33 graden. En later, ja, dan heb je kans op een

0: Goedemiddag. Nou, vooral rond Amsterdam en op de A9 richting Alkmaar. Daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog 3 kwartier file tussen knooppunt Rottepolderplein en Kooimeer. Op de A10 is het op meerdere plekken druk. Op de A10 West richting Koenplein is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar nog steeds 3 kwartier file tussen Slotervaart en de Koentunnel. En verder over de ring richting Durgerdam sta je tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Durgerdam ook 3 kwartier stil.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso bij. En misschien maken we de file wel iets draaglijker voor je. En dat doen we met de top 4000 in 40 seconden. Dat proberen we dan te doen. En dat gaan we binnen een paar minuten met je spelen. Dus ja, en wie weet win jij wel 100 euro aan thuisbezorgdegoed. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Op het strand van Zandvoort en een stadstrand in Rotterdam is al een paar dagen overlast door jongeren. Daarom worden er nu maatregelen genomen. De politie mag er bijvoorbeeld preventief fouilleren. In Rotterdam was gisteravond zelfs een steekpartij. Kunnen binnenkort geen au-pairs meer uit de Filipijnen worden gehaald, meldt Nieuwsuur. De Filipijnse ambassade stopt even met het geven van visa naar verhalen over uitbuiting in Nederland. Ook moesten sommige au-pairs werken in de tuin. Jonge kinderen die een MRI-scan krijgen moeten altijd lang stil blijven liggen. En om ze daar een beetje bij te helpen worden vanaf nu in dat apparaat filmpjes vertoond. Bijvoorbeeld van Mickey Mouse, Nemo en Spider-Man. Dat houdt ze rustig, bleek uit een Europees onderzoek.
1: Maar dat niet eerder is gebeurd.
2: En ook voor volwassenen lijkt me ook wel handig.
1: Ja, ik wil net zeggen dat je gewoon lekker een beetje Netflix kan kijken.
2: Ja, je kunt nu wel naar de radio luisteren, weet ik, in een MRI-apparaat.
1: Oh, serieus?
2: Ja, maar dat zitten wel die tikken doorheen. Dus,
1: maar heeft dat niet de verkeersstraling dan? Of ligt dat aan
2: mij? Het is gewoon één grote magneet. Zolang het geen iets is waar het op een magneet afkomt, dan kan het gewoon.
1: Ja. De meeste magneten in de middag.
2: Precies.
1: Goed.
2: Gijs, ja. Jij weet het niet, maar iedereen, en ik trouwens ook niet, maar iedereen van rond de 30 is opgegroeid met dit tv-programma.
3: En gaan we meteen verder met onze volgende gasten. Laat je horen voor Elisa!
0: Ja!
2: Ja, de Kids Top 20.
1: Ja! Kijk erop, dan. Ja. Kijk, rode oogjes krijgt hij.
2: Oh. Kim-Lian van
1: der
2: Meij.
1: Wat is dit?
0: Kim-Lian van der Meij presenteerde de Kids Top 20. En dat was volgens mij 1 keer per week op de vrijdagmiddag, daar waar jij de man van de top 40 was, was zij de vrouw van de Kids Top 20. En dan had je een hitlijst op televisie. En dat was geweldig, want je hoopte dat Kim-Lian naar jouw school kwam. Want de hele studio werd dan in de gymzaal van de school werd die opgebouwd. En dan kon je met z'n allen gaan dansen. Op
1: en waar werd dit uitgezonden? Bij de NPO?
0: Of
1: was dit Zap TV?
2: Ja, dit was jouw eerste crush, kan je wel toegeven, toch?
0: Ja, stiekem wel. Ja. Ik was wel verliefd op Kim-Lian met
1: de stekeltjes. Jij was verliefd op Kim-Lian van de Meij?
0: Zeker.
1: Oh, wat leuk.
2: Rode stekeltjes, denk ik. Ja, precies. Ja. Nou, er is goed nieuws. De Kids Top 20 komt terug. Vorig jaar werd het wegbezuinigd door de NPO, maar het maakt nu een doorstart op TikTok.
1: Oh.
2: Ja, wel met een nep-presentatrice die Jess heet. De eerste video's die gaan al rond. Ja, het is dus gemaakt met AI, maar ze ziet eruit als een echt mens. En ze klinkt ook echt. Tenminste, dat vind ik.
4: Kids Top 20 is terug. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok.
2: Ja, dat klinkt best oké, toch?
1: Dat is een beetje een kikkertje in de keel.
2: Ja.
1: Dat is wel heel echt.
2: Je hoort toch wel dat het niet een echt iets is nog.
1: Oh, nou ja, ik hoor wel meer mensen die net van school afkomen die ook zo'n kikkertje in hun keel hebben.
2: Ja, of mensen die al heel lang nieuws lezen. Nou, het rare is, er wordt niet bijgezegd dat ze niet echt bestaat.
1: Oh.
2: Dus dat is wel, kinderen hebben dat dus
0: niet door. NPO verspreidt fake news. Ik zie de krantenkop alweer voorbij komen, hoor.
2: Okay. Ja, de producent zegt, ja, niet zeuren. Dit is gewoon een test. We kijken even hoe het gaat.
1: Mm-hmm.
2: Nou, het is te hopen dat John de Mol niet luistert, Gijs. Want
1: wat dan?
2: Ik heb jouw stem nog maar eens een keer door AI gegooid.
1: Okay.
2: Gijs op 10, gepresenteerd door AI Staverman.
1: Ja hoor. Dit is Gijs op 10 en ik ben AI Staverman. Ik ben de host van dit radioprogramma. Ik presenteer het met de beste nieuwslezer van Nederland. Hij is knap, grappig,
0: ook een kikker,
1: zeker 30 IQ-punten slimmer dan ik. Martijn Nijhuis.
5: Maar dit is Sjoel van de Hest, is dit?
2: Ja, dat klinkt hij.

0: denkt hij misschien aan het hondje uit The Wizard of Oz. Als je tegen de ander zegt Toto, dan denkt hij misschien aan een sportspelletje. En als je bij een muziekliefhebber Toto zegt, dan denk je natuurlijk aan Stop Loving You. Een van de grote hits die zij gescoord hebben, onder andere in 1988.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, we gaan het weer doen. Top 4000 in 40 seconden. Elke dag spelen we dat. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. Dan kun je €100 aan thuisbezorgdegoed winnen. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Als je het aandurft, hè, om met mij mee te spelen hier op de radio. Want het is best wel lastig, maar wij helpen je er doorheen. De hele middag, crew! Die helpt je er gewoon doorheen. Wij zijn jouw steun en toeverlaat. We kunnen niks voorzeggen, maar je moet het zelf doen. Als je mee wil spelen, moet je de volgende vraag goed beantwoorden. Ik draaide net dus Toto, Stop Loving You, maar in hun grootste hit bezingen ze een compleet continent. En de vraag is, welk continent is dat? Nou, dat lijkt me niet heel moeilijk. Ja, je weet het wel, hè? Dit weet jij wel, hè? Oké, nou, heb je antwoord via de gratis Radio 10 app en wie weet.

0: Ah, ik heb het wel een beetje gemist, hoor. Ja, deze muziek. Heerlijk. Alvaro Soleil en El Mismo Sol.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Lieve dames en heren, we gaan het weer spelen. Top 4000 in 40 seconden. En vandaag doe ik dat met Johnny uit... Johnny of Johnny? Wat zeg ik eigenlijk?
2: Johnny
0: is goed. 58 jaar uit Terneuzen. Goedemiddag geweest. Ja. Welkom hier in het Hol van de Leeuw, Johnny.

0: continent. Welk continent is dat? Dat is natuurlijk
1: Afrika.
0: Afrika. Nou, hartstikke goed. Johnny, dat betekent dat je 40 seconden de tijd krijgt om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je niet weet, pas dan. Je mag ze alle twee roepen, maar dat gaat allemaal veel te veel tijd gaat erin zitten. Als je past, dan zetten we de tijd even stil en dan gaan we door naar het volgende fragment.
1: Ja, is goed.
0: Oké. Okay. Heb je het al eens eerder gehoord, dit spel?
1: Elke dag, ja.
0: Elke dag? Oh, en ben je er goed in?
1: Ja, ik ben altijd op mijn werk, dus ja.
0: En ben je er goed in ook?
1: Nou, wij weten het meestal, maar dan hoor je het beter, denk ik, allemaal op de radio.
0: Precies. En ben je nu ook op je werk of zit je helemaal alleen?
1: Ja, ik ben op mijn werk, ja.
0: Nou, dat wordt heel spannend. Er zijn nog collega's die je kunnen helpen?
1: Ja, mijn collega Sandra is er nog.
0: Oh, jullie collega Sandra, oké. Okay. Nou, ik zou het hartstikke tof vinden. 100 euro aan thuisbezorgde goed, dat staat er op het spel. Zullen we gewoon gaan beginnen?
1: Ja, probeer het.
0: Is hier, fragment nummer 1.
1: Toto.
0: Toto, nou ja. Je kent het spel. Hier is nummer 2. Heel goed. Ja. Van Afrika naar de Amerika. En A Horse with No Name. Heel goed. Nou, eens kijken wat voor continent er nu aankomt. Europe. Ja, heel goed. Afrika, Amerika, Europe. Even kijken of je deze ook herkent. Here of the Moment. Ja, dat zingen ze ook. En het continent was Asia. Ja, ik denk dat de computer iets met continenten heeft, denk ik.
1: Ja, niet te veel hoor.
0: Ja, nee, ja. Dat is... Maar ja, misschien helpt het je wat verder. Hier is de volgende, let op. Ja, precies, ja. Australië. Ja, dat is heel goed. We rekenen geen extra punten voor, maar het is wel goed. Man at Work, hartstikke goed. 5 heb je er nu. 5 moeten jullie er nog. En 23 seconden heb je nog over. Nou, dat gaat lekker, toch?
1: Hopelijk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, nog niet te vroeg juichen. Hier is de volgende.
1: Frank
0: Boeiengroep. Heel goed, in Kronenburg Park. En ik heb er nog één. En de police. Ook goed, ja. Every breath you take. Nou, het gaat toch lekker, hè, via de telefoon. Je kan het toch goed horen, blijkbaar.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ja, want sommige mensen die zeggen... Ja, ik kan het bijna niet horen. Maar ja, dan herken je het ook niet, natuurlijk. Oké, 7 heb je er nu. 3 moet je er nog. 19 seconden heb je nog over.

0: Dat zeg je, ja, je moet wel hard pas roepen.
1: Ja.
0: Ja, daar heb je heel veel tijd aan verloren. Natasha Bedingfield, Unwritten, ja, was dat.
1: Ja,
0: oh, wat zonde. Ja. Nou, inmiddels 11 seconden over nog. Maar ja, dat zijn wel veel seconden die je kwijt hebt, kwijt hebt gespeeld. Of weg hebt gespeeld. Ik heb er nog één, let op.
1: Miss
0: Montreal, ja. Jullie moeten nu wel een klein beetje opschieten, hoor. Want anders dan gaat het niet lukken, natuurlijk. Miss Montreal, door de wind. 7 seconden heb je nog over. Je moet er nog steeds 2. Hier is de volgende. Let op, Johnny.
1: Neda.
0: Hup, oké. Johnny, wat heb je opeens een hoge stem? Hoe, hoe komt het?
1: Ja, dat was
0: een fan van Nena. Ja, oké. Oh, je bent een fan van Nena. Oké. Nena is goed. 99 Luftballon. 6 seconden heb je. Nou, makkelijk. Ja, daar heb ik niks over te vertellen. Hier is misschien wel jullie laatste fragment.

0: Jullie maakten het ook een beetje zenuwslopend, hoor. Ja. Want nou begon ik zo van, geen nou twijfel over Tina Turner. Ja. Oh, wat erg. Private Dancer, maar het maakt niet uit. 2 seconden hadden jullie nog over en 10 fragmenten heb je geraden. Dat betekent 100 euro aan thuisbezorgde goed is binnen. Yeah. Hartstikke goed. Nou, is dat goed te besteden in Terneuzen?
1: Ja hoor, zeker wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, er is vast wel iets lekkers van te bestellen. Je mag het zo meteen gaan gebruiken, want Robin die maakt het meteen vanavond aan je over.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay. Fijne avond hè.
1: Fijne avond hè.
0: En leuk dat jullie meespeelden. Hoi hoi.

0: Amersfoort doet denken. Ik heb ooit onderaan een berg gestaan. Helemaal besmeeuwd. En met een vriend van mij. En toen hebben wij huilend met deze muziek hebben wij naar boven gekeken. Naar die berg. Ja, het was...
1: Heel gedronken zeker.
0: Ik wil net zeggen, ja. Je kunt toch weer meemaken. Wat wij toen hebben meegemaakt. Melee en Beeldvuurlijst. Het is 6 minuten voor 7. Straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Er is een zelfstraf geëist tegen ouders die hun kinderen ontvoerden. En steeds meer mensen geloven er heilig in. Ontspannende muziek van 432 hertz.
0: Hè?
1: Ja, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
21: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
22: Kippie.
23: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: This is Michael, de grootste Michael.

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Ja, goedenavond. Het is inmiddels alweer 6 uur. Tjutje, wat gaat het snel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs. Er is tot 2,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen ouders die hun eigen kinderen ontvoerden. Een jongen en een meisje. Die woonden ergens anders. Ze werden vorig jaar uit de Overijsselse plaats Dalfsen meegenomen. Daarop werd een Amber Alert uitgestuurd. Een dag later werden ze gevonden in België. De ouders werden aangehouden. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat en nemen daarom maatregelen. De politie mag jongeren daar nu strenger aanpakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. In Rotterdam was gisteravond een steekpartij op een stadstrand met 2 gewonden. De jongeren zelf voelen zich daar ook niet veilig, zien we bij regiozender Rijnmond.
4: In de zomer ben ik sowieso niet heel vaak bij het strand te vinden, vooral niet in de avond. Want dat zeggen mijn ouders altijd, dat ik daar niet mag komen. En zeker als dan zoiets gebeurt, dan denk ik wel weer van oeh, ga ik niet in mijn eentje in ieder geval niet lopen.
3: Ja, in Rotterdam is het strand voor 2 weken tot veiligheidsrisicogebied verklaard. De Schatkamer van Beeld en Geluid is nog maar net gelanceerd en nu zijn er al een paar programma's en afleveringen offline gehaald.
2: Oh.
3: Ja, het gaat onder meer om Dit Was Het Nieuws. Producent wil dat programma niet online, omdat veel grappen van jaren terug nu niet meer zouden kunnen. Ook waren de rechten met de oorspronkelijke Britse makers niet geregeld en de rechten van het fotomateriaal ook niet. Wat er nog meer offline is gehaald, kon Beeld en Geluid niet zeggen. Het waren in elk geval mensen die klaagden met een goede reden, zegt Beeld en Geluid. Dus misschien kun jij die aflevering met hints waar je zo slecht scoorde ook gewoon eraf laten halen. En als je een jong kind hebt dat veel online is, dan heb je er vast wel eens over gehoord. Muziek van 432 hertz. Ken je dat?
2: Nee.
3: Nee, dat is net
2: iets. Dat zegt me helemaal niks.
3: Muziek die is net iets anders gestemd, waardoor de tonen lager trillen. En daardoor klinkt het allemaal wat rustiger en zachter. Op TikTok word je mee doodgegooid. Het zou namelijk dé manier zijn om te ontspannen. Wil je het even checken?
2: Ja, laat maar even horen. Ja.
3: Ja, klinkt een beetje als een ruimteschip. Maar op TikTok.
2: Ik ben weg hoor. Ik ben.
3: Oh, je viel in slaap.
2: Ja, een beetje in slaap, ja.
3: Ja, je kunt ook bestaande muziek 432 hertz maken. Dat klinkt dan zo. Nou, benieuwd hoeveel auto-ongelukken we nou op ons geweten hebben. Ik word er niet onrustig van. Het zou helend werken en zelfs onze innerlijke frequentie in harmonie brengen met het universum. Klinkt heel geloofwaardig.
2: Ja.
3: Het is niet allemaal bewezen, maar uit onderzoek blijkt wel dat mensen die muziek luisteren een lagere hartslag hebben en een lagere bloeddruk dan bij gewone muziek.
2: Ja, omdat hun hart het bijna begeeft natuurlijk, hè, van dit soort muziek, denk ik.
3: Ja, ik vond het wel mooi eigenlijk. Mm. Het radioteam weer nog steeds zonnig. Vannacht temperaturen van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook wat bewolking. Later op de dag kans op een onweersbui. Maar voor die tijd erg warm. Maximaal 30 tot misschien 33 graden.
2: Ongelooflijk. Ja, maar ja, we maken het wel mee. En wij liepen hier vandaag nog met lange broek.

0: Even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van der Regier, goedenavond.
1: Goedenavond. Op de A10 is er op meerdere plekken nog druk door de nasleep van ongelukken. Op de A10 Oost richting Watergraafsmeer heb je tussen knooppunt de Amstel en Koenplein een half uur file. En verderop heb je drie kwartier file tussen Amsterdam de Baarsjes en Durgerdam. Op de A12 een half uur tussen Bunnik en Woerden. En op de A58 Breda Eindhoven 20 minuten tussen knooppunt de Baars en Oorschot.
2: Oké, nou heel veel sterkte en ik hoop dat je veilig thuis komt. Wij gaan straks in het laatste uur ook het vergeten niet bij jou neerleggen.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: UB40 met

0: broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
1: Kippie.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Radio 10.
4: Gijs Staverman.
3: Gijs op 10.
5: It's brilliant.

0: vuoden Smooth Criminal. Gijs op 10. En ik zeg expres Smooth Criminal, omdat mijn moeder dat zou zijn. Mijn moeder die vond het heel lastig om de TH uit te spreken in het Engels. En ik heb dat ooit geleerd tijdens Engels les. Stick your tongue between your teeth. En zo heb ik de TH uit... mijn moeder die kon dat niet. Dus dat was 1, 2, 3.
1: Mooi.
0: Ja, en dat is hetzelfde met Smooth. Smooth Criminal. Zo noemde zij dat. 1988 had Michael Jackson daar een hit mee. Wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Ik ben eigenlijk, terwijl het al avond is natuurlijk, want het is 6:13. Ik ben best wel een beetje blij. Maar ook weer niet, want ik ben aan het bieden met Donnie S. En dat doe ik op radioteam.nl/doneer.
1: De grote tuinverbouwing.
0: De grote tuinverbouwing. En we zijn... het gaat nu echt om euro's. Daar gaat het om. We zijn steeds een euro elkaar aan het overbieden.
2: Dus je kunt dus een tuinverbouwing winnen van...
0: Ja. Van de IVO, de grote tuinverbouwing.
2: Maar ga jij dan nu tot morgenmiddag 2:00 elke keer...
0: Elke keer een euro. Ja, elke keer. Dit wordt een hele lange dag. Maar,
3: dus Donnie heeft jou overboden. Maakt jou,
0: ja, hij heeft mij nu net weer overboden.
3: Hij heeft net ook zichzelf overboden. Dus.
0: Ja, met een euro heeft hij zich overboden. Ja, dat is ook niet zo goed, hè? Oké, nee, maar dan komt hij met 6 man. En hij schrikt zich dood als hij ziet hoe groot mijn tuin is. Maar dat even terzijde.
2: Stel dat je nou je tuin niet verbouwd wil hebben, check alsnog radioteam.nl/doneer. Want dan kun je ook bieden op de Radioteam Mystery Box.
0: Ja, en de koffer van de bondgenoten. Ja. Die heeft Jan Versteeg vanmiddag gebracht. Dus dat is allemaal mooie items. En misschien heb je de hele dag als een hondje bij de deurmat zitten wachten. Dat kan natuurlijk ook. Op een belangrijke brief die je verwacht. Maar helaas.

0: helaas. Ja, het is al een paar jaar niet meer zo dat als je een brief op tijd verstuurt, dat die een dag later netjes bezorgd wordt bij de geadresseerde. Als je dat tegenwoordig echt wil, dan betaal je daar flink voor. Rouwpost die je binnen één dag wil laten bezorgen, kost vanaf 12 juli €3,25 per brief. En voor normale brieven komt daar dus nog 70 cent bovenop. Dus dat is, als je dat de volgende dag bezorgd wil hebben, €4 per brief. Wat een onzin. Ja, dan laat ik toch liever een heel groot pakket bezorgen. Gratis en helemaal voor niks. En als je niet thuis bent, dan wordt het gewoon afgeleverd bij de buren.
1: Ding dong, hallo, ik heb een pakketje voor de buren. Ik zeg, ah, dan bent u verkeerd. Die wonen één deur verderop. Houdoe.

0: we het ook echt doen. Kijk de documentaire van Avicii. Die je kunt vinden volgens mij op Netflix. Zeg ik dat goed?
1: Daar stond hij in ieder geval wel.
0: Daar stond hij wel. Maar ik weet niet of hij er nog steeds staat. Soms worden die dingen wel eens weggehaald. Maar het is een prachtige documentaire over Avicii. Hey brother, hoor je uit 2013 en Fleetwood Mac en Don't Stop.
2: Het vergeet me nietje.
0: Die hoorde je daar weer voor. Hij staat er nog steeds.

Dat gaan we zo spelen. En de mogelijkheid op jouw vergeetmenietje. Het zijn van die platen die al heel lang niet meer gedraaid worden. En waarvan jij zegt van ja, maar dat is zonde. Dat vind ik nou echt zo jammer. Kom op, draai hem nog eens een keer. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden en is te lang niet meer op de radio geweest? Laat het weten via de Radio 10-app. Stuur mij een WhatsAppje en dan ga ik hem zo met heel veel liefde voor je draaien.

0: krijg nog een appje van Daniel. Ik hoor trouwens altijd bij Lois Lane dat ze mijn naam zingen. Oh, natuurlijk. Daniel. Tenminste, dat denk ik dan. Hè?
1: Ja,
0: of altijd hetzelfde bedacht. Dat kan natuurlijk ook. Goed, Lois Lane en It's the First Time. En Daniel die heeft ook een heel leuk vergeten liedje bij me achtergelaten. Misschien gaan we die zo wel draaien. Wat is jouw vergeten liedje? Laat me weten via de Radio 10 app. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
2: Er is een flinke celstraf geëist voor een schietpartij in Coevorden. En over een paar dagen kun je een dag mee fietsen voor Alpe d'Huez zonder naar Frankrijk toe te gaan. Hoe dat zit, dat hoor je zo natuurlijk.
0: Spannend.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
1: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

0: 1,90. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
0: Sorry. Maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Het is niet normaal meer.
14: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ja, goedenavond. Nog steeds wat zon. Vannacht 11 tot 18 graden. Morgen wat wolken, maar ook veel zon. Maximaal 33 graden en later een bui. Tenminste, dat zou kunnen. Nou, daar wens ik je wel sterkte mee. Ik wens je ook veel sterkte als je nog in de file staat. Maar waar staan die files, dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
6: Goedenavond, op steeds minder plekken gelukkig. Wel nog op de A2 Utrecht en Bos. 20 minuten file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 Utrecht-Breda staat tussen knooppunt Everdingen en Werkendam een half uur stil. En op de A58 Tilburg-Eindhoven. Daar heb je tussen Moergestel en Best een half uur file door een vrachtauto met pech.
5: Oké, nou, heel veel sterkte daar. Kom veilig thuis, hè. Het is nog maar een heel klein stukje. En wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan straks weer jouw vergepenietje draaien. Dus kom erop met die vergepenietjes. Je kunt ze gewoon achterlaten via de Radio 10-app. En dan draai ik hem zo met liefde voor je. Maar eerst het nieuws, want het is 2:30. Martijn Nijhuis, goedenavond.
7: Goedenavond, Gijs. Het OM eist een gevangenisstraf van 18 jaar... voor een dodelijke schietpartij in Coevorden bijna een jaar geleden. Daarbij kwam een man van 21 om het leven... die een vriend van de schutter zou hebben willen ontvoeren. Waarom is nog steeds niet bekend. Op een treinstation in Zwitserland is een aanslag gepleegd. Een man die Allahu Akbar riep, stak 3 willekeurige mensen neer. 1 is er zeer slecht aan toe. De dader is opgepakt. De tv-quiz Triviant komt terug.
5: Oh.
7: Ja, het liep van eind jaren 80 tot begin 2000. Met, je weet wel, presentatoren als Astrid Joosten, Tineke Verburg, Mireille Bekooi. Toen heette het nog Tros Triviant.
5: O ja, dat was bij de Tros, ja.
7: Ja, zo'n Triviant-bord waar je dan van bovenaf opkeek. Ja. En met achteraf gezien, best chique vragen ook.
8: Hans, in welk land is Frédéric Chopin geboren?
9: Polen.
8: In Polen is correct. Een letter in het spel.
7: Ja, krijg je er een letter bij.
5: Dat is wel te moeilijk, joh.
7: Nou, doe ik een makkelijke.
8: Okay. Wie is de componist van Le Sacre du Printemps?
9: Stravinsky.
8: Stravinsky is ook goed.
5: Nou, ja, dat is dit de klassieke versie of zo?
7: Ik
5: of,
7: heb hier even een paar van gekeken, maar het was heel erg mensen met lange rokken en sherry's, hoor. Dat, ik weet niet of dat zo blijft.
5: Ja, maar dat was normaal, hè, bij de Tros.
7: Ja, dat is waar. Het wordt nu nieuw leven ingeblazen, inmiddels door Avrotros. Tenminste, als we tv-deskundige Tina Nijkamp moeten geloven.
5: Oh, nou ja, die heeft hier vroeger ook gewerkt. Hè? Die was programmaleidster van SBS6.
7: Dus die weet dat wel, toch?
5: Ja, precies, die weet dat wel. En ik heb net nipt van haar verloren bij de slimste.
7: Ja, nipt.
5: Nipt.
7: En over precies een week kan je mee fietsen voor Alpe d'Huez... om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En dat zonder naar Frankrijk toe te gaan ook.
5: Oh.
7: Want in Rotterdam Ahoy wordt dan de Alpe d'Huez Indoor Ride gehouden. Ja, ik heb eerder vanmiddag maar even gebeld met Linda de Koster... die in de organisatie zit. Ik wilde nou weten... is het nou alleen voor kneusjes zoals ik met een slechte conditie?
5: Oh ja.
10: Het is eigenlijk voor iedereen, denk ik. Vooral iedereen die zich bewust is van het feit... dat ze met elkaar heel veel geld op moeten halen voor onderzoek naar kanker. Wat wij gaan doen in Ahoy is... wij zullen dit jaar op 500 fietsen uitkomen... daar kan je individueel fietsen, maar ook als team. Dus individuelen die gaan ook echt 6 keer virtueel een uur spinnen. Constant de live beelden met Frankrijk. Waardoor je ook echt het gevoel hebt dat je daadwerkelijk op die berg aan het fietsen bent.
7: Nou heb ik 10 jaar geleden zelf een spinningles gedaan. Daar ben ik nog steeds van aan het bijkomen. Dus, maar je kan wel komen aanmoedigen, toch?
10: Jij kan zeker komen aanmoedigen. Ook even aanmelden op de website. Maar ik wil je eigenlijk ook wel uitdagen om gewoon naar Ahoy te komen. Want ik weet zeker dat je daar echt heel, heel een hele mooie middag gaat beleven.
7: Nou, ik denk dat je hem nog niet hebt gezien. En ik zit dan al in Frankrijk natuurlijk. Dus we gaan maar gewoon even de berg op. Er is ook geld ingezameld, hè? Op hoeveel staat het nu?
10: Wij gaan nu richting de 2 ton. Maar wij weten dat er echt nog heel veel geld binnen gaat komen. Zo is dat op de berg inderdaad ook altijd. De berg is fantastisch, want jij gaat naar de berg, begrijp ik net.
7: Ja.
10: Is een waanzinnige beleving. Maar het is natuurlijk ook niet voor iedereen haalbaar om naar Frankrijk toe te gaan. Maar wij hopen ook dat je zegt volgend jaar, ja, ik wil dat gewoon, dat gevoel weer. Ik wil me inzetten voor mijn medemens. Ik ga naar Ahoy. Ik ga het in Nederland doen.
7: Ja, dat is wel een goed idee, toch? Hè?
5: Ja, ik vind het sowieso een goed idee. En ik vond het wel leuk. Dat jij, want er zijn meer kneusjes zoals jij, blijkbaar. Maar ja, dat is wel niet helemaal te zeggen. Dus nee, dat was wel
7: inschrijven voor die Indoride kan via opgeven is geen optie. Dus je moet je opgeven bij opgeven is geen optie. Mm-hmm. Dat is wel mooi gevonden.
5: Ja. En je kunt bieden op de spullen van onze veiling. Voor Alpe d'Huez. Er staat nu onder meer een koffer op van het tv-programma De Bondgenoten. Met handtekeningen van alle deelnemers. Waar ook Robin, die staat er ook op. Robin is toch de man?
9: Ja, dat is nieuws. Ik doe niet mee met de Bondgenoten.
5: Ja. En je kunt bieden op een tuinverbouwing door Ivo Putman. Putman. Ja, ik ben overboden. Wie is Donnie? Wie is

0: ik de popquiz. Daar heb ik aan meegedaan. Dat was dan nog met Matthijs van Nieuwkerk. En daar zaten de jongens nog van Golden Earring. En er werd gevraagd, welke band is dit? En toen zag je een clipje van Coldplay. Maar de jongens die wisten het gewoon niet. En George Kooijmans zat erbij. Rinus Gerardse.
1: Wat raar.
0: En, ja, dat was een beetje gek. Dus ja, ik heb natuurlijk met vlag en wimpel gewonnen.
2: Het vergeet me niet, je.
0: Nee, ik heb wel gewonnen. Maar
1: ik was er ook niet over begonnen.
0: Nee, er zijn heel veel dingen die je niet terug moet kijken. Naar de slimste. Je kan de slimste natuurlijk ook terugkijken, toch? Ook de aflevering met Martijn Nijenhuis. Ja. Die kun je ook terugkijken.
1: Dat is waar Gijs en ik maar liefst 5 minuten in zaten.
0: Ja. Ja. Dat was ook niet heel best. Hey, maar we kunnen het allemaal offline halen. Ja. Dus dat goed. Axel, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Je bent net aan de wijnboer geweest in Zuid-Frankrijk.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, dat is, nou ja, sommige mensen vinden dat lang rijden, maar je woont in Zuid-Frankrijk. Ja, als je in Nederland had gewoond, was het gek geweest.
3: Nee, ja, ik ga elke dag naar de wijnboer.
0: Oh, wat
3: ja, ik ga... Hè? Ja, want in Frankrijk drink je wijn aan tafel.
0: Ja.
3: Dus gaan we elke dag lopen. Het is hier maar 2 minuutjes lopen vandaan.
0: Ja.
3: Wijnboer en ik heb een flesje rosé.
0: Ja. Nou ja, fijn dat je wijn hebt. Wel ook een hele slechte telefoonverbinding heb je ook. Dat
3: zei hij al. Ja, ik heb niet speaker, dus het moet een speaker.
0: Nee. Hebben ze een klap op je telefoon?
3: Oké,
0: okay, wat? Een klap op je telefoon geven. Zo.
3: Werkt dat?
0: Ja, werkt hartstikke goed. Axel? Ja, beter nog. Nee, oké. Okay. Jij stuurt wel vaak een vergepenetjes naar me toe. En dat vind ik hartstikke leuk. Klopt. En je hebt nu ook wel weer echt een goeie naar me toe gestuurd. Maar waarom deze? Waarom dit nummer?
3: Nou ja, ten eerste...
0: Nee, we lachen je niet uit, maar je bent niet meer te verstaan.
3: Nee, ja, je mag lachen niet veel.
0: Ik denk dat er rosé in je horen zit of zo. Ik weet niet wat er is, maar...
3: Nee, het is een clip, want jij hebt gezien.
0: Nee, ik heb de clip nooit gezien, maar volgens mij doet hij heel raar bij een andere vrouw, toch, in die videoclip?
3: Klopt.
0: Ja, oké. Okay. Over wie hebben we het?
3: Ja, over Rick James.
0: Ja, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat hij dat alleen maar kan doen natuurlijk. En welk nummer van Rick James?
3: Hij is wel een raar mannetje natuurlijk. Maar gewoon geweldig. Ja. Het is gewoon goede muziek.
0: Ja, ik heb het gevoel dat we nu ook een beetje langs elkaar heen praten. Maar over welk nummer hebben we het?
3: Rosé.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je hoort hem nu op de achtergrond.
3: Ja, ik hoor hem.
0: Dat is een gek gesprek is dit, hè, Axel, vind je niet?
3: Ja, eigenlijk
0: wel. Dat vind ik ook. Ja. Oké, okay, nou, ik ga hem in ieder geval draaien. Je hoort hem nu op de radio. Het is Give It To Me Baby van Rick James. Geweldig vergeten is. Ja. En succes met de wijn, hè.
3: Ja, geweldig. Dank je.
0: Drink er één op ons.

0: Hè? Ja, ik doe dat wel eens ik doe dat wel eens bij mijn vriendin dit.
1: Echt?
0: Maar maar dan hangt ze ook binnen 5 seconden de telefoon op.
1: Heel verstandig.
0: En dan is het ook gewoon...
1: Heel verstandig.
0: Ja. We weten hoe een ambulance klinkt.
1: Het is altijd een goede. Hoe is het met... sta je weer bovenaan bij de bieding voor de tuinverbouwing?
0: Ja. Oh, je hebt het in de gaten gehouden.
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Ik ben eruit geboden net.
2: Echt hard. Hij is Donnie S, denk ik.
0: Ja, maar dat zou wel heel grappig zijn.
1: Donnie en Money rijmen niet voor niks op elkaar natuurlijk. Dus ik zou ermee stoppen, hoor.
0: Ik vind voor het goede doel...
1: Ja, dat is waar.
0: Dat mijn tuin wel een opknapbeurt mag hebben.
1: Dan doe ik nog een biedingtje als Donnie.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
3: Radio10.nl/doneren, als je wil bieden.
0: Ja, precies. Er zijn nog veel meer dingen waar je op kunt doneren. Hè? Want als je maar even van die tuinverbouwing afblijft... Dat
1: voetbalshirt van Reinders wil ik hebben.
0: Dat is tof, hè?
1: Ja, dat is
0: dat dacht ik al, ja. Dat jij dat
1: Reinders, dat lijkt
0: wel geweldig dan.
1: Ja.
2: Shiny of L.E.O.?
1: Het is lullig om te zeggen, maar die van Manchester City.
2: Oh ja, precies.
1: En anders kan ik altijd nog voor de broer.
0: Goed, prima.

0: schitterende cryptokneten. Oh, ik weet niet of die moeilijk is, maar ik ben er wel, dat mag ik best een keer zeggen, ik ben er wel trots op.
1: Ben je er trots op?
0: Okay, op de cryptokneten aan zich.
1: Ik was heel trots op mijn team gisteren, hè? Want het was echt een
0: drietrapsraket.
1: Joint effort.
0: Heel goed geraden.
1: Okay.
0: Het is 1-1, want het was een verkorte week. Dus dit is het beslissende punt. Raadteam Gijs het niet. Welke plaat ik hier cryptisch omschrijf die ik zo ga draaien, dan kun je in de app klimmen van Radio 10.
1: Ja.
0: Komt-ie.
1: Ja.
0: Lieveling van Leni het Hart staat de tongen bij de bloemist.
2: Seal met
3: Kiss from the Rose.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ik zei het al, hij is niet moeilijk, maar het is mooi.
1: Nee, nou,
0: mag ik hem nog één keer doen, meneer Schilderborg?
1: Ja, natuurlijk. Ja, doe maar.
0: Lieveling van Leni het Hart staat de tongen bij de bloemist. Inderdaad, Seal, Kiss from the Rose. Schitterend.
1: Wel plezier met Lex straks.

0: Prijs van Nederland.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: hebben.
1: Karwei, maak het mooier.
2: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl deals. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine voedingssupplementen.

0: eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. In Assen was vandaag een rechtszaak over een dodelijke schietpartij in Coevorden bijna een jaar geleden. Het OM eist een gevangenisstraf van 18 jaar. De verdachte zou hebben geschoten omdat hij bang was dat zijn vriend zou worden ontvoerd. Een man van 21 werd dodelijk geraakt. Op een treinstation in Zwitserland zijn vanochtend 3 mensen neergestoken in een stad bij Zürich. De politie gaat uit van terreur. De dader zou banden hebben met IS en Allahu Akbar hebben geroepen. De politie was er snel bij en kon hem aanhouden. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis. Eentje is er slecht aan toe. De verwoestende brand vorig jaar op Tomorrowland is misschien veroorzaakt door een menselijke fout. Iemand had een vlammenwerper met ethanol niet goed aangesloten. De boel stond in no time in lichte laaien door het lek. Het podium brandde helemaal af. Extra veiligheidsmaatregelen moeten herhaling voorkomen. En nu met het mooie weer veel mensen naar het strand toe gaan, neemt ook de overlast daartoe, vooral van jongeren. Afgelopen Pinksterweekend zorgde die in Zandvoort voor bange strandtenteigenaren. Hun zaken gingen ook eerder dicht. Daarom is daar nu extra politiecontrole, net als op een stadstrand in Rotterdam. Het radioteam weer. Vanavond warm, veel zon ook nog. Morgen ja echt heet, 30 tot 33 graden maximaal. In de kustgebieden volgt morgen op steeds meer plaatsen verkoeling. En later zijn er ook flinke buien.
0: En Martijn, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer, 5 vertragingen over van de avondspits. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 10 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de brug over de Hoofdvaart door een auto met pech, 9 minuutjes. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 10 minuten. De A27 Utrecht-Breda voor Avelingen, 6 minuten door een auto met pech. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelminenkanaal. Vertraging daar, 13 minuten.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: This is Michael, de grootste Michael.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

je vanzelf dit soort grootste hits alle tijden draaien. June Lodge, Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey. En zo is het, 13 minuten over 7 in de volksmond, ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse leven na 7.

0: 28, wat gezellig dat je er bent.
1: Gaat ie goed?
0: Het was de dag waarop Paus Leo viral ging met zijn rit in een nieuwe elektrische Ferrari. De Heilige Vader werd erg enthousiast van de auto en zei later tegen de pers: van zo'n snelle wagen wordt zelfs een non actief. De dag waarop voetbalsupporters de FIFA aanklaagden om de torenhoge prijzen voor de tickets op het WK voetbal. De FIFA reageerde niet en dat vinden die fans dan weer zo kinderachtig dat ze de president van de FIFA inmiddels Gianni Infantino noemen. En het was de dag waarop Guus Meeuwis een concert in Rotterdam aankondigde. Hiermee verruilt Meeuwis het Philipsstadion in Eindhoven dus voor Ahoy Rotterdam. Iets wat trainer Peter Bosz ook zou mogen doen van een hoop Feyenoord-fans.
1: Ja, wishful thinking, jongens. Volgend seizoen.

0: It's the gloom.
1: Blijf dit mooie.
0: On the
2: grave. Seal en Kiss from a Rose. Bij jouw hofleverancier voor die grootste hits aller tijden. Ook op donderdagavonden. Dit is Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
2: Oh, en dat logo van deze prachtradiozender prijkt binnenkort op jouw zonnebril. Welke zonnebril? De Radio 10 zonnebril natuurlijk te winnen. Als must-have voor deze zomer, wat zeg ik, te scoren in dit spelletje. Hoor je hem, dan scoor je hem. 1 top 4000 artiest hoor je 3 keer heel kort achter elkaar. Als jij weet welke artiest het is, heb je dat gratis naar me toe. Via de Radio 10 app. En dan scoor je die zonnebril. Het leven is al moeilijk.

0: Nog een keertje doen?
1: Nog een keertje, natuurlijk.
0: Ja, nu heb je hem. Appen via de app van Tien.
2: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Eén verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
9: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Al binnen nu in een paar minuten kun jij die Radio 10 zonnebril rijker zijn. Nergens te koop, alleen hier te winnen. Eerst meezingen met Lionel Richie. Radio.

0: mooie stem, pianootje eronder. Klaar ben je. Gavin DeGraw, You're the Chariot bij Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Oh, hij was lastig vandaag. Ja, 3 keer dezelfde top 4000 artiesten achter elkaar in hele korte fragmentjes. Als jij weet te herkennen wie het is, dan scoor je vandaag die Radio 10 zonnebril. Hij gaat het misschien wel doen. Het is Peter uit Lent. Ja, Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het was een zonovergoten donderdag. Wat was jouw hoogtepunt van deze dag?
2: Een schaapskudde op het fietspad die op weg was naar een volgend graasgebied.
0: Dat is een heel verhaal. En wat gebeurde er met die schaapskudde?
2: Nou, die was onderweg op de fietspad, dus die hield iedereen tegen. Maar dat was wel heel leuk. Iedereen, alle fietsers, konden er toch wel om lachen.
0: Ja, even een bezinningsmoment. Ik ben altijd jaloers op die herders. Heb jij dat niet, als je dat ziet?
2: Ja, dat wel. Maar ze moesten echt nog een enorm eind lopen in deze hitte. Dus of dat nou zo fijn was, dat weet ik ook niet.
0: Ja, dat is zwaar voor zo'n schaapskudde, want het was best warm natuurlijk ook.
2: Zeker.
0: Wij lachen. Hey Peter, iets heel anders. 3 muzikale schaapjes van 1 en dezelfde herder. Maar welke herder? Dat is de vraag.
1: Hoor je hem?
0: Ah, er wordt echt van alles ingestuurd. Pussycat, de Spice Girls zelfs, Alison Moyet, is het allemaal niet. Wie is het wel?
2: Vaya con Dios.
0: Vaya con Dios, ja, zeker wel. Prachtig. Peter, wat een dag. Je schaapjes in principe op het droge zonnebril technisch. Want de Radio 10 zonnebril is voor jou. Gefeliciteerd.
2: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: Geniet ervan. En ik wens je nog een heerlijke zonnige donderdagavond in dit geval.
2: Hetzelfde.
0: Dag Peter.
2: Oké, cool.
0: Hoi, hoi.

0: heel veel schreeuwende vrouwen en de zon schijnt buiten. Het leven is mooi.
1: Gustavo Lima.
0: Dat zei je al, hè. Het is bijna 8 uur. Leven na 7. De naam zegt het al. Het is jouw avondshow bij Radio 10. Ook op deze donderdagavond, de 28e mei, is het straks weer meer lachen, winnen en meezingen. Lachen doen we om Franse toeristen. Winnen doe je met Radio 10 sokken. En meezingen doe je met onder andere Phil Collins, Janet Jackson, Ed Sheeran en...
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
13: This is Michael, de grootste Michael.

0: 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Zingen met Easy Lover van Phil en Phil zometeen in Leven na 7. En er zijn sokken te winnen, maar eerst het nieuws van 8 uur. Robert-Jan Knook.
10: Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Het is het gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Tennisser Jannik Sinner heeft gereageerd op zijn verrassende uitschakeling op Roland Garros. Hij zou bevangen zijn door de hitte in Parijs. Maar dat is niet helemaal waar, zegt hij. Hij voelde zich vanmorgen niet lekker en had op een gegeven moment geen energie meer. Kan gebeuren, ik ben geen robot, zegt Sinner. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: schijnt er een grote glimlach op ons gezicht vandaag. En gisteren ook eigenlijk al wel, omdat het zo ongelooflijk goed gaat op die
1: Alduzes-veiling.
0: Ja, de Alduzes-veiling. Want je weet het, volgende week is het zover. Dan klimmen al die helden naar boven op de fietsen, wandelend, scooterend en hinkelend. En weet ik het allemaal hoe ze dat doen, maar ze doen het op de Alduzes, die enorme berg in La Douce-France. Om geld op te halen tegen die ziekte kanker. En voor het onderzoek daarna, zodat we weer een stukje dichterbij een kankervrije wereld komen. We volgen dit bijzonder Paul uit Blijswijk, dat weet je misschien al, hè? Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. En samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij op 4 juni de Alpe d'Huez op. We zijn er volgende week live bij vanaf die berg. Mis niks. Radioteam.nl, dan moet je zijn voor alle info. En dus ook voor die veiling die wij houden om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dat goede doel. En ik heb mij toch wekenlang, want we zijn er al een paar weken mee bezig, en we halen ontzettend veel geld op, vandaar die glimlach op mijn gezicht. Maar ik heb me wekenlang kunnen inhouden om niet mee te bieden op de veilingen. Ik zeg, nee Lex, er staan geweldige dingen op, maar je bent sterker dan dat. En anders doneer je maar iets, hè? Los zo in de hand. Maar ik heb me toch niet kunnen bedwingen en ik ben in een volle biedingsstrijd verwikkeld rondom iets wat er vandaag is opgezet. Geweldig veiling item, waarbij dus ook de volledige opbrengst naar het goede doel gaat. Een gesigneerd Manchester City shirt van onze held. Hij gaat het doen op het WK, ik voel het aan alles. Tijani Reinders. Grote speler, zou Aten Mos zeggen. Ik kon me niet bedwingen, dus ik heb net een bod geplaatst, maar ik word nu overboden door iemand waarvan ik inmiddels weet dat het een Radio 10-collega is. Nou, ik zou bijna willen zeggen, ja, normaal zou ik dat niet doen, maar meng je in die biedingstrijd, want dat is een geweldig iets om in je mancave te hangen of om gewoon aan te doen, hè, bij een partijtje voetbal. Gesigneerd Manchester City shirt van Tijani Reinders wil je hebben. Hoogste bod op dit moment van ene Mark B. Weet ik zeker dat hij hier werkt. Ontzettend vervelend dat hij mij dan probeert uit te bieden, maar bij deze heb ik een nieuw bod geplaatst. Jammer, Mark. Doe vooral mee. Er staan nog veel meer mooie dingen op radio10.nl/doneer. Doe het nog een keer. En ja, steun het goede doel, hè, want daar gaat het uiteindelijk om. Alle opbrengsten gaan naar het onderzoek tegen die verschrikkelijke rotziekte die we met z'n allen zo weer een stukje dichter

0: gisteravond. En waarom zou de donderdagavond dan een uitzondering zijn? Ik leg jou een verhaal voor en jij mag mij vertellen of het echt een verhaal uit de krant is of rechtstreeks door mij verzonnen is. Een verhaal uit Fabeltjesland. Luister goed. Italiaanse douane heeft deze week een Franse toeriste aangehouden die aan boord wilde gaan van een veerboot. Tot zover niks geks. Agenten vonden alleen 40 kilo zand, kiezels en schelpen die zij had meegenomen van de kust van Noord-Sardinië in haar bagage. Sinds 2017 is het verboden om die zaken mee te nemen van Italiaanse stranden. De vrouw riskeert nu een boete tot 3000 euro. Een Franse toeriste die doodleuk met een koffer van, nou ja, in ieder geval dus ruim 40 kilo zwaar, het zand, kiezels en schelpen van een Italiaans strand een veerboot wil enteren. Komt dit echt uit de krant of heb ik het verzonnen? Laat het me weten via de Radio 10 app en maak kans op die geweldige Radio 10 sokken.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
8: Prijsfavorieten van Albert.

0: cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Lex Gaarthuis.
2: Schitterend binnenkort aan jouw voeten. De Radio 10 sokken, je weet het binnen nu in een paar minuten. Want ik geef ze zo weg. Eerst Bruce Hornsby en The Range. Radio.

0: Dat was het, hè?
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Wow, we're going to Schagen. Want daar zit Gree. Gree, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ben jij zo iemand die, je hoort het, ik duik er persoonlijk in. Ben jij zo iemand die wel eens gekke dingen meeneemt in de koffer vanaf vakantieadressen?
2: Nee, eigenlijk niet, want ik ben altijd wel weer bang dat ik dan gepakt word bij een controle. Maar ik heb wel eens, dat waren kleintjes hoor, wel een paar mooie kleine schelpen meegenomen.
0: Ja, heel bescheiden.
2: Waarschijnlijk ook niet.
0: Bescheiden.
2: Ja, heel bescheiden.
0: Nee, dat schijnt inderdaad, op steeds meer plekken is dat hartstikke verboden. Je kunt het ook overdrijven, zoals in dit bericht. Italiaanse douane heeft deze week een Franse toeriste tegengehouden die aan boord wilde gaan van een veerboot met bagage. Daarin 40 kilo zand, kiezels en schelpen die ze had meegenomen van een strand in Noord-Sardinië. Dat is ten strengste verboden. Vrouw riskeert nu een boete van 3000 euro. Krankzinnig verhaal. Maar ja, de vraag is, Gree, komt dit echt uit de krant? Is dit echt gebeurd of heb ik het verzonnen?
2: Nee, het komt uit de krant. Het is echt waar.
0: Heb je het gelezen?
2: Ja, nee, maar ik... Nee, vaak weet ik het wel, heb ik het gelezen. Dit heb ik niet gelezen, maar ik kan me dit zo voorstellen dat iemand dat doet en het is zo dom. En wat trouwens, in het schelpen, ik kan me nog voorstellen, een aantal schelpen, maar 40 kilo...
0: 40 kilo zand! Ja, je loopt op zijn minst scheef. Nou, zo hebben ze het ontdekt waarschijnlijk. Het is namelijk inderdaad echt waar. Ja! Het voorval vond plaats in de Italiaanse stad Porto Torres. De vrouw wilde de veerboot nemen naar Toulon, na haar strandvakantie in Italië. Voordat ze aan boord mocht, doorzocht de politie haar auto. En daar lagen een aantal koffers in. Ja, dat is niet zo gek met 40 kilo zand. Maar goed, Gree, wat een verhaal. Het is dus inderdaad echt uit de krant afkomstig. Dat levert jou geweldige prijs op. Radio 10 sokken komen jouw kant op. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik wens je daar heel veel plezier mee. Nog een hele lekkere avond, Gree.
2: Hartelijk en jij ook.
0: Tot later.
2: Oké.
0: Hoi.

0: Funk Bruno Mars bij team.
1: En dit?
2: De Top 4000 Tombola.
0: Die enorme bingomolen die, ja, de Top 4000 Tombola wordt genoemd in de volksmond. Hij is de start van 3 uur lang. Het beste, mooiste en leukste uit onze Top 4000 met Edwin Ouwehand. Zometeen de Top 4000 Classics. Wat rolt er voor balletje uit? Hey. Balletje nummer
3: 1407.
0: Die staat voor de nummer 1407 uit de afgelopen editie van de Top 4000. En daar stond dan alweer Exile, Kiss You All Over.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Veel halen, weinig betalen, bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
20: Lekker zoet.
19: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
22: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
20: Dat is nog eens voordeel.
19: Ja, dus... Aldi.
23: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Attap.
23: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Zo, goedenavond. Zo dadelijk gaan we weer van start hoor, met het lekkerste en het leukste uit de top 4000 met de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
26: In Uithoorn zijn honderden voor- en tegenstanders op de been rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoren liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets. Het huis staat bij De Munt en tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet. En ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4:00 een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meeste liggen in het ziekenhuis. Festivals moeten bij hoge temperaturen maatregelen nemen om bezoekers te beschermen. En dat gebeurt morgen ook op een festival in het Zeeuwse Hulst. Daar zijn volgens de regio-omroep extra waterpunten, airco's in tenten en schaduwplekken. Ook concertzalen doen wat. Die staan bijvoorbeeld toe dat mensen eigen flesjes water mogen meenemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Morgen heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden wat verkoeling door een westenwind. Verder wolken, zon en later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien.
0: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
3: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
17: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
24: Een heel boek? En de kinderen dan?
17: Die zijn veel te druk met spelen.
24: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
17: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
24: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
17: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
24: Proost.
17: Op sunweb.nl.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
27: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
28: Radio 10.
29: Top 4000. Edwin Ouwehand.
25: Goedenavond, gezellig dat je erbij bent.

leerlingen Anouk heeft gehad, tot op heden, op welk aantal zou je dan uitkomen? Denk je nu, nou, tussen de 10 en de 20? Zit je op 25? Of zit je nog hoger, rond de 30? Ja, in dat laatste geval

grootste hit als je puur kijkt naar haar hoogste notering? Denk je dan aan Nobody's Wife of wellicht aan Michelle? Ja, dat waren sowieso top 3 noteringen. Maar Anouk heeft in al die jaren maar 1 nummer 1 hit gehad. En dat was, je zou het misschien niet verwachten, het liedje dat je net hoorde. Ja, dat was 3 Days in a Row. In de top 4000 ligt dat trouwens totaal anders, want daarin was het in de afgelopen

liedjes voor vanavond. En door maar weer. Welkom bij de Classics voor deze donderdag. En we pakken weer lekker uit, hoor, met het lekkerste en het leukste uit de top 4000. Onder andere straks hits van Mojo, In Excess

het is jammer dat we hem niet gaan zien. In februari van dit jaar heeft Netflix op het allerlaatste moment een complete Prince-documentaire geschrapt. Een docu van 9 uur lang, waar de maker 5 jaar aan gewerkt heeft. En die komt er dus niet omdat de familie en het management van Prince vonden dat hij er te negatief in werd neergezet. Ik heb net even aan ChatGPT gevraagd wat dat grapje ongeveer gekost heeft. Nou, een voorzichtige schatting tussen de 20 en 40 miljoen euro. Hoppakee, door het putje. Top 4000 Classics, nu in

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: mojo.nl/ubi40.
1: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Ook verdedig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

concerten die hij doet in de arena. In totaal zijn het er 10. Ook morgen en overmorgen staat hij er weer. Ajax weet er alles van, hè, want die moesten onverwacht Europese playoff-wedstrijden spelen. En ja, die moesten uiteindelijk uitwijken naar Volendam. Omdat Harry Styles al in de arena stond ingepland. Alleen ja, werd er tijdens de eerste concerten ook nog geklaagd over iets anders. Namelijk het zicht. Sommige bezoekers zeiden achteraf, ja, ik heb Harry eigenlijk alleen maar op de videoschermen gezien. Inmiddels zijn er wel aanpassingen gedaan aan het podium, dus het zicht zou nu echt beter moeten zijn. Ja, een soort Zoom-meeting met Harry in plaats van een echt optreden. Daar zit je natuurlijk ook niet op te wachten.

0: Radio 10, Midnight Oil, Beds Are Burning.
1: Radio 10, support de Alpe 6.
0: Ja, ja, het duurt nog heel even, maar het evenement komt eraan. En ook dit jaar zijn we er weer bij. 4 juni, volgende week donderdag, gaan duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez trotseren tijdens Alpe d'Huez om geld te zamelen voor onderzoek tegen kanker. We volgen dit jaar Team Alpe d'Huez. Dat is een groep familie en vrienden die samen de Alpe d'Huez gaan beklimmen als eerbetoon aan Yvette. Zij overleed vorig jaar op 44-jarige leeftijd aan endeldarmkanker. En graag wil ik je nu even iets laten horen van haar man Paul, die uitlegt waarom goed onderzoek naar kanker zo belangrijk is.
2: Een van de onderzoeken die mij heel erg aansprak is, waar ook het Erasmus mee bezig is, is dat ze heel vroegtijdig met simpel bloedonderzoek, eigenlijk al een heel vroegtijdig stadium, een vorm van kanker kunnen ontdekken. En er dan dus ook heel snel bij zijn en nog de kans op genezing vele malen groter is. En dat soort onderzoeken zijn denk ik wel nodig om te voorkomen dat je pas wanneer je klachten krijgt naar de huisarts gaat, zoals het bij Yvette is gebeurd, en je dan eigenlijk al te laat bent omdat er al te veel kankercellen in je lichaam zijn. Dus dat soort onderzoek waarbij je hoopt dat je er in een heel vroegtijdig stadium bij kan zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn dat soort onderzoeken succesvol zijn.
0: En daar is natuurlijk geld voor nodig. Dus het doel is duidelijk. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen in de komende periode. En dat doen we dan ook met bijzondere items die worden geveild. Bezoek vooral ook even onze actiepagina radio10.nl/doneer. Want daar kunnen we nog veel meer over lezen en wellicht ook ergens nog op gaan bieden of doneren. Dus ga vooral naar radio10.nl/doneer.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: This is Michael, de grootste Michael.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Vliegtickets.nl.
8: Vertrouwd sinds 1999.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere Ashford & Simpson en muziekpan Bon Jovi. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
22: Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten. Daarbij vielen zeker 50 doden. Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het is een hit op social media. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, wat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest. Maar de regering heeft daar nu een stokje voor gestoken. Hij blijft leven en gaat naar een dierentuin. Het Radio 10 weer, door weer online. Morgen heet met 30 tot 33 graden langs de kust op steeds meer plekken. Verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien.
0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

restaurant zonder prijs op de kaart? Nou, hoor ik je denken, hoe werkt dat dan? Nou, kun je betalen, prima. Kun je niet betalen, dan, nou ja, je weet hoe dat werkt als je geen geld bij je hebt. Afwassen geblazen. Nee, dat zou kunnen. Nee, maar dan mag je ook helpen in de keuken of in de bediening in ruil voor een maal.

Radio 10, Chef Special, In Your Arms. Was trouwens net iets over lichaamstaal. Psychologen zeggen dat je vaak al binnen een paar seconden onbewust ziet of iemand zich op zijn gemak bij voelt. Mensen die geïnteresseerd zijn, draaien bijvoorbeeld vaker hun lichaam jouw kant op, maken langer oogcontact en spiegelen soms ongemerkt jouw houding of bewegingen. Maar zodra iemand zijn armen kruist of steeds achteruit leunt, dat kan dan juist betekenen dat iemand afstand houdt of zich afsluit. Ja, het kan ook allemaal nog wat duidelijker, hè? Ik bedoel, bij een opgestoken middelvinger weet je gelijk waar je aan toe bent. Top 4000 Classics, nummer Kim Wilde. Ja, die is ook duidelijk. Never trust a stranger.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming

0: korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus...
16: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry. Het is WK!
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
20: De grootste hitlijst aller tijden.
21: Edwin Ouwehand.
22: Waar denk jij aan bij de kreet I am the one and only?
23: Ja, Chesney Hawk.

Ja, ik heb net even zitten googlen op zijn naam, Chesney Hawks. Inmiddels is hij ook alweer 54. Jarenlang heeft hij in Los Angeles gewoond, maar sinds een tijdje woont hij weer gewoon in Engeland. En misschien heeft dat geholpen, want vorig jaar bracht hij zijn eerste nieuwe studioalbum in 13 jaar uit, Living Arrows. En los daarvan deed hij onlangs ook mee aan Celebrity Big Brother in Engeland. Kortom, Chesney Hawks, the one and only, is still going strong. Radio 10, nu met de Aretha Franklin.

bij Radio 10 Espresso. Het gaat over zelfvertrouwen, aantrekkingskracht en iemand zo gek op je maken dat hij letterlijk wakker van je ligt. Dus ja, de titel Espresso is een vorm van beeldspraak, in de zin dan dat zij iemand wakker houdt zoals cafeïne dat doet. Ja, er is over nagedacht. In de afgelopen editie van de Top 4000 was je goed voor nummer 925. En daarover gesproken, over noteringen in de lijst. Ik zat even te kijken naar De Dijk. De op twee na hoogste notering voor ze. Wat zou het zijn? Ja, ik ga het ook niet zeggen. Ik ga hem gewoon laten horen aan je. Het is namelijk deze.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Oh
4: ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
12: De vriendelijke specialist. DA.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
14: dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
25: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
24: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
26: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
28: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Zometeen het derde en laatste uurtje van de Top 4000 Classics voor deze donderdagavond. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
2: In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vannacht naar het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meest en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
29: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
30: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
31: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week.

26. En dat is best bijzonder, want artiesten mogen pas genomineerd worden als hun eerste release minimaal 25 jaar oud is. Maar goed, uiteraard is dat in haar geval ook zo, want haar eerste hit scoorde ze in 2000. Dus dat zit allemaal wel goed, maar blijven over die nominatie voor die Rock'n'Roll Hall of Fame. Het duurt nog even voordat ze het gaat horen of het definitief is. In november is dat het geval, dan hoort ze of het ook echt zo gaat gebeuren dat ze erin komt. Donderdagavond, Radio 10. Leuk en gezellig dat je er nog bij bent op dit tijdstip. Ja, laatste uurtje van de classics. En wat hebben we zoal nog liggen? Nou, onder andere nog hits van The New Radicals, Kool & The Gang, Michael Jackson zo dadelijk. En nu eerst Earth and Fire. Ja, de nummer 263 van afgelopen december. En dan hebben we het over Weekend.

Radio 10, The King of Pop. Ja, als je die Michael Jackson film hebt gezien, je weet, er komt een vervolg aan, hè. De eerste stopt namelijk al in de Bad-periode, eind jaren 80. En aan het eind van de film verschijnt ook de tekst History Continues. En dat vervolg schijnt grotendeels zelfs al opgenomen te zijn. Volgens de studio ligt er al 25% tot 30% klaar aan beelden. De planning is nu dat de opnames eind dit jaar of begin volgend jaar verder gaan. En dan zal deel 2 waarschijnlijk zo ergens in 2028 uit moeten komen.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Soundcloud.nl/Ubi40.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: De grootste hitlijst aller tijden.
5: Edwin Auwehand.
6: Goedenavond. You can check out anytime you like, but you can never leave. Ja, dat zijn natuurlijk teksten van...

Radio 10, Amy Winehouse en Rehab. Ja, ze nam de woorden eigenlijk letterlijk over van een gesprek dat ze had met haar management. En zelfs haar eigen reactie zit in dat liedje. Dat no, no, no was ook echt haar antwoord op de mededeling dat ze moest gaan afkicken. Top 4000 Classics, zo dadelijk Kaji Gugu. Het heerlijke Too Shy. Hoor je naar deze van Dickhout. Dit is alles of niets.

Radio 10, Katje Gugu, Too Shy. Ja, overal waar te voor staat is niet goed, zeggen ze wel eens. Maar geldt dat ook voor te verlegen? Blijkbaar niet helemaal, want volgens onderzoekers vinden veel mensen een beetje verlegenheid juist wel aantrekkelijk. Goed, ondertussen gaan we alweer richting het einde van de classics voor deze donderdag. Maar je weet, morgenavond vanaf 9 uur doen we het gewoon weer.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Otrium, 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een nieuwe grill. Op ons terras.
3: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: This is Michael. De grootste Michael Jackson tribute show van Europa. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de magie van de King of Pop. Bestel nu je tickets via thisismichael.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien.

problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.

Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredoom gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts-toernooi 7 keer. Een record. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.